0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

krokodil op een trekker. Een complete woonkamer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. Er wordt weer van alles uitgesproken op de Zwarte Cross. Liz en Frank zoeken uit wat er allemaal gebeurt op en achter het festivalterrein. Volg de Zwarte Cross-uitzendingen vanaf donderdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

kamer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. De Zwarte Cross komt eraan en er wordt weer van alles uitgespookt. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwartecross.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Gelderland is dit. En ja, weer die Argentijnen. Laatste deel van de wedstrijd. Hè. Ik ben ook altijd op mijn best. Het laatste deel van de uitzending. Moet altijd een beetje op gang komen. Al ben ik wel klaar wakker. Hoe zit het met jou eigenlijk? Laat het maar weten in de Omroep Gelderland app. joost@gld.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Goedemorgen Gelderland. Met Joost Brouwer.
9: Goedemorgen Joost en alle luisteraars van Omroep Gelderland. Het is vandaag donderdag 16 juli. Laten we de ochtendshow opstarten met Boni M en Sunny. Goedemorgen.

0: Of moet ik zeggen, radiouw? Dat is ook een mooie uitdrukking, hè? Boni M op de ochtend, op de donderdagochtend, heel lekker. En ook het nieuws van de dag ga ik met je doornemen. De Amerikaanse rapper Pitbull die keek in de voetbaltempel van Vitesse gisteravond naar zichzelf. De meeste fans die naar zijn concert kwamen hadden massaal zo'n bald cap opgedaan om te lijken op die kale Pitbull. Ja, en Radio Gelderland begint ook met twee kale mannen aan het roer. Steun en toeverlaat Frits, hier in de studio. En ik ook, J. Brouwer. Ja, het nieuws. Aan de Koppelstraat in Arnhem is gisteravond een auto over de kop geslagen. Na een botsing met een andere wagen. Er is één iemand meegenomen met een ambulance. En de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Zes bezoekers van het rockfestival Legend of Rock in Park Sonsbeek zijn afgelopen weekend onwel geworden door de hitte. Eigen water meenemen mocht niet, watertappunten waren er niet en een flesje water kostte bijna €6. Burgemeester Marcouch zegt dat hij hier niet mee akkoord was gegaan, als hij het vooraf had geweten. Duizenden vakantiegangers die hebben hun route al lang op de telefoon staan, maar pakken toch ook nog even een ouderwetse papieren wegenkaart erbij.
1: Het is onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
2: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
3: Het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden, hebben we helemaal gemist. Ja. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk van A naar B te komen.
4: Een routeplanner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat zie je meestal niet op je routeplanner.
0: En dan, ja, de papieren kranten. Inderdaad, de Gelderlander opent namelijk met de bibliotheek in Oosterbeek, die al weken wordt geterroriseerd door een groep jongeren. Ramen bekogeld met eieren, besmeurd met poep, brand gesticht bij een container en bezoekers die worden geïntimideerd door jongens op fatbikes. De directeur heeft vier van hen een locatieverbod gegeven. De politie heeft aanhoudingen verricht, maar een echte oplossing is er nog niet. Straks trouwens meer hier nog over in Goedemorgen Gelderland. Trouw dan meldt dat de autoriteit persoonsgegevens vindt dat de overheid moet stoppen met het inzetten van AI bij het beoordelen van fraudemeldingen. Dat leidt volgens de waakhond tot discriminatie, zoals tijdens de toeslagenaffaire. Voortaan moet een mens als eerste naar zo'n melding kijken. De Stentor opent met Appie A, de man die in 1990 twee medewerkers doodschoot bij een overval op de Albert Heijn in Oosterbeek. Hij mag nu onbegeleid de TBS-kliniek verlaten. De nabestaanden reageren daar weer geschokt over. Ook in de Stentor, vakbonden bereiden nieuwe claims voor namens zorgpersoneel dat jarenlang te weinig betaald kreeg voor bereikbaarheidsdiensten. De Telegraaf dan heeft slecht nieuws voor de boeren. De strenge Europese mestregels die gaan niet op de schop. De Europese De commissie wil hooguit kijken naar wat minder romslomp, maar aan de regels zelf verandert dan weer niets. Het AD duikt in de problemen van handhavers op straat. BOA's die dreigen hun bevoegdheid voor wapenstok en pepperspray te verliezen, omdat ze door tekorten bij de politieacademie hun examen niet op tijd kunnen doen. De vakbond ziet een breder probleem, steeds meer taken, maar de middelen en erkenning blijven achter. En nog even het voetbalgekke Peru. Daar zijn ze sinds het begin van het WK al meer dan 500 baby's zijn daar vernoemd naar Erling Haaland. De meeste die kregen zijn achternaam als voornaam. En ruim 90 kleintjes hebben zelfs zijn volledige naam meegekregen. Dat is pas fan zijn.

Michel van de Beatles. Hij nou is er vroeg bij in de app. Hij lag om 7 uur in bed, maar werd om 1 uur 's nachts weer wakker. Ja, hij heeft dus voetbal ook niet meegekregen. Hij heeft niet zoveel met voetbal. Nou, ik dus ook helemaal niet. En Frits ook niet, want wij lagen al lekker in ons nest. En ja, lezen dan in de ochtend de uitslag. En die hoor je dan hier ook op Radio Gelderland. Het nieuws van de dag. En ook straks van Falco, der commissar. Ik heb Amy Winehouse lekker nog voor je om te draaien. En de shirts. En natuurlijk het introotje raad zo direct. Het wordt weer genieten deze ochtend. Ook met Danny Vera en Vaya Condio staat erin.

0: Fluitend de donderdag beginnen, waar anders dan op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Oeh, daar moet je het mee doen deze ochtend. Weet jij aan welke plaat dit gaat? Stuur dan even een berichtje door via de Omroep Gelderland app. Het spraakwolkje rechtsbovenaan. Je mag het intypen, je mag het ook inspreken. Je mag het ook even mailen naar me, joost@gld.nl. Draai ik de motors en dus Falco zoals beloofd, der commissaris.

0: bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
1: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: Of het goed begin nog een keer gedraaid kan worden.
4: Ja. Een goed begin? Is het halve werk?
3: Maar dan niet helemaal, hè, want dit is alleen het introotje. En raden jullie het, of één van jullie, dan draai ik de plaat helemaal. Anders gaat hij gewoon weer in de koelkast hier in de studio, om het zo maar te zeggen. Nou, het is 6:30 inmiddels. Tijd om even te checken wat de temperaturen op dit moment zijn in de provincie. In Kotten, gemeente Winterswijk, is dat 15,3 en in Groezen 17,7 graden. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Vervoerder EBS waarschuwt dat het busvervoer op de Veluwe op termijn kan stilvallen als de provincies niet financieel bijspringen. Volgens het bedrijf zorgen onder meer inflatie, hoge energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt voor grote financiële problemen. EBS rijdt dus niet alleen in Gelderland. Dat was je wel duidelijk natuurlijk. De brandweer is meerdere keren uitgerukt voor buitenbranden in Brakel. Aan de Waaldijk sloeg een brand bij 3 containers over naar een schuur met houtopslag. Met een hoogwerker werd gecontroleerd op verborgen vuurhaarden. Er is een sterk vermoeden van brandstichting. En aan de Bosuil stond ook nog een coniferenhaag in brand. Belangrijkste nieuws lees je natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app en op gld.nl.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
6: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Goedemorgen Gelderland.

0: Goedemorgen Gelderland. Elke werkdag tussen 6 en 9 op Radio Gelderland. Met Joost hier de hele maand juli. Frank lekker op vakantie. En een goed begin. De uitslag komt eraan hoor. Na Amy Winehouse. Eerst het volgende. Bibliotheek is een plek waar het stil hoort te zijn. Waar je ja, rustig een boek pakt of even gaat zitten. In Oosterbeek is dat al weken anders. Jongeren op fatbikes blokkeren de ingang. Gooien eieren tegen de ramen. En hebben zelfs brand gesticht bij een container. De directeur probeert met ze in gesprek te gaan, maar ja, makkelijk is dat dan weer niet.
1: Al weken heeft deze bibliotheek in Oosterbeek te maken met overlast door jongeren.
2: Een groepje jongeren die af en toe binnenkomt, zich niet laat aanspreken, probeert in ruimtes te komen waar ze niet mogen komen. En ze luisteren niet, gaan niet eruit. Dan kom je de volgende dag en dan zie je dat je ruiten besmeurd zijn. Of de voordeur met plakband dicht getaped.
1: Maar ook bij de andere locatie van deze bibliotheek, in Dieren, gaat het mis.
2: Eerlijk gezegd, extremer zelfs. Daar werden ramen met stenen bekogeld, werd geveept binnen, met boeken gegooid. Zelfs een doodsbedreiging van de medewerker.
1: Sinds kort worden er straatcoaches ingezet. Omdat er volgens het lokale bestuur sprake is van hardnekkige en structurele jeugdoverlast.
3: Ik denk dat het uit een groot stuk verveling komt, uit groepsdruk. Het is natuurlijk leuk als je ergens gaat ahoeren voor de jeugd en je krijgt er reactie van. En daar spelen jongeren vaak op, van actie-reactie.
0: Vier jongeren die hebben een locatieverbod gekregen voor een jaar. En de politie werkt samen met de gemeente en de winkeliers in het dorp. Na de zomer komt er sowieso beveiliging in de biep. Dat ik dat nog moet voorlezen zeg, omdat ook de publieksbalie van de gemeente erin trekt. Oké, dat is dan wel weer logisch. Dus hulp is onderweg, al had het van de directeur best wat eerder gemogen.

0: Een goed begin is het halve werk.
1: Ja, goedemorgen, hier met André. Het beginnetje van net. Please tell me your plans van de shirts. Fijne donderdag allemaal. Groetjes, André en Jacin trouwens. Oké.
2: Okay. Tell me your plans. Ergens begin jaren 80 uit de MAVO-tijd.
3: Ja, het heeft toch nog geholpen dat je hem weer gedraaid hebt. Het zijn de shirts met Tell Me Your Plans uit 1978.

0: En misschien denk je wel, hey, ken ik dit nummer niet? Even, het is de nieuwe single van Cadans, maar ook niet helemaal. Je zou het kunnen zien als de geestelijke opvolger van hun grootste hit In het Donker. Het lied gaat over een buitenwereld die steeds dreigender wordt. Het werd oorspronkelijk al opgenomen in 1994. Ja, dus daardoor ken je het misschien al. Met een andere zanger, dat wel, omdat de good old hoofdstem van Cadans, Frans Bakker, toen niet beschikbaar was vanwege een verhuizing naar Curaçao. En het bleef maar malen in zijn hoofd, denk ik, dat hij dacht, nou, dan moeten we er gewoon even opnieuw op.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Jeroen Elvink, goeiedag van Weerplaza.
2: Goedemorgen.
0: Is het weer zo'n warme dag of gaan die temperaturen weer een beetje zakken vandaag?
2: Nou, vandaag krijgen we opnieuw wel weer een warme dag. Wel valt op dat er deze ochtend wat wolkenvelden overtrekken. De lucht is niet meer zo heel blauw. Noord van het land valt de komende uren ook regen. Gelderland blijft het gelukkig nog wel droog. Maar ja, er zit wel een weersverandering aan te komen.
0: Oh, oké. Okay. En kun je daar een tipje van de sluier over in?
2: Ja, zeker. Vandaag valt het eigenlijk nog best wel mee. De temperatuur gaat gewoon weer opnieuw naar zomersniveau. Tot zo'n 28, 29 graden in het zuiden van de provincie. Nu nog een graad of 16. Dus heel ideaal om nog even de warmte het huis uit te laten. Want het wordt vanmiddag dus wel weer warm. Vanmiddag wolkenvelden en zon. Misschien een hele enkele bui. Maar ik denk dat de meeste regen gewoon ten noorden blijft. Komende avond en nacht is het prima. En dan morgen beginnen we met weer veel zon. In de middag misschien een bui. Dan opnieuw alweer 26 graden. Dat is toch alweer iets minder warm dan vandaag. Maar dan trekt die noordenwind aan. En zeker dit weekend gaan we dat merken.
0: Nou, mooi. Dat is wel in ieder geval goed voor goed festivalweer de komende dagen in ieder geval.
2: Dat zeker.
0: Niet te warm, hè, voor de zwarte
2: kroon. Nee, en ook geen onweersbuien. En tijdens het weekend waarschijnlijk 21, 22 graden met wolkenvelden en zon. Ja. Ik denk voor veel mensen het perfecte zwarte cross weer.
0: Oké, en dat verlengt zich dan ook een beetje naar de Vierdaagse, denk ik, hè?
2: Ja, nee, het wordt een hele aangename Vierdaagse week met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Tijdens de ochtenden vanzelfsprekend nog wat koeler. Daarbij af en toe wolkenvelden en soms zon. Enkele bui. Ja, ik denk ook heel ideaal wandelweer. Geen hittegolf of zo.
0: Oké, fijn om te horen. Jeroen, dankjewel, hè.
2: Tot straks.

De Jacksons op de radio, de Zwarte Cross van start. En ook de Vierdaagse komt eraan, begint de volgende week. Daar moeten we het zeker even over hebben na 7 uur. Maar misschien weet je ook nog wel een mooie kreet die niet mag ontbreken tijdens de Vierdaagse. Laat hem dan even horen. Een streektaalkreet, een Achterhoekse kreet, die tijdens de Zwarte Cross en de Vierdaagse niet mag ontbreken. Geef ons een beetje een spoedcursus Achterhoek, zou je kunnen zeggen. Misschien komen er wat reacties los hier deze ochtend. Ik hoor het graag van je via de app bijvoorbeeld.

0: Diesel, de Radio Gelderland Nieuws komt eraan van de NOS. Ja, de slogan van de Zwarte Cross dit jaar is: het geert hier spoken. Nee, de Saksische kreet is dat bij uitstek een machtige knipoog naar Jovink en de Voederbeatles. Maar wat zijn dan nog meer mooie kreten die je op zo'n festival of wellicht ook tijdens de Vierdaagse kan gebruiken om het Achterhoekse hoog te houden hier in Gelderland? Welkom thuis zou kunnen. Mooi dat je er bent. Mooi dat je er bent. Ja, even voor duidelijkheid. Ik kom zelf niet uit de Achterhoek, hè. Dus help mij aan betere slogans en kreets. Ik hoor het graag.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
5: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
8: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
7: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridjenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
9: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
10: Ja!
9: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
7: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Gelderland. Mooi dat je bent met de verkeersinformatie. Ik weet niet of mijn Achterhoeks heel goed is, althans. Maar je kan het mij leren hoe het wel moet. Ik hoor het graag via de Omroep Gelderland-app of een mailtje joost@gld.nl. A2 richting Utrecht tussen Afrit Kerk, Diel en Waardenburg. Plus 10 en ook plus 10 op de A50 richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
12: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
21: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
23: Goedemorgen Gelderland.

0: En zo rollen we een beetje klassiek. We dirigeren de uitzending door, zal ik maar zeggen, met de First Class Beach Boys. Beach baby, beach baby. En welke Achterhoekse kreet mag niet ontbreken tijdens festival De Zwarte Cross en de Vierdaagse? Om het Achterhoeks een beetje hoog te houden, geef me maar een spoedcursus Achterhoeks of streektaal, Neder-Saksisch. Al een aantal leuke reacties binnen en we kunnen daar later deze ochtend nog even een bloemlezing van maken. Ook van het nieuws maken we altijd een soort bloemlezing, want je vindt het prettig om te horen wat er speelt in de provincie. Door de aanhoudende droogte hebben waterschappen extra veel werk. Een aantal van hen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen dan normaal, om zo minder water naar het IJsselmeer of de zee te laten wegstromen. En ja, dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel zegt dat deze oplossing tijdelijk is.
1: Dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping en doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland of door regen, verlies je gewoon water.
0: Ook als het de komende tijd meer zou gaan regenen, zou dat de droogte niet oplossen, zegt
1: hij. Dus wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
0: Ja, en nu al staat het water op 14 zwemplekken in de provincie lager dan normaal. En dat maakt de bodem verraderlijk steil. Zwemmers kunnen daardoor onverwacht in diep water belanden. De provincie waarschuwt om vooral kinderen en onervaren zwemmers goed in de gaten te houden. Onder meer bij plassen in Bemmel, Maurik, Lent, Doesburg en Wel. Straks meer nog daarover. Dan nu de kranten, die ook weer op de mat zijn gevallen natuurlijk. De Gelderlander kopt dat de bibliotheek in Oosterbeek al weken wordt geterroriseerd door jongeren, eieren, poep op de ramen en brand bij een container. Trouw ziet dat de autoriteit persoonsgegevens wil dat de overheid stopt met AI bij het beoordelen van fraudemeldingen om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen. NRC schrijft over Israëlische kolonisten die een archeologische toplocatie op de westelijke Jordaan-oever willen uitbouwen tot nationalistisch themapark. Het Financieel Dagblad opent met ASML, dat de productie flink opschroeft door de honger naar AI-chips. En dit jaar ook een omzet van 43 tot 45 miljard euro verwacht. Zo. Nederlands Dagblad sla ik nog even open. Dan meldt dat de gemeente van de Protestantse Kerk beter willen zien waar hun geld naartoe gaat. Meer openheid, minder regels. De Stentor opent met Appie A, die in 1990 twee mensen doodschoot bij de Albert Heijn in Oosterbeek en nu onbegeleid de TBS-kliniek mag verlaten. En het AD duikt dan nog in de problemen van BOA's die door tekorten bij de politieacademie hun wapenstok en pepperspray dreigen te verliezen. En tijdens de Vierdaagse feesten is er voor vrouwen een nieuw toilet in Nijmegen. De plaswokkel heet dat ding. Een beetje vergelijkbaar met de plaszuilen voor mannen, maar dan roze. Waar vrouwen dan achter een wandje kunnen hurken en plassen. Deze vrouw ziet dat wel zitten eigenlijk.
2: Ik vind het heel goed, want eigenlijk hadden mannen dat altijd gewoon. En nu hebben wij dan omgekeerde kans om niet per se betaald naar een wc te gaan of 20 minuten in een rij te staan voor even onze behoeftes te doen.
0: De plaswokkel dus. En zo dirigeren we niet alleen de uitzending verder, maar

0: Eagle Eye Cherry dit uur nog, Racy met Some Girls. En uiteraard ook het plaat De Lik plaatje dat je gaat raden. Ik hoop dat het lukt vandaag weer om de hints te ontrafelen, bij elkaar te sprokkelen en het bewijsmateriaal in de goede volgorde neer te leggen, zodat je weet om welke plaat het gaat, waarmee iets niet in de haak is. Dat komt zo en we zoeken naar mooie achterhoekse kreten deze uitzending. Bobby van is er bijvoorbeeld één. Ja, ik geef gelijk toe dat ik niet Achterhoeks ben, maar help me vooral bij de juiste uitspraak. De klassieke Achterhoekse opener natuurlijk. Waar kom je vandaan? Zeg je het of zeg ik het? Ja, dat zou een vraag kunnen zijn die je kan gebruiken op Festival de Zwarte Krocht om duidelijk te maken wie er bier gaat halen. Dat is, ga ik het doen? Zeg je het of... Nou goed, ik kom er al niet meer uit, maar help me verder met de streektaal, die mooie kreten die we kunnen gebruiken deze zomer op al die mooie festiviteiten, Zwarte Cross en de Vierdaagse. Ik hoor graag van je. De Omroep Gelderland app staat open en ook joost@gld.nl. Ja, de Vierdaagse, het woord was al gevallen, begint volgende week natuurlijk. En of je nou getraind hebt of niet, pijntjes horen erbij. Heupen, knieën, voeten, je rug. Waar komt dat? Doordat je lichaam gaat compenseren. Zonder dat je het doorhebt. In Lent zet fysiotherapeut elke wandelaars op de loopband om dan precies te laten zien waar het misgaat.
1: De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse staat op het punt van beginnen. Om dat veelbegeerde kruisje op te halen, zijn tips en tricks van een fysiotherapeut altijd welkom. Want bij 4 dagen intensief wandelen liggen pijntjes al snel op de loer.
2: De voeten, gewrichten, spieren.
3: Wandelaars komen vaak tegen dat ze pijn krijgen aan de heupen, aan de zijkant, aan de billen. En kniepijn, rugpijn, omdat de romp niet goed gedragen wordt. Onder de voeten natuurlijk, omdat er heel veel belasting plaatsvindt. En aan de voorkant van het scheenbeen heb je ook nog degene die meespeelt.
1: Die pijntjes zijn volgens Elke vaak het gevolg van compensatie door het lichaam.
3: Als je enkel naar het verstuikt, dan ga je tijdelijk anders lopen om dat weefsel te ontzien. En dat is goed, dat is fijn dat het lichaam dat doet. Maar zo'n tijdelijke oplossing moet uiteindelijk wel weer weggaan. Anders krijg je een vast bewegingspatroon. En dat zorgt uiteindelijk voor problemen.
4: En dus blessures.
1: Met een videoanalyse op een loopband wijst elke wandelaars op hun specifieke manier van bewegen. En laat ze zien waar ze precies compenseren.
3: Bij hem zie je een mooie boog naar rechts toe. En een beetje de borst die ook naar rechts toe draait. En bij jou lijkt het eigenlijk eerder alsof je een beetje naar rechts valt. En de loopanalyse laat natuurlijk informatie zien. Maar tijdens de oefenen zien we ook heel veel informatie. En daaruit rolt dan weer een volgende oefening waar diegene specifiek zeg maar de behoefte aan heeft.
1: Na afloop van een dag wandelen tijdens de Vierdaagse raadt Elke aan de pijnpunten op te zoeken met een balletje.
3: Een balletje kan je beste vriend zijn. Zeker bij een herstelondersteuning of het losmaken van bindweefsel, fascia, kan het inderdaad helpen. Dus mijn aanrader is eigenlijk altijd om te blijven zitten, maar even te zoeken van oké, waar vind ik nou echt die belasting op mijn scheen? Oké, daar, dan hou ik hem daar vast. Dit levert op dat de spieren soepeler kunnen worden, dus beter door bloeding.
5: Langzaam wordt de pijn wat minder.
4: Nou, dat is toch fijn?
5: En dat is wel heel fijn, ja.
3: Dus als het bijvoorbeeld eerst een 10 is, moet het afzakken naar een 8 of naar een 6. En dan ga je op zoek naar een ander punt.
4: En dat kan ook al tijdens zo'n etappe van de Vierdaagse.
3: Dat wordt lastig. Tenzij mensen inderdaad wat tijd willen inleveren om op een balletje te liggen.

0: Fleetwood Mac en Hold Me.
1: Plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En deze plaat op vrije voeten is trouwens ingezonden door Marie Jansen met een Z. Dat maak ik althans op uit haar e-mailadres. Dankjewel, dat heeft ze al een tijdje geleden gedaan. En ik heb getracht deze maar naar voren te halen, want uiteindelijk moet het opgelost worden. En ook maar gelijk het audiobewijs er even bij.

Ah, dat is mooi geneuried, Joost, maar waar gaat het eigenlijk over? Nou, dit is een verhaal over een meisje dat misbruikt werd door haar vader. De politie ontving daar een melding van uit een huis waar al geruime tijd ook een lamp brandde. De buurt sloeg alarm omdat de bewoner al dagen niet meer was gezien. Ter plaatse troffen agenten een verlaten woning aan. Er waren geen braaksporen en er leek niets te zijn gestolen. Alleen dus die ene lamp die daar brandde. Op de keukentafel lag ook een briefje met daarop slechts één zin. De titel van het lied. Ja, een track over een heftig onderwerp. Over een meisje dat dus misbruikt is door haar vader. Een Amerikaanse zangeres. Weet jij aan welke plaat dit gaat? Dan ga ik hem uiteraard helemaal draaien. En zorgen we met z'n allen voor dat het geen cold case wordt. Hoop toch niet, want het is een hartstikke mooie plaat uit de Singer. Appen, Omroep Gelderland app.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentesTegelsenVloeren.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Uitslag van Platelijk komt eraan en meer hints ook in Gorssel 15,8 en in Batenburg 17,9. Dit is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het aantal woninginbraken in de provincie is in de eerste helft van dit jaar vrijwel gelijk gebleven. Landelijk nam het aantal inbraken licht toe. Opvallend is de sterke stijging in Nijmegen, waar de politie 150 woninginbraken registreerde tegen 101 een jaar daarvoor. Een auto sloeg over de kop vannacht op de Prins Mauritssingel in Lent. Die wagen bleef op de weg liggen. Beide mensen in die auto konden zelf uit de wagen komen. De politie nam bij beide ook een blaastest af. Maar de uitslagen zijn nog niet bekend daarvan. Dan de GLD Verkeerscheck. Terwijl jij zelf misschien nog wat meer nieuws checkt op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Eén melding die het er doet richting Utrecht op de A2 tussen knooppunt Deel en knooppunt Everdingen. Kwartier op onthoud.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: Hoe is hij? Some Girls, de uitslag van Platenlicht, komt eraan. En het dreigt af te stevenen op een cold case. Ik zoek dus een plaat die in 2003 uitkwam. Over een huis waar alleen maar één lamp brandde. En die bleef ook branden. Laat die lamp nou aan, dat zit in de titel van de plaat. Amerikaanse zangeres die ook een nummer heeft geschreven over de plaats waar ze is geboren. Los Angeles. Met een karakteristieke stem. Nou ja, wat er in die plaat gebeurt is niet zo fijn. Dat is namelijk een misbruikzaak die behandeld wordt. Dus bij uitstek ook geschikt voor Platenlicht. Wil jij de Radio Gelderland zaklamp winnen? Dan zou ik maar als de wieler weer gaan even reageren in de app van Omroep Gelderland. Nou, tropische temperaturen in de provincie. Sommigen vinden dat heerlijk, maar het levert natuurlijk wel de nodige overlast op. In Gorssel bijvoorbeeld, daar ging door het lage water de veerpont uit de vaart.
1: Nou, ik heb er geen centimeter bij, maar dit is wel één van de diepste dingen die ik ooit gezien heb, ja.
2: Al bijna haar hele leven woont Rini Wiggers vlak naast het veer bij Gorssel. En zo laag als de IJssel nu staat, zag ze het bijna nooit.
1: Ja, maar dat hoor je nou overal. Het is niet alleen de IJssel, het zijn alle grote rivieren die bijna doorwaadbaar worden.
2: Vanwege de lage waterstand waarschuwt de provincie zwemmers in open water. Door de lage waterstand verschuift de waterlijn, waardoor het kan voorkomen dat de bodems onder water ineens

Achterhoek is weer iets van plan. Dat begint meestal met een paar nemen en dan brommers kieken. En daarna wordt er van alles uitgesproken. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwartecross.

0: UB40 op Radio Gelderland. Sing Our Own Song. En Daniel Loos over streektaal gesproken. Prachtig, mooie dag. Heb je nog een mooie Neder-Saksische uitspraak, hoor ik het ook nog. Maar nu moeten we even plaat delict oplossen. Want, het stevende bijna af op een cold case.
1: Plaat delict.
0: Dat zeg ik. Bijna 7:50 geworden al, maar Frank weet het antwoord.
2: Ja, goedemorgen Joost.
0: Goeiedag. Nou, het was een gepuzzel, ja. Hè?
2: Ja, ik hoorde het. Nou ja, ik zei net ook al tegen je collega Frits.
0: Ja.
2: Ik heb het hele verhaal niet eens gehoord en ik hoorde alleen jouw opmerking van laat die lamp aan.
0: Oh,
2: ik,
0: ja.
2: Dat kan er maar eentje wezen.
0: Ja, nou ja, er zijn er meerdere, want Carrie Underwood werd ook nog genoemd. Maar die heeft volgens mij dat lied van de dame in kwestie, we gaan het zo vertellen, gecoverd of zo, dat weet ik niet. Martina McBride werd nog geopperd, Madonna werd nog aangedacht. Maar het is, Peter, of Frank?
2: Beth Hart, met Leave the Light On.
0: Ja, zie je al die namen, hè? Het is Beth Hart, Leave the Light On. Nou, het is ook een beetje een plaat. Het is een plaat uit de Zero's, hè? We hebben ook vaak liedjes uit vervlogen tijden, natuurlijk. Al is de Zero's ook bijna al vervlogen tijd. Vind je ook niet, Frank?
2: Ja, we liggen wel ver in het geheugen. Ik moet tegenwoordig al wel graven als ik over de Zero's praat. Dus,
0: ja, oké. Maar Beth Hart is wel toch wel algemeen bekend als je het over muziek hebt, toch? Of heb ik nu...
2: Ja, ik heb ze al een paar keer gezien dus. En toen speelden ze dit nummer ook. Dus dat is geweldig.
0: Oh, echt waar? Waar onder andere? Heb jij
2: Ziggo Dome heb ik ze een keer gezien. En ik heb ze een keer op een festival gezien. Gollo heb ik ze een keertje gezien. Oh. Weet je ook, dat Blues Festival.
0: Ja. Oh, van... hoe heet die? Gollo, waar...
2: Van Johan Derksen.
0: Johan Derksen.
2: En van Kyubi.
0: Oké. Nou, hartstikke geld. Ja, het is wel echt een rasartiest. Nou, leuk dat je haar gezien. Dan snap ik ook dat je met die kleine hint daarop kwam. Dus je Leave the Light On van Beth Hart. Je hebt de Radio Gelderland zaklamp gewonnen. Kan je gebruiken voor alle andere speuracties in de toekomst?
2: Ga ik zeker gebruiken.
0: Oké. Hoi.
2: Dag hè.

0: En zo leer je de achtergrond van die plaatjes wat beter kennen. Dat krijg ik ook vaak terug van jou. Oh ja, nu weet ik pas waar het nummer over gaat. Nou, niet zo'n mooi onderwerp natuurlijk. Dat is meestal bij platen ligt. Leave the Light On. Over een meisje dat misbruikt werd door haar vader. Dat was de uitslag van Plaat Delict uit 2003. Bad Heart dus. Jeroen Elfrink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dank dat je even gewacht hebt op Bad Heart. Even een mooie nummer uit laten zingen en uit laten spelen. En de weersverwachting voor dit moment. Ja, goed nieuws voor al die festivalgangers op de Zwarte Cross, denk ik, hè?
1: Nee, zeker. Het had veel slechter kunnen zijn. Ook veel warmer. Het wordt echt dit weekend gewoon grandioos weer voor de Zwarte Cross vanmiddag eigenlijk al. Dan waarschijnlijk vrij veel zon. Een temperatuur van 26 of 27 graden. Het is wel gelijk het warmste moment voor de Zwarte Cross. De komende dagen wordt het geleidelijk aan koeler. Nu nog overal in de provincie zon. Ik moet er wel bij zeggen, boven Overijssel ligt veel bewolking en wat regen klaar. In de komende uren zou dat nog ten noorden van Apeldoorn over de provincie heen kunnen trekken. In die hoek kan het even de komende uren wat tegenvallen. Maar vanmiddag trekt die regen weg en wordt het 26 tot 30 graden.
0: Ja, dat is mooi. De bezoekersstroom voor de Zwarte Cross komt nu al goed op gang. Krijg ik van Tinus te horen in de app. Goed hoorbaar ook. 17,6 graden daar bij hem in de buurt van Lichtenvoorde. De temperaturen lopen dus op. En hoe gaat het er dan de komende dagen nog uitzien, Jeroen?
1: Nou, morgen zou er heel lokaal een onweersbui in het noorden van de provincie kunnen vallen. De meeste plaats blijft gewoon droog. De temperatuur doet al een klein stap terug ten opzichte van vandaag. 25 tot 27 graden. En vanaf zaterdag is het duidelijk koeler met veel wolkenvelden, soms wat zon en temperaturen tussen 20 en 23 graden. Maar wel echt heel ideaal voor het festival.
0: Waarvan akte. Dank Jeroen. Hoi hoi.
1: Doei.

0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
7: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
6: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
8: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
6: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is dan weer Radio Gelderland. 2 meldingen die het toe doen op de A2 richting Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Kwartier oponthoud en een half uur extra op de A15 richting Rotterdam tussen knooppunt Deil en knooppunt Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is hartstikke dicht.
10: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One van Vodafone
20: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
25: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
24: Verwen jij je maar.
25: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
24: Maar mee?
25: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
24: Ja, ik voel hem.
26: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
27: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
28: Goedemorgen Gelderland.

0: Ik ben nog steeds met mijn Achterhoeks een beetje aan het bijspijkeren deze ochtend. Mooi dat je er bent. Ja, ik hoop dat het goed is. Ik probeer deze plaat dan ook in het Achterhoeks. Nou, laat ik dat maar niet doen. De Lee Humphries Singers en Mexico. Dat gaat natuurlijk helemaal mis. Dat begrijp je ook wel. Maar heb jij betere streektaal, gebruik, fratsen, dat soort dingen? Laat het even weten in de Omroep Gelderland app. Dan kun je goed voor de dag komen en mij het even leren natuurlijk. Het nieuws van de dag dient zich ook weer aan. Door de droogte staat het water op 14 zwemplekken in Gelderland lager dan normaal. En dat maakt de bodem verraderlijk steil. Zwemmers die kunnen daardoor onverwacht in diep water belanden. De provincie waarschuwt ook om vooral kinderen en onervaren zwemmers goed in de gaten te houden. Onder meer bij plassen in Bemmel, Maurik, Lent, Doesburg en Wel. Nou, en vandaag begint in Lichtenvoorde, hoe kan het ook anders, de Zwarte Cross met zo'n 250.000 bezoekers is het grootste festival van Nederland. En de creatief directeur die blikt vast vooruit hier in Goedemorgen Gelderland.
1: Het meeste kijk ik uit naar, en dat is ook wel een beetje wat de Zwarte Cross is. Hè. Het is voor iedereen, het is van iedereen. Het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je ja, op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
0: Het eclectische theaterprogramma. Kijk, daar ga je alweer, Joost. Ja, goed. Okay. Zullen we de kranten maar even openslaan dan? De krantenkoppen van deze donderdag. Trouw meldt dat de autoriteit persoonsgegevens vindt dat de overheid moet stoppen met het inzetten van AI bij het beoordelen van fraudemeldingen. Dat leidt volgens de Waakhond tot discriminatie, zoals tijdens de toeslagenaffaire. En voortaan moet een mens als eerste naar zo'n melding kijken. Financieel Dagblad opent met ASML, dat flink profiteert van de honger naar AI-chips. En het Nederlands Dagblad ziet onrust bij de protestantse kerk. Gemeenten die willen beter weten waar hun geld naartoe gaat. Na gesprekken met honderden kerkleden is de boodschap helder. Meer openheid, minder regels en ook meer vertrouwen richting de lokale gemeenten. In de Stentor, het volgende, vakbonden bereiden nieuwe claims voor namens zorgpersoneel dat jarenlang te weinig betaald kreeg voor bereikbaarheidsdiensten. En de Telegraaf, sla ik ook nog even open, heeft slecht nieuws voor de boeren. De strenge Europese mestregels gaan niet op de schop. De Europese Commissie wil hooguit kijken naar wat minder rompslomp, maar aan de regels zelf verandert dan niets. En dit is ook mooi, vogelaars die kunnen hun hart ophalen bij de Lentloper in Nijmegen. Een van de bruggen over de Spiegelwaal is dat. Onder die brug zitten dus honderden huiszwaluwen. Wat jaren geleden begon met 9 nesten, is nu uitgegroeid tot 300 nesten onder die brug. En het is de grootste huiszwaluwkolonie van Nederland.
2: Fantastisch. Ik word er een beetje emotioneel van, geloof ik, hè?
3: Ja, dat ga ik me diep in het hart altijd. Ja, als je dat eenmaal onder je dak hebt, dan ben je verliefd. Dus, het zijn net kleine orka's, noem ik ze.
2: Kleine orka's?
3: Ja, omdat ze zwart-wit zijn. Hè? Als je het door de luxe ziet, zijn net kleine orka's.
4: Nijmegen op de kaart, de vierdaagse. En dan ook nog een keer dit. Wat willen we nog meer? Hè?
0: Op naar die zwaar.

0: slotakkoord van Ik ben niet meer bang, Hanna May en Bluffnieuws van de dag. Al die warmte en zon heeft ook zo zijn voordelen. Op steeds meer plekken in de provincie groeien druiven die je 20 jaar geleden niet konden rijpen. In Groesbeek, bij Ermelo, op landgoed Oud-Groevenbeek. In Dieren, overal staat een trotse druif die je eigenlijk alleen uit het zonnige zuiden kent.
1: Dit is Pinot Noir, een soort die je eigenlijk voor 20 jaar geleden nog niet kon aanplanten in Nederland. En de afgelopen jaren wel iets meer wordt aangeplant. En dat komt ook puur door klimaatverandering. Dus hoe meer zon er is, wat voor andere soorten je kunt aanplanten. Waaronder is Pinot Noir, wat eigenlijk voor 20 jaar geleden alleen maar in Noord-Frankrijk kon.
0: En of zo'n druif goed wordt, dat zit hem niet alleen in de zon, maar ook in wat er onder de grond gebeurt.
1: En je moet een beetje zo voor je zien dat hoe dieper die wortels genesteld zijn, hoe groter je wortelkanaal is en hoe meer voedingsstoffen naar de druiven heen kunnen gaan waar jij wil. En daarnaast is de droogte inderdaad goed, want er is veel zon. Zonlicht geeft fotosynthese. Dan krijg je suikers in de wijn. En eigenlijk is daarom zon ongelooflijk belangrijk voor de druiven.
0: Ja, en het toverwoord hierbij, lekker, die flesjes die rinkelen. Het toverwoord hierbij is natuurlijk gewoon hittevoordeel. Elvis de Pelvis.

0: Altijd genieten met die man, Elvis Presley. En de Guitar Man leeft voort op Radio Gelderland. Ja, en als de zon dan ondergaat en de heide langzaam stil wordt, komt een van de meest mysterieuze vogels van het land tot leven. De nachtzwaluw, een meester in camouflage, die je overdag bijna nooit ziet, maar die zich in de schemering laat horen. Vooral op de Veluwe heb je de beste kans om hem te spotten. Ja, moet je wel even stil zijn, hè?
1: Hier. Zit hem. Het is ook echt heel duidelijk. Die witte vlekken en dat hele vlinderachtige vlucht is echt zo mooi. Hij leeft dus in de schemering. Dus overdag heb je eigenlijk gewoon geen idee dat hij er is. Hij leeft vaak op takken, dus je ziet hem gewoon helemaal niet liggen. En dan ineens in de schemering, dan begint hij te ratelen en te doen. Nou ja, dat is echt een kippenvel moment.
2: Met een speciale vergunning gaat Carolien op pad als de nachtzwaluwen actief zijn. Ze telt de vogels en zet de waarnemingen in een app. Door dat ieder jaar te doen, kan ze zien hoe het met de nachtzwaluwen gaat.
1: De mannetjes die hebben dus af en toe in de vlucht, dan lijkt het op vlinders. En dan klappen ze echt met de bovenkant van hun vleugels tegen elkaar. Dat klinkt ook echt als een handklap. Een heel hard geluid. En dat doen ze eigenlijk om 1 vrouwtjes te imponeren. Maar ook om concurrenten weg te jagen en predatoren af te schrikken. Dus roofdieren. En het leuke is dat Gelderland eigenlijk het bolwerk is. Dus hier broeden ook de meeste nachtzwaluwen. Ruim 1/3 van de hele populatie broedt in Gelderland.
3: De Nijmeegse Vierdaagse komt eraan. Radio Gelderland is er de hele week bij. Net als 47.000 bikkels die hem lopen. Maar wij laten de thuisblijvers ook niet zitten. Die zoon of moeder die zo graag meegegaan was, maar waarvoor het niet meer lukte. Of de vriendin of neef die zijn huis beschikbaar stelt voor extra slapers deze week. Ook zij verdienen een prachtige onderscheiding. Wie nomineer jij voor de Vierdaagse Thuismedaille? Mail naar radio@gld.nl.

0: altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
2: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
3: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
4: Grijp nu uw kans.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Nieuwe leesbril nodig?
7: Mijnleesbril.nl.
6: Gratis verzenden en retourneren.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Het is inmiddels 8:30 geweest en ik check de temperaturen maar weer eens eventjes in de provincie. Altijd handig in Hoogsoeren 16,6 en in Huissen 19,9. En dan komen we aan bij het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Vervoerder EBS waarschuwt dat het busvervoer op de Veluwe op termijn kan stilvallen als de provincies niet financieel bijspringen. Volgens het bedrijf zorgen onder meer inflatie, hoge energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt voor grote financiële problemen. En bij een verkeersongeval in Arnhem is laat op de avond gisteren een auto op zijn dak terechtgekomen, zoals dat dan heet. Het ongeluk gebeurde onder het viaduct van de Koppelstraat met de burgemeester Matsersingel, waar twee auto's dus met elkaar in botsing kwamen. Foto's daarvan kun je zien bij ons online op gld.nl en in de app van Omroep Gelderland. Daar vind je ook meer nieuws over uit de provincie. De situatie op de weg. Het is nog menens op de A15 bijvoorbeeld richting Rotterdam, tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum. Daar ben je 40 minuten langer onderweg. De weg is daar wel weer vrij net. Er was een ongeluk gebeurd. En er is nog stremming op de N830 meteren richting Gorkum. Tussen Vuren en Arkel. Een kwartiertje.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
16: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: morgen. Want hij stuurde een mooi audio-appje. Ik wil het je niet onthouden. Alle waarheid is nog geen wiesheid. Of een weerspreuk. Kruipt de dauw al vroeg op het land. Man, geef het weer zonnebrand. Ja, ik ben heel slecht in die Achterhoekse taal. Maar Jan is er beter in. Goeiedag, Jan.
1: Ja, goedemorgen. Met mijn.
0: Ja. En wat voor uitspraak had jij bedacht?
1: Nou, tot in de groenverf.
0: Ja.
1: Ja, en tot in de groenverf wil dus zeggen, nou, tot morgen jij.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Dus, hoe heet het, ik was nog aan het werk en dan ging ik s'avonds na het werk ging ik weg. En dan zei ik van, nou, tot in de groenverf.
0: Oké, okay. Maar bij mijn grondverf denk ik dus inderdaad aan grondverf, hè? Bij schilderen of zo.
1: Ja.
0: Een goede basis. En jij zei het dus altijd na het werk als je wegging.
1: Ja. En die kwam altijd binnen, hè? Of hoe heet het, tot in de snitsels. En ja, ik bedacht ze zelf maar.
0: Oké, okay, we zitten gewoon waar je bij staat. Nou, ja. Grappig zeg, ja. Tot ja. In de grondverf,
1: nou,
0: dat is dat.
1: Blij. En ik ben nu 7 jaar ben ik gepensioneerd.
0: Ja.
1: En ik ben super gelukkig.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en ik heb niks, geen armoei.
0: Nee.
1: Nou, wat wil je nog meer dan?
0: En elke dag zeg je tegen de mensen die je tegenkomt op straat, tot in de grond, en hoop je dat je ze morgen weer tegenkomt.
1: Ja, precies. En maak contacten in de buurt, hè. Want dat is natuurlijk ook iets wat mensen die horen gelijk de voordeur dicht. Nee, maak even een praatje, dat is zo belangrijk.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat een niet-Achterhoeker, als die van jou hoort tot in de grond verft, dat de wenkbrauwen dan gaan fronsen, hè. Maar dan leg het even uit, hè.
1: Ja, maar dat is ook de bedoeling.
0: Dat is ook de bedoeling. Nou, ja. je hebt mij ook een beetje van verbazing doen kijken hier in de studio. Jan, dankjewel. Een prettige ochtend voor jou, hè? Ja.
1: En groetjes aan Frits, hè?
0: Ja, ja, die zit hier de steun en toeverlaat.
1: Ja, dat weet ik.
0: Het is okay. Allebei kale kop hier, hè? Net zoals Pitbull gisteravond.
1: Ja, hou je.
0: Dag, Jan. Nou, ik heb nog een mooie van Jolanda binnengekregen. Mooi, man. We gaan mooi brommers kieken. Niet de meest vrouwvriendelijke, maar zeker weten dat de heren brommers gaat kieken. Ja, dat denk ik ook wel eigenlijk. Astrid stuurde nog een audio-appje. Die kan trouwens beter, hoor, dan dat ik het kan. Even
2: wat kijken. Ik een hele mooie ja? vind, is je hebt Leu, Potleur en Stumpkes. Maar met ouders uit Twente en Achterhoek weet ik niet of dit echt Achterhoeks is of dat het Twents is.
0: Oké. Okay. Wat mooi, mooi gezegd. En Eline dan?
3: Hey Joost, ik weet niet of je deze al gehoord hebt. Kom erin, dan kun je eruit kieken. Groetjes, Eline.
0: Oh, dankjewel. Ja, kom erin, dan kun je eruit kieken. Dus, en Heino, als je plat kan praten, dan moet je het gewoon niet laten. Nou, heb je nog wat leuke Achterhoekse streektaaluitspraken, dan mag je ze natuurlijk altijd eventjes komen delen hier.

0: Bananarama op Radio Gelderland. En Jeroen Elfrink ook, van Weerplaza met het weerbeeld voor vandaag. Nou, we hebben al gehoord dat het prima festival weer is voor de Zwarte Cross en ook voor volgende week de Vierdaagse. Maar komt er ook echt regen aan eigenlijk? Had jij daar al iets over gezegd? Of?
1: Nou, sterker nog, het regent nu momenteel in het noorden van de provincie. In de regio van Epe en Hattem, daar valt nu wat regen met veel bewolking. Elders is het droog, met ook ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt nu tussen 19 graden in het noorden tot lokaal al 22 graden in het rivierengebied.
0: Nou, oké. En meer regen te verwachten de komende dagen?
1: Heel af en toe, maar het zijn geen grote hoeveelheden en het gaat zeker de droogte ook niet verhelpen. Vanmiddag trekt die regen het noorden weg naar het noorden. Komt overal het zonnetje er weer goed bij en dan loopt de temperatuur op naar 26 graden op de noordelijke Veluwe. Tot zo'n 30 graden in de buurt bij Nijmegen. Daarbij een meest matige noordoostenwind, dus het is heel comfortabel weer. Echt nog wel heel warm. Vanavond temperaturen rond 23 graden, zo net na etenstijd. En komende nacht koelt het af naar 14 graden. Morgen in eerste instantie veel zon. In de middag kans op een hele lokale onweersbui in het noorden. Maar ik denk dat op de meeste plaatsen gewoon droog blijft. Dan is het al wat minder warm met 25 tot 27 graden. En in het weekend dan wordt het duidelijk koeler met temperaturen die teruggaan richting 20 graden.
0: Oké, Jeroen, dankjewel voor het weerbeeld voor de komende dagen in Gelderland. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie tussen 9 en 12 met lekker veel muziek. Het spelletje voor bij de koffie, maar ook iets om mee te praten.
2: Ja, nou ja, jij had Achterhoekse uitdrukkingen.
0: Ja,
2: ik wil de vraag wat breder stellen. Stad of platteland, waar woon je het liefst?
0: Oké, ja, dat is mooi. Ja, dat mag je altijd in het Achterhoeks doen natuurlijk.
2: In allerlei talen. Dat, ja.
0: Ja, nou, dan gaan we daar
2: nog over doen, prima.
0: Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen, ik moet er niet aan denken. Maar ik woon een beetje landelijk, zeg maar, nogal. En ik heb heel lang in Nijmegen gewoond. In de Essenberg, midden in de stad. Met die warmte moet ik daar niet aan denken, moet ik zeggen.
2: Nee, dus, dan mis je de stad?
0: Ik mis wel de stad. De reuring van de stad mis ik toch wel. Ja. Ik zou niet weg willen waar ik nu woon, hoor. Dat absoluut niet. Maar soms mis ik dan wel dat je lekker eventjes gewoon... Ja, een terrasje is dan je tuin eigenlijk, hè?
2: Ja, ik had het hier net even op de redactie opgegooid. En dan zitten wat mensen die wonen ook landelijk. En die zeggen, dat vind ik prachtig. Want ik ben zo in de stad als ik wil. Dus ja. Ik wil de rust om me heen als ik woon.
0: Zeker.
2: En ik zoek het wel op. Ja. Maar ja, net als jij zegt, in de stad heb je altijd een reuring. Het is altijd...
0: En helemaal met die zwaluw ook nu in Nijmegen. Daar hebben we het ook nog over gehad. Nou, veel plezier met Rob. Platteland of in de stad, waar ben je het liefst? Laat het

0: Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Op de koffie.

The Three Degrees and the Dirty Old Man. Vieze oude man. Het is 10 minuten over 9. Goedemorgen, zeggen we daarmee. Op donderdag 16 juli. Ja. Miljoenen mensen keken gisteren weer naar het voetbal. Maar voor de Engelsen zijn de Glory Days toch wel even over. Ja. Het is wonderlijk en enorm veel kritiek hebben op de coach. Wij gaan lekker de zon in vandaag nog.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Sandy Coast and True Love, That's a Wonder. En daarvoor nog Only My Soul van Bruno Mars. Weer een geweldige plaat van ja, de kleine, hele grote zanger. Het is 10 minuten voor 9:30 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag die wordt vandaag aangevraagd door Danny. En Danny zegt, ik weet eigenlijk niet waarom ik deze plaat wil horen, maar ik vind het gewoon een geweldig mooie plaat, een geweldig mooi duo en een geweldige zangeres. The Eurythmics wil ik horen met I Saved the World Today. Dat is zo'n mooi, mooi verhaal wat erin zit. Gezongen door Annie Lennox. En het zijn van die platen, die hoor je bijna nergens meer. Dus, zegt Danny, draai jij maar eens als plaat bij de dag.

Annie Lennox, I Saved the World Today. Het is de plaat bij de dag vandaag. Danny vraagt hem aan, gewoon, omdat hij daar gewoon heel lekker op gaat. Nou, dat is een hele goede reden om muziek op te zetten. Ja, en doe dat ook vooral hier op Radio Gelderland. Heb jij een plaat bij de dag? Dan laat even weten welke dat is die je wil horen. Waarom? Wanneer? Je kunt appen 06 22 22 13 42 of je gaat gewoon even mailen. Rob@gld.nl. Jouw plaat.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Schitterend plaatje van Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? 2:30 geworden hier op Radio Gelderland. En we zien dat de temperatuur nu al rond de 20 graden ligt. Het wordt een van de laatste echt warme dagen. Eventjes dan in onze provincie. In Oldenbroek bijvoorbeeld is het 17,9 graden. En in Tiel wijst de temperatuur al op 22,8. Kijk ook nog even naar het nieuws op gld.nl. En daarin natuurlijk aandacht voor de feesten die komen. De Zwarte Cross begint vandaag. En de Nijmeegse Vierdaagse. Nou, alles is al gereed om zaterdag helemaal los te gaan zo ongeveer. Er moeten nog een paar schroeven worden aangedraaid en een paar toiletjes worden neergezet. Want dat is altijd wel een ding. Plassen tijdens de Vierdaagse. Voor mannen wat makkelijker. Maar dat gaat ook veranderen, want er komen heel veel toiletten. Er zijn al meer dan 1000 gewone urinoirs. Er komen 700 spoeltoiletten en 21 rolstoeltoegankelijke toiletten. En wat er ook is, de roze wokkels. Ja. Dat zijn vrouwen urinoirs waar 3 vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. Worden geplaatst op plekken waar veel wordt wild geplast. Want ja, je gaat het niet tegen. Je kunt een plasbandje halen van tevoren. Dan kun je voor niks plassen, maar anders moet je betalen. En dat vinden mensen toch wel een beetje, ja, bij die feesten, misschien te veel van het goede. Maar de roze wokkel komt er dus aan. Voor jou als vrouw ook. Dan kun je met z'n drieën tegelijk plassen. Wij als mannen weten dat al. Met z'n vieren tegen zo'n plastic ding aan hangen, waar dan 4 gaten in zitten. Dan kun je ook je urine kwijt. Iets anders, de bus. Want het busvervoer is misschien wel opnieuw gevaar door geldproblemen. Busvervoerder EBS sluit niet uit dat op termijn de bussen op de Veluwe stil worden gezet. Het gaat niet goed met het busvervoer op de Veluwe in Overijssel en Flevoland. En volgens vervoerder EBS staan de financiën zo erg onder druk dat de provincies moeten gaan bijspringen. Dat is dus op de Veluwe. Reis is bezig in de andere stukken van Gelderland. Daar een nieuwe dienstregeling en met horten en stoten ook een nieuw afrekensysteem wat nog afgesteld moet worden, opgestart moet worden. Het openbaar vervoer zal ons altijd blijven bezighouden, maar nu dus op de Veluwe wel nood aan de man weer. Allemaal te lezen op gld.nl de hele dag, 7 dagen in de week. En heb jij tips voor onze nieuwsredactie? Mail even, hè? Of app even. 06-22-22. Voor nieuws bij jou uit de buurt. We gaan er graag achteraan. Dit is Chicago. Over zo'n mooie zaterdag in het park.

Patsy en Gloria hier op Radio Gelderland. 18 minuten voor 10 geworden. Wil vandaag bij de koffie eens even hebben over stad of platteland. Joost had vanochtend het Achterhoeks op de tafel gezet met leuke uitdrukkingen. Maar de Achterhoek krijgt steeds meer mensen die net zeg maar inheems Achterhoek zijn, maar die graag naar het platteland willen. Want het platteland is in trek, heeft het CBS onderzocht dit jaar. En ook heel veel van die lifestyle-onderzoeken wijzen uit dat de stad, de grote stad, een beetje uit is. Mensen zoeken de rust van het platteland. Dat is sinds corona een beetje begonnen. Waar zijn we toch met z'n allen mee bezig? Al dat gejaag en gejak. Ik wil naar het platteland. Hoe zit het met jou? Woon jij het liefst op het platteland? Of zeg je van nou, ik ben happy in de stad? Laat me weten. Je kunt nu alvast appen of mailen. rob@gld.nl. Of even appen 06 22 22 13 42. En straks kun je ook nog bellen. Woon jij het liefst in een stad? Of toch lekker buitenaf? Rustig op een klein dorpje. Waar iedereen jou kent en weet wie je bent. App of mail me vast.

Walking in Memphis. We krijgen een hele rare foto binnen van Gert. Iets met de straat die nat is. Het zal toch geen AI zijn? Nee, het is volgens mij echt regen. Puntje van Gelderland, schrijft Gert. Heeft nattigheid nu in Hattem. Ja, een heel klein beetje regen. We gaan zo meteen maar eens vragen aan Jeroen wat het gaat doen, het weer. Eerst nog even Van Morrison en de Brown Eyed Girl.

0: Night Girl. Ja, Jeroen, ik heb een foto binnengekregen vanuit Hattem. Daar was de straat nat. Regen.
1: Ja, had ik ook voorspeld vorige uur.
0: Nou.
1: Dus dat is mooi. Ja,
0: komt uit. Gaat het doorzetten?
1: Ja, nou ja, de komende uren kan in het noorden nog af en toe wat lichte regen vallen. Dat trekt dan uiteindelijk weg, dan wordt het daar droog. Daarna is in de Achterhoek nog een enkele bui mogelijk. Dus het blijft niet helemaal droog, maar op de meeste plaatsen gelukkig wel. Of nou, gelukkig, de boeren zitten ook echt op regen te wachten. Want het is ook echt wel droog, maar deze regen gaat de droogte helaas niet verhelpen, want daar valt te weinig voor. Temperaturen nu 18 graden in Hattem tot 23 graden in de regio van Tiel. En de komende uren wordt het overal warmer. Het wordt vanmiddag nog 27 tot lokaal 30 graden.
0: Aha, maar toch is dit de dag van de omslag.
1: Ja, wel een beetje. Al moet ik zeggen dat de omslag nog eigenlijk moet volgen. Want we zitten nog steeds in die warme lucht. Het wordt vanmiddag ook nog echt wel warm. Ook morgen nog altijd hoge temperaturen. 25 tot 28 graden. Dan in de middag in het noorden een onweersbui. En daarna volgt echt die omslag.
0: Juist. En dan?
1: Nou, het weekend is dus echt koeler. Morgenavond gaan we al merken dat die noordenwind aantrekt. En dat het toch echt wel wat harder afkoelt. Tijdens het weekend is het nog op zaterdag 21 of 22 graden. Op zondag nog maar 20 graden. En volgende week domineren wolkenvelden. Kan er af en toe een buitje vallen. En is het met 21 of 22 graden toch wel aan de koele kant voor jullie.
0: Kijk eens aan. Wat zijn dat voor woorden die je uitspreekt aan de koele kant?
1: Ja, dat is tot nu toe deze zomer echt nog heel weinig voorgekomen.
0: Nou,
1: tot nu toe verloopt deze zomer echt recordwarm.
0: Nou, we gaan het toch weer zien. Dankjewel, Jeroen.
1: Doei.

0: en too shy hier op Radio Gelderland. Het is bijna 10 uur.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
11: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
12: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 2 mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. De verkeersinformatie dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt de Empel. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. We gaan naar de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 7 kilometer en 7 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 5 minuten vertraging.
15: Meeksmeubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeksmeubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
16: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
17: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
22: De koffie.

Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik hier op Radio Gelderland. 11 minuten over 10 geworden. Ja, vanochtend hadden we het over de Achterhoeks en de Achterhoekse gezegden. Daarbij kwamen we zo'n beetje spelend uit bij het platteland, de Achterhoek. Waar woon jij eigenlijk het liefst als mens? Op het platteland of in de stad? En als je dan de onderzoeken erbij pakt van de afgelopen maanden, dan zie je dat het Achterhoek-fenomeen eigenlijk in heel Nederland, vooral in Drenthe en Gelderland, heel erg in trek is. Gewoon het platteland. Mensen zoeken de rust van niet de stad, in ieder geval. Dat is een beetje sinds corona gaan lopen. Dat mensen dachten van, wat doen we eigenlijk allemaal? Zoveel drukte, zoveel dingen die moeten. Ik wil rust, ik wil ademen kunnen. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn op het platteland.

Nou, de vraag vandaag bij de koffie is aan jou. Waar woon jij het liefst? In de stad of in het platteland? En misschien heb je wel vergelijkingsmateriaal. Ben je geboren in de stad en naar het platteland getrokken en daar nu heel erg happy? Of andersom, hè? Dat je in een klein dorpje geboren bent en toen naar de stad bent getrokken en nu gewoon nooit meer terug zou willen. Waar woon jij het liefst? Stad of platteland? Je kunt bellen 0800-345-0345, mailen rob@gld.nl of even appen 06-22-22-13-42. Steeds meer mensen trekken naar het platteland, snap jij dat? Of zeg je van, nou, zal ik in de stad blijven? Waar woon jij het liefst, stad of platteland?

Ryan Adams in Heaven. Hier op Radio Gelderland is 16 over 10. Bij jou thuis ook, denk ik, ja. Ik denk niet dat je een andere tijdzone woont in onze provincie. We hebben het over het stad en het platteland. Want sinds een aantal maanden is toch onderzocht dat het platteland steeds meer een trek raakt bij mensen die willen gaan verhuizen. Bij de mensen die willen gaan verhuizen zegt meerderheidje toch van, nou, ik wil wel het platteland proberen. Ik wil wat rust hebben. Gewoon liever een dorp dan zo'n grote stad. Hoe zit dat met jou? Woon jij ook het liefst op het platteland? Of ben je echt van de stad? Leon die zegt, hoi Rob, ik woon al 62 jaar op het platteland. Geboren en getogen. Maar ik merk wel dat als er huizen in ons kleine dorpje te koop staan, dat het meestal mensen zijn die daarin komen te wonen, die de rust opzoeken van het platteland. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook, hè, als je in een grote stad, en dan ga ik even naar het westen van het land, Amsterdam, Utrecht of Rotterdam, je huis verkoopt. Ja, dan kun je in het oostelijk deel van Nederland en het noordelijk deel van Nederland meer value for money krijgen, zal ik maar zeggen. Daar is je geld toch wat meer waard. En daarmee druk je dus gewoon echt de plattelanders die daar al jarenlang wonen en misschien geboren getogen zijn, een beetje weg. En dus krijg je daar ook een andere demografische samenstelling. Als Achterhoeker, zegt Leo, en ik heb daar ook 40 jaar gewoond, maar na mijn pensioen heb ik weer bewust voor de stad Nijmegen gekozen. Meer mogelijkheden en alles dichtbij. Als je een jong gezin hebt, zegt Leo, dan zou ik toch wel de Achterhoek adviseren. Oh. De stad die stinkt, zegt Ingrid. Maar ja, de Achterhoek kan het trouwens ook doen, zegt ze meteen. Ja, vooral die vuren heb ik last van. Hey Rob, zegt Henny, ik heb als kind altijd op het platteland gewoond, maar nu woon ik toch dicht bij het centrum, bij de Reuring. Hoi, zegt Gerry. Ik woon in Os al 50 jaar. Oorspronkelijk uit Amersfoort, maar ik zou niet terug willen. Of naar een grotere stad. En ook niet naar een dorp. Als je jezelf wilt zijn, dan heb je op een dorp vaak snel geroddel en gedoe. En dan val je alsnog uit de boot. Dus nee, aan mij niet besteed. Ik woon in Os. Ja, Os is wel zo'n tussenvorm. Van stad, groot dorp. Daar kun je een beetje van alles wat hebben. Marijke zegt, bewust gekozen na mijn pensioen voor de grote stad. Alles wat dichterbij, alles wat beter te befietsen. En ook het openbaar vervoer is in de stad echt beter geregeld met stadsdiensten en alles wat erbij komt. Dat is op het platteland toch wel behelpen. Je kunt overal komen, maar om nou te zeggen dat het makkelijk is, nee, daarom voor mij de stad. Goedemorgen Rob, zegt Simone. Ik woon al 44 jaar in Nijmegen, maar mijn roots liggen in het mooie Beek-Ubbergen. Ik zou eigenlijk best terug willen, want het is nog steeds echt mijn dorp. Een fantastisch fijne plek. En wanneer ik er ben en de geuren van mijn favoriete plekjes opsnuif, dan voel ik me echt helemaal happy en thuis. Maar daar komt de maar. Ja, of dat nog gaat gebeuren, dat weet ik niet. Het is niet meer zo makkelijk om een woning te vinden. Nee, dat klopt. Als je eenmaal weg bent, dan moet je maar moeilijk terug zien te komen. Nou ja, dat zegt hier ook Theo. Die zegt, wij zijn verhuisd van de stad naar Duitsland. En dat is nog steeds wel zeer prettig wonen. Maar ik voel ook een beetje dat ik de stad ga missen als ik nog ouder word. Nu 63, tussen haakjes. En dan moet ik terug naar de stad in Nijmegen. En ja, dan wordt het moeilijk, want Duitsland is wel een stuk goedkoper. Om dan weer terug te krabbelen wordt moeilijk, misschien een klein appartementje. Maar vooralsnog wel happy in Germany, op het land. Daar ook de discussie trouwens, zegt Theo, zoals in Nederland hoor. Stad of platteland blijft altijd links of rechts proberen te denken. In Garderen zit ik op dit moment, zegt Sandra, op het platteland. Het regent trouwens op dit moment. Een heerlijk rustig buitje. Er wordt van boven voor ons gezorgd, zie ik wel. Heerlijk wonen hier. Van mij mag het hier zo rustig blijven, hoor. Geen drukte van de Randstad. Groetjes van Sandra. Ja, nou, laat maar weten. Als jij denkt nog naar de stad te moeten of nog naar het platteland, waar woon je het liefst? Stad of platteland? Het heeft zijn voor- en nadelen. En het is natuurlijk ook net welke levensfase je betreedt, waar je lekker bij voelt. App, mail of bel even.

Dat kan langer. Wie heeft de langste adem tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Tuurlijk, die wandelaars. Maar de echte langste adem, daarvoor moet je hier zijn, op Radio Gelderland. Want wie kan er in de week van de Vierdaagse het langste meezingen met deze hit? Meld je aan op radio@gld.nl of via de Omroep Gelderland app.

0: Billy Joe Royal en Hush. Eventjes voor half elf hier op Radio Gelderland. Hebben we het over lekker wonen in de stad of lekker wonen op het platteland? Laatste maanden wijzen onderzoek uit dat het platteland zeer in trek is bij mensen die willen verhuizen. Als je uit de grote stad komt, dan heb je natuurlijk een goed gevulde portemonnee als je daar iets verkocht hebt. En dan kun je best wat groter wonen op het platteland ook. Hoe zit het met jou? Woon je liever plat of in de stad? Christa, goedemorgen. Plat of in de stad?
1: Land.
0: Platteland?
1: Ik kom uit Arnhem en nu wonen we dus in de Achterhoek. En nu op het moment staan we bij de boer op de camping.
0: Heerlijk. Kijk. Rustig. Ja. Heb jij moeten wennen op het platteland dan?
1: Nee, echt niet. Waar ik wel aan moet wennen is dat mensen die uit de stad komen, die komen dan lekker naar het platteland en dan gaan ze klagen over de koeienlucht. Daar kan ik dus niet aan wennen. Dan denk ik, ga gauw terug naar je stadje.
0: Ja.
1: Naar je gewone stadje.
0: Ja, want dat hoort erbij op het platteland. Daar heb je gewoon wat meer agrarische bezigheden.
1: Dat is juist het platteland. Die heerlijke koeienlucht. Ik ga altijd even diep adem. Ik vind het heerlijk.
0: Ja, hoe heb je dan in de stad geleefd? Heb je altijd iets gevoeld van, ik ben eigenlijk een ander mens?
1: Op het platteland ben je toch wel wat vrijer.
0: Ja.
1: Wat vrijer? Een stuk vrijer, ja.
0: In welke zin?
1: Dat is heel, heel, heel anders. Nou, ik zou je een voorbeeld geven. Wij mennen, hè? Daarom staan we naar Epe toe zo direct.
0: Paardenmennen.
1: En ja, precies. En dan gaan we... Dan heb je lekker de ruimte.
0: Ja.
1: In de stad kun je nergens terecht.
0: Ja.
1: En ze scheuren langs je heen en ze toeteren en schreeuwen. Dat gaat allemaal veel te langzaam. En op het platteland, die boer die rijdt rustig met de tractor achter je aan.
0: Ja.
1: En als de kans is, dan passeert die.
0: Ja, maar aan de andere kant zeggen mensen van, ja, op het platteland heb je heel veel sociale controle. Iedereen kent elkaar, ze weten waar je woont.
1: Ja,
0: en ze weten je te vinden dan.
1: Blauwe, dat was heel vroeg. Ik denk dat heel vroeger was.
0: Ja.
1: Maar die dorpen die worden ook groter. En ja, nou ja, dan komen dan stadsmensen tussendoor te wonen. En die zijn dan niet zo, die passen zich niet aan. Dus nee.
0: Mm.
1: Wij hebben het toevallig wel, want we hebben nou in het dorp waar we wonen hebben we veel meer contact als in de Oudewaard, waar we eerst zaten.
0: Ja, dus jij bent helemaal opgebloeid. Platteland.
1: Ja, ja. En mijn Harry ook.
0: Juist.
1: Ik bedoel, wij missen de Oudewaard, daar woonden we ook mooi, maar daar missen we voor geen cent.
0: En dus zeg je, als je komt, pas je wel aan. Het stinkt hier af en toe en niet te veel zeiken.
1: Je moet wel even aan die lucht wennen. Heerlijk, man. Lekker gezond.
0: Nou, geef maar eens een goede snuif, Chris. Dank je wel.
1: Fijne dag.
0: Dank je wel. Ja, nou ja, het schijnt zo te zijn, hè. Dat een goede snuif koeienlucht, dat echt goed doet voor je. Ja. Tony komt binnen via de app. Wij wonen al ruim 40 jaar aan het einde van Nijmegen, de Villa Gladiola. Ook wel de grens met Malden genoemd. Veel bos en groen. Wil ik naar de stad, kwartiertje fietsen, dan zit ik in Malden of in Nijmegen. Ik vind het heerlijk wonen. Ja, dan heb je the best of both worlds. Betsy heeft prachtige vazen. Blikken met daaromheen gebreid spul. En ja, dan zie je wel dat je landelijk woont.

Ja, heerlijk toch? En goedemorgen op de stad. Ik wil er nog niet dood gevonden worden, zegt Chris. Nou, dat is duidelijk dus. Het platteland, hoera, hoera, hoera, zegt José. Oké, wat mij betreft, zegt Harry, woon ik waar ik woon nu. Ik woon echt aan de rand van de stad. Maar ik zit echt in drie tellen in de natuur. Geweldig. Maar, randje Arnhem, ga er nooit meer weg. Hier is Eros.

0: Roxy Music in Angel Eyes. Woon in een storp. Dat kan ook, hè, zegt Mariet. Ken je dat? Stad, dorp, samenvoeging. Ja, mooi, leuk. En Rijn, dank voor al jouw aanbevelingen vanaf het platteland.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Wij gaan spelen, het spelletje voor bij de koffie op deze donderdag, de 16e juli. 3 vragen, 3 prijzen te winnen. En misschien word je er wel heel erg blij van. Maar je kunt altijd even je parate kennis testen. Of je snelle vingers op Google of andere zoekplatforms. We gaan terug naar deze dag in 2019. Toen kregen we voor het eerst in Europa een vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Hoe heet Van der Leyen van de voornaam? Want die is het, ja. In 2019 kwam ze dus als eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Hoe heet Van der Leyen van de voornaam? Hoe heet Von der Leyen van de voornaam? Dat is de eerste namelijk vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Als jij dat denkt te weten, dan ga je even appen of mailen met een goed antwoord. Maak je kans op een lekkere prijs hier van Radio Gelderland. Ons appnummer is 06-22-22-1342. En mailen, dat gaat via rob@gld.nl. Als je mailt, zet even je telefoonnummer erbij, want dat gaat niet automatisch mee. Bij de app wel. 2019, op deze dag, de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Hoe heet Von der Leyen van de voornaam? 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. En de eerste is van de Nederpop All-Stars. En dat is een plaatje waarvan je denkt, ja, dat ken ik toch eigenlijk al. Maar nee, het is gewoon een nieuw plaatje. Het zingt en doet vanzelf heel makkelijk mee. Dan heb je een goeie. Blijf je nog even hier.

0: Hier op Radio Gelderland, 13 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie. We hebben de eerste vraag al gesteld van de drie. En die eerste vraag die houdt ons bij vandaag de dag. Maar dan in 2019. Toen kreeg de Europese Commissie voor het eerst een vrouwelijke voorzitter. Wat is de voornaam van Van der Leyen? De voornaam van Von der Leyen. Zo moet ik het zeggen eigenlijk. Monique, welke is dat?
2: Dat is Ursula.
0: Helemaal goed. Ben je tevreden met Ursula?
2: Ja hoor.
0: Ja, nee, of had jij iets van, nou, leuk dat het een vrouw is?
2: Yes, dat is zeker.
0: Ja, ja, jij bent wel van, ja, ja. Ja, we zijn...
2: Het is gewoon makkelijker dat er veel meer vrouwen inkomen.
0: Nou ja, je hoort het nieuws vandaag, de wethouders, dat stopt een beetje bij 30%. Wat zou dat zijn dan, hè?
2: Ja.
0: Ja. Maar we zijn nog strak bezig met gendergelijkheid, zoals het heet, hè?
2: Ja.
0: Vrouwen, mannen, dezelfde kansen. Heb jij altijd het gevoel gehad van... ik heb altijd mijn ei wel kunnen leggen als vrouw?
2: Jawel.
0: Ja, je moest wel twijfelen een beetje. Kijk, ja, even je man vragen wat voor antwoord het wordt. Ja. We gaan door met vraag 2. Die brengt ons bij de popmuziek. En ook bij het WK voetbal, want... Er is eerder een WK voetbal geweest in Amerika, was in 1994. Toen aan de vooravond van de finale een prachtig concert van de zangers Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras. Hoe heten die samen als ze zingen, Monique?
2: Durf het niet zo te zeggen.
0: Het zijn er drie zangers.
2: Nee.
0: Nee? Klopt niet? Nee. De drie tenoren.
2: Ah.
0: Ja, prachtige muziek hoor, wel. Dan was iedereen van ondersteboven. Ze dachten allemaal, wat doen ze nou? Een klassiek concert aan de voorkant. Waarom niet gewoon lekker rocken, weet ik veel, een beetje stampen. Maar de wereld ging onver, echt. Dat is een enorm succes geworden, die cd's en alles wat er achter aankwam aan uitingen van die drie tenoren. En ook, er kwamen van allerlei drie tenoren, drie baritons hebben wij gehad in Nederland. In Canada hebben ze de drie Canadese tenoren, de Keltische tenoren. Alles is daar gewoon aan bod gekomen. Je hebt één vraag van de twee goed beantwoord. De derde die brengt ons bij een huurling, Jan Schaffelaar, die op deze dag zijn leven liet, omdat hij van een toren afsprong. Die toren die staat in een Gelderse plek. Is dat Barneveld of is dat Lunteren, Monique?
2: Lunteren?
0: Nee, de Schaffelaar. Dat is echt Barneveld. Nou, je hebt een leuke envelop gewonnen, leuke tas. Je krijgt wel leuke spullen van ons, hoor. Dus dat komt allemaal wel goed. Wat ga je doen vandaag?
2: Gewoon lekker rustig.
0: Ja, daar is het wel weer voor, hè, om even rustig te zijn.
2: Ja, het was gewoon een beetje jeuzel weer.
0: Ja, hoe noem je dat?
2: Jeuzel.
0: Jeuzel?
2: Ja.
0: Dat heb ik nog nooit gehoord. Woord. Ik snap hem wel, ja. Jeuzel.
2: Ja.
0: Het is tussen krabben, treuzelen en van alles doen. Maar ja, ik snap hem. Is jouw moe, heb je ook zo'n moe lichaam? Dat hoor ik vaker bij mensen. Het is zo vermoeiend weer. Dus...
2: Ja, dat wel.
0: Ja, dan krijg je ook vanzelf jeuzel. Ja. Heb ik nog één vraag voor jou. Gaan wij iets draaien van die drie tenors?
2: Doe maar.
0: Ja, dat hoeft niet, hè? Het is aan jou.
2: Jazeker.
0: Ja. Nou, het is een mooi klassiek stuk. Hallo. En ik denk dat heel veel mensen toch helemaal gepakt worden. Wel verrast zijn ook. Want het is totaal anders dan we normaal draaien. Maar Nessun Dorma, Niemand Slaapt, is geweldig.

groot applaus. En de wereld was verrast dat ze geraakt werd door deze muziek. Het was al in 1990 dat Nessun Dorma ook gebruikt werd op het WK in Engeland toe. Dit is echt topklasse, wereldklasse. Dik verdiend applaus. De drie tenoren dus, WK voetbal in 1994. Ja, 32 jaar geleden. Wij gaan naar Juice Newton en The Queen of Hearts tot 11.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
7: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
8: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ismaël, dankjewel. Verkeersinformatie, de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oudijk. 7 kilometer nog na een ongeluk. Kwartier vertraging daar, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En dan, de Zwarte Cross gaat beginnen. Dat betekent dat iedereen zijn plekje gaat opzoeken. De N-wegen in de Achterhoek, de N313 bochelt richting Lichtenvoorde tussen Aalt en Lichtenvoorde 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N318 Varsseveld richting Winterswijk tussen Varsseveld en Bredevoort 4 kilometer, maar 3 kwartier langer onderweg.
12: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
13: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
14: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Spekzavers.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Spekzavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Speksavers. Dus kom langs.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Op de koffie.

Al Green, Let's Stay Together. Het is 10:55. Goedemorgen, zeggen we nog steeds hier op de koffie op Radio Gelderland. En Gelderland wordt feestprovincie hoor, dit weekend. De Zwarte Cross loopt vol. Je kunt het allemaal volgen via gld.nl. Daar hebben wij een live blog. En dan zie je onder andere dat het een tikkie regent op de Zwarte Cross. Maar dat gaat allemaal voorbij. Vanmiddag weer vol op zon. Maar ook de wegen zijn druk bezet. Dus sta je in de file. Ach, we gaan even naar de oervaders van de Achterhoekse rock. Normaal. En deze hoor je niet zo vaak. Oefen maar even. Hier kieken we ook aan, hè. Hey.

grote hit hoor. Dit is misschien wel de meest verborgen hit van normaal. Nummer 3 in de hitparade. Zie Kiko aan en Kiko ook aan. Op de Zwarte Cross. Het motto vandaag GT Spoken. Deze editie. Alles te volgen. Dus op gld.nl/Zwarte Cross.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Mike Oldfield en Maggie Reilly in Two France. Het is 11:06. En bijzonder nieuws weer vanaf Schiphol. Want ja, er zijn genoeg mensen die willen iets uit het land of in het land krijgen op een manier die toch iedere keer weer de wenkbrauw doet fronsen. Een Canadese vrouw is namelijk betrapt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig binnen te smokkelen op Schiphol. En waar had ze dat dier verstopt? Koningspython, hè? Dat zijn geen kleine slangen. In haar BH. Ja. Het beschermde diersoort werd ontdekt bij een veiligheidscontrole. Het is een wurgslang, maar blijkbaar was ze daar niet bang voor, schrijft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, op Instagram is dat te lezen. De vrouw die zei dat ze die koningspython had gevonden bij een Amsterdams hotel. Nou, dat vonden die inspecteurs een heel sterk verhaal. Het dier is in beslag genomen en er wordt procesverbaal opgemaakt. Je mag namelijk beschermde dieren niet zomaar meenemen op reis, ook niet als je ze op straat hebt gevonden. De slang is naar een opvang gebracht. Ja, je moet maar durven ook, hè? In je BH een wurgslang? Hoe groot zou die zijn geweest? Hier is Wham. I'm your man.

Kevin James en A Nervous Song. Het is 11:54 geworden. Het wordt toch een stukje warmer in de provincie. 19,9 graden, zegt Voorst. En in Vuren 23,7. Kijken we even naar de toestand op de weg. En dan zien we nogal wat files. Die hebben allemaal te maken met de Zwarte Cross. A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens. 11 kilometer, 20 minuten is de vertraging daar. De A18, Zevenaar richting Enschede. Tussen Doetinchem Oost en de aansluiting met de A18. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En dan de N313, Bocholt richting Lichtenvoorde. Tussen Aalten en Lichtenvoorde 4 kilometer. 10 minuten is de vertraging. De N318 Varsseveld richting Winterswijk tussen Aalten en Bredevoort 2 kilometer met 10 minuten. Ook daar bezoekers aan de Zwarte Cross die in de file staan. En we blijven op de N318 Varsseveld richting Winterswijk tussen Varsseveld en Bredevoort nog eens 4 kilometer. En behoorlijk stilstaan, want een half uur vertraging. Sterkte in de file. Het is gelukkig nog niet heel erg zonnig, maar dat komt ook nog vanmiddag.

0: In a circle in sweat. La la la la long. Ja, feesten en wandelen. Dat is Gelderland. Op dit moment wordt er gewandeld in de Apeldoornse Vierdaagse. Derde dag alweer. En volgende week natuurlijk de grote Nijmeegse Vierdaagse. Maar daaraan geplakt ook de Vierdaagse feesten. 7 dagen lang. De tenten staan al klaar. Moet alleen nog bier komen en eventjes de fusten aansluiten. Of de fusten, de grote tanks. En dan kan het los. En wij hebben een eigen feestnummer over Nijmegen.
1: Nijmegen, en voor Nijmegen. Dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.

0: Ja, dus een wat andere plaat van Maywood. Give Me Back My Love. Want ze hebben er wat gehad hoor. Met dames Maywood van die hitjes. Die je toch stiekem gelijk kunt meezingen. Dat is heel vreemd eigenlijk hoe dat gaat. Xandra is binnen, want zometeen tot drie.
1: Zo is dat. En helemaal gelijk over Maywood. Dat zijn echt fijne meezingers dat, hè? Ja. Goede stemmingmakers.
0: Lekker. Eventjes, huppakee, de handen in de lucht. En het is feest ook in de provincie, hè?
1: Absoluut. Zwarte Cross. Ja, dat is van ons gaande, toch?
0: Ja, daarom. Ja. Jij ook nog, natuurlijk?
1: Ik heb gasten in de studio. Drie dames van een theatercollectief. Ram heten ze. En jij kent vast ook nog de kinderliedjes van vroeger, toch? Hop Marjanneke, Stroop in het Kanneke.
0: Ja.
1: Dat soort zaken. Die zijn niet zo vriendelijk bij nadere beschouwing. Daar hebben deze dames naar gekeken.
0: En hebben ze vriendelijker gemaakt.
1: Ze hebben ze vriendelijker gemaakt, dat klopt.
0: Hop Marjanneke, Stroop in het Kanneke. Later
1: ja,
0: dan.
1: Precies. Ze zijn vaak een beetje symbolisch, hè? Dat die Marjanneke dan misschien onder dwang moest dansen, bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: maar dat is even
0: gisteren. Overal wel iets achter zoeken, toch? Of niet?
1: Dat klopt. Maar zij hebben leuk alternatief gevonden, dus laten we zeker horen.
0: Ja, heb je er al eentje? Zo?
1: Ik heb er eentje. Daar was laatst de Meisjeloos. Dat bestaat natuurlijk uit diverse coupletten. Ergens in het midden moet het meisje de kajuit in. Kreeg een pak ransel, weet je dat nog, in de oude versie. Terwijl zij toch gewoon een mooie zeevaart van weken wilde meemaken. Dat hebben ze omgedraaid naar iets positiefs.
0: Oké.
1: Gaan we ook laten horen, hoor. Ja, dus,
0: ben benieuwd.
1: Het blijft niet in nevelen gehuld. Heb jij een kubus thuis, Rob, of was jij destijds toen het een rage was in de ban van de kubus?
0: Ik kon één vlakje maken.
1: Ja, en ik denk dan als je één vlak goed hebt, is de rest ook goed.
0: Nee,
1: maar je bent er nog niet, hè?
0: Nee, ik ben er nooit uitgekomen ook. Jij wel? Wat heb ik?
1: Nee, het was voor mij, het was niet te doen. Nee, absoluut niet. Mijn broer was er wel heel goed in. Je moet ook over engelengeduld beschikken.
0: Nou ja, er waren mensen die konden 12 seconden. Dus
1: op Valkenhuizen zijn nu 53 landen bezig.
0: Het wereldkampioenschappen.
1: Op het Europees kampioenschap, om die kubus goed te krijgen. Dus ik spreek straks een deelnemster.
0: Oh.
1: Misschien kan ze een rijmpje uitleggen.
0: Ja, nou, ik hoop het. Je moet het zien om het te geloven, zo ongeveer, hoe snel het kan.
1: Ja, doe mij maar legpuzzel.
0: Ja. Dat allemaal, tot
1: dan. Ja, zeker.
0: En natuurlijk ook Zwarte Cross, Vierdaagse, komt allemaal langs, hoor. Post Malone, die zwaait met ons in de ochtend. Chemical, ja. Dat wordt ook.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. En daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
12: Kijken we nog even naar verkeer in Gelderland. Een melding op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de afslagknooppunt Velperbroek-Zevenaar. 5 minuten op onthoud.
13: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
14: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
15: Iris en de Mol Uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent, vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
15: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Top 3 met

Fleetwood Mac op Radio Gelderland. Say You Love Me. En daarvoor de Four Tops met Loco in Acapulco. Het is 14 over 12. Goedemiddag, dit is Top 3. De temperaturen zijn weer stijgende en dan doet de radio er extra toe. We houden je aan de gang vanmiddag. Straks het zomerspel. Vanuit Valkenhuizen horen we meer over het Europees kampioenschap kubus draaien. Kan jij dat nog? En de dames Ram zijn onderweg naar de studio. Hun kijk op kinderliedjes is niet heel positief, maar daarvoor hebben ze wel een goed alternatief bedacht. En altijd goed, de Beach Boys.

uit 1969, de Beach Boys met Breakaway. Het is 18 over 12. Ja, en niet alleen de Beatles en de Rolling Stones hebben nieuwe muziek. Ook U2 komt met iets nieuws op de proppen. Streets of Dreams is echt iets van de zomer van 2026. Onlangs opgenomen, en mogen zich er ook bij rekenen hoor, de nieuwkomers van 2026. U2.

0: U2 op Radio Gelderland. Inmiddels is Karsten in de studio aangeschoven. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, vind ik ook inderdaad. Goeie donderdagmiddag voor jou.
1: Zeker. Het is nog een beetje kijken met inloggen hier. En kijken hoe het allemaal werkt. Want ik ben hier pas één dag begonnen.
0: Dag 2?
1: Ja, dit is dag 2 inderdaad. Vrijdag, vorige week vrijdag begonnen. Dus ik heb de eer om nu met jou te zitten. Ik vind het heel leuk.
0: Ik vind het ook gezellig, Karsten. Hartstikke leuk.
1: Ja, vind ik ook.
0: Uit het Gelderse Nijkerk of Niekerk moet ik meteen aan denken.
1: Ja, zeker. Ja, en ik dacht ook met het nieuws, ik blijf even voor mezelf, lekker bij mezelf in de buurt. Want in Nijkerkerveen, daar woont Wim. Wim is 82 jaar, Wim van Duinkerken heb ik het over. En die is al tientallen jaren vrijwilliger. Ruim 60 jaar is hij verbonden met voetbalvereniging NSC. En daar was hij actief als speler, maar niet tot zijn 82ste natuurlijk. Hè. Daar heeft hij natuurlijk jarenlang andere dingen gedaan. De kleedkamer schoongemaakt, onderhoud van de kantine, noem maar op. Maar zijn vrijwilligersleven was nog veel breder. Hij heeft ook bij voetbalvereniging Veense Boys is gezeten onderhand. Onder andere heeft hij met zijn vrouw opgezet. Hij heeft verstandelijk beperkte mensen in Nijkerkerveen en Holkerveen heeft hij geholpen. Nou, het is te veel om op te noemen.
0: Ja,
1: hij
0: zat een reputatie.
1: In het comité van de boeren maandag, een zeemanskoor. Nou, ik zei het al, te veel om op te noemen. Ja. En nu, eindelijk, heeft Wim uit handen van burgemeester Tinette de Jonge een lintje gekregen. Dus hij is onderscheiden als lid van in de orde van Oranje Nassau.
0: Nou, het is geweldig. En genoemd op Radio Gelderland.
1: Gefeliciteerd, Wim.
0: Zo
1: ja,
0: is het.
1: Helemaal mooi. En hoe denk je, hoe duur is het om een museum op te zetten? Het Gelders Museum in Zutphen heb ik het over. Hoe duur denk je dat dat is?
0: Ja, met of zonder subsidie?
1: Het is, dit gaat over met subsidie, maar het gaat over het totale plaatje.
0: Oeh, nou zal ik gewoon een wilde gok doen. Ja, de luisteraars die schieten vast 6 cijfers door het hoofd.
1: Ben ik ook bang voor?
0: Ik denk, nou, zullen we zeggen 10 miljoen.
1: Oh, nou dan zit je ruim. Want het kan ook voor 7,8 miljoen. Het Gelders Museum wordt daarvoor opgeknapt. Ruim 4 miljoen wordt daar wel ook voor gebruikt. Voor de verbouwing van de Witte Vleugel. Het beoogde gebouw om klaar te maken en in te richten. En verduurzaming natuurlijk.
0: Ja, mooi zeg. Helemaal van deze tijd.
1: Ja, zeker. Heb ik tot slot nog de Zwarte Cross. Het zal je niet ontgaan zijn. Het is begonnen. Files stonden er vanmorgen al naar het festival toe. En het thema is het giet spoken. Nou, en dat was al een beetje begonnen. Het ging ook een beetje spoken, want er waren al wat buitjes gevallen vanmorgen zelfs. En dat weerhoudt sommige bezoekers echt niet om gewoon te gaan, hoor. Ze stonden al in de rij en onze verslaggever die vroeg ook, wat is het gekste eigenlijk wat ze mee hebben genomen?
2: Stomazakken. Dat mag ik niet vertellen, hè? Ja, er zitten wat 7 liter vodka in.
1: Oh.
3: Mannen, goed voorbereid?
4: Ja, zeker. Maar dat moet ook, hè?
3: Ja? Wat hebben jullie allemaal mee?
4: Ja, slaapspullen. Lekker bierbankje.
3: Lukt het allemaal?
5: Ja, nee, niet echt.
1: Nou, het gaat bij iedereen niet iedereen goed. Maar ik heb begrepen, de meeste tentjes staan. Het gaat goed op de Zwarte Cross. De temperatuur neemt natuurlijk iets af, dus dat is lekker. En zometeen in Thuis in Gelderland gaan we nog even bellen over het Achterhoekse accent. Want daar staat natuurlijk de Zwarte Cross ook onbekend.
0: Zo is dat, ja. Mooie aftrap voor de Zwarte Cross. Dat was het voor nu, Karsten.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik spreek jou straks bij de Lifehack. Gaan we ons samen overbuigen.
1: Ja, leuk.
0: Vind ik ook. Alex Warren nu, Fever Dream.

Country uit Nashville van Eddie Rabbit. En dat voor een man die in New York is geboren. Heb jij hem nog in huis? De kubus. Wat was dat een rage vroeger. Maar het is zeker niet uitgestorven. Vandaag in Valkenhuizen, sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem, is er een Europees kampioenschap kubus draaien. En ik spreek zo meteen een deelneemster. Na het allermooiste zomerplaatje uit 1972 van Bobby Vinton.

0: Sealed with a Kiss op Radio Gelderland van Bobby Vinten. De Rubik's Cube. Je denkt aan de jaren 80, maar de kubus is nog steeds heel populair. In sportcentrum Valkenhuizen start vandaag het Europees kampioenschap en Jinte doet eraan mee. Goedemiddag, Jinte.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Binnen 28 minuten zat de inschrijving vol, hè? Hoe kwam jij daartussen?
1: Ja, bizar, toch?
0: Ja. Ja, goed dat het gelukt is. Heb je gejuicht?
1: Ja, nee, we wisten al van een eerder NK, dat zat in 30 seconden vol met 400 mensen,
0: zo,
1: dat het best wel eens druk zou kunnen worden. Dus wat dat betreft zijn we alleen maar blij, hoor.
0: Nou, goed zeg. En is dit jouw eerste keer dat je meedoet?
1: Nee, dat niet. Ik heb al zo'n 80 wedstrijden gedaan.
0: Zo, en zo oud ben je nog helemaal niet, hè?
1: Nee, ik ben 26.
0: 26, dus, ja. En hoe is je dat vergaan, die wedstrijden?
1: Nou ja, ik ben niet de top, om het zo maar te zeggen. Maar ik vind het vooral gewoon leuk.
0: Ja.
1: Dat je gewoon met dan gewoon eigenlijk vrienden bent. En ook zeker naar het buitenland soms ook wel reist om daar een wedstrijd te doen.
0: Ja, maar dan speel je toch op enig niveau. Wat is er zo leuk aan, Jinte?
1: Ja. Nou, je wilt jezelf eigenlijk ook steeds verbeteren. Dus jezelf uitdagen. En dat is dan een beetje je doel.
0: Ja, en moet je aanleg hebben of is het een kwestie van heel veel doen?
1: Nou ja, aanleg hebben om echt sneller te worden, dat zou kunnen. Maar om het gewoon te kunnen oplossen, dat kan echt iedereen leren.
0: Ja.
1: Dus daar moet je wat doorzettingsvermogen voor hebben, denk ik vooral.
0: Ja, en waar gaat het om bij dit kampioenschap? De snelste tijd?
1: Ja, de snelste tijd, die wordt Europees kampioen.
0: En wat is jouw snelste tijd?
1: Mijn snelste tijd is 12 seconden.
0: Ah nee, dat meen je niet echt waar. Ik denk,
1: ja,
0: je zit zeker over een minuut, maar 12 seconden is
1: nee,
0: wel extreem, hè?
1: Ik zit op 12 seconden en dat is nog lang na niet genoeg om een tot de top te behoren, hoor.
0: Nou, noem eens, wat zit er in de top 3 en hoeveel seconden moet je dan denken?
1: Nou, ik denk dat het wereldrecord staat op dit moment op 2 seconden 76.
0: Bizar, zeg. En wie husselt die kubus? Is er een jury die de constructie maakt, hoe het in elkaar ligt?
1: Ja, klopt. Dat doen dan andere mensen.
0: Ja.
1: En dan, natuurlijk de deelnemer, die weet niet hoe die in de bar zit.
0: Ja, en speel jij met je eigen kubus of is het een kubus van de wedstrijd?
1: Ja, nee, iedereen moet juist zijn eigen kubussen meenemen.
0: Ja, dus die wordt voor jou gehusseld.
1: Ja, die wordt gehusseld, zeker, dat klopt.
0: Wanneer kom jij in actie, Jinte?
1: Ik ben vanaf morgen kom ik pas in actie, maar vandaag is het hele evenement al begonnen.
0: Wat leuk zeg, en dat is al een beetje om in de sfeer te komen. Heb je al mooie dingen voorbij zien komen?
1: Ja, nou ja, iedereen heeft wel, heel veel mensen hebben gewoon weer eigen record verbroken.
0: Ja.
1: Dat is ook altijd leuk om te zien, want daarvoor doen mensen het dan natuurlijk.
0: Precies, ja. En jij gaat voor de 11 seconden in ieder geval, denk ik dan.
1: Ja, precies, voor mezelf wel. Dus dat zou dan mooi zijn.
0: Er is publiek bij, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Er zijn zo'n 700 bezoekers gemiddeld per dag.
0: Zo, en werkt dat op de zenuw of vind je dat wel prettig, een beetje die spanning?
1: Nou, ik heb daar niet zo'n last van.
0: Je kunt het hebben.
1: Ja.
0: Dat is zo, hè. Maar heel even, Jinte, die kubusrage, die stamt uit de jaren 80. Toen was jij er nog lang niet. Hoe heb jij het opgepakt?
1: Klopt. Nee, aan het einde van de basisschool op een gegeven moment, toen had ik zo'n kubus. En dan, ik weet niet, soms verveel je natuurlijk. En toen ging dat samen met een vriend gingen we dat proberen op te lossen.
0: Ja. Dus, en dat lukte.
1: Het is, het internet een beetje afgespeurd, YouTube gekeken. En op een gegeven moment konden we hem oplossen.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, dit is echt een Rubik's Cube, hè? Die kubus die centraal staat. Je hebt heel veel variaties. Spreken die je ook nog aan, andere soorten kubussen?
1: Ik vind de Cube heel leuk. Maar ja, die is wel een beetje lastig uit te leggen. Hij ziet eruit als een kubus, als hij is opgelost.
0: Ja.
1: Maar als hij draait, hij draait niet om de rechterkanten, maar om de puntjes.
0: Oh, oké, dat gaan we even opzoeken, die. Want dat lijkt me ook wel een fascinerend. Maar dat is misschien stap 2. Als je deze onder de knie hebt, dan pak je die erbij, toch?
1: Ja, zeker. Je moet het stap voor stap doen, hoor.
0: Toch? Ja. Hey, 53 landen maar liefst zijn er vandaag, of deze dagen vertegenwoordigd. Welke landen springen er nou uit? Welke landen zijn nou echt Cubics fanaten?
1: Oh, nou vooral de Polen. Er zijn ook meer Polen aanwezig dan Nederlanders.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar komt een hele grote delegatie vandaan. En die zijn ook nu het snelst. Dus als je naar de statistieken kijkt, de verwachting is dat de Polen het meeste titels of de meeste titels zullen bemachtigen.
0: Ja, interessant.
1: Maar goed, Nederland als Nederland zijn, doen we ook zeker mee. En mensen uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk.
0: Ja.
1: Overal.
0: En allemaal in Arnhem. Dit is toch best een bijzonder evenement, dit, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En we kunnen nu nog niks op de achtergrond horen, maar wat voor geluid maak je mee? Ik bedoel, al dat geritsel en dat gedraai van die kubussen.
1: Ja, je hoort natuurlijk een beetje dat geklikt. Er zitten tegenwoordig ook magneetjes in de kubussen. Die, echt zo'n speedcube dan.
0: Ja.
1: Dus je hoort een beetje geklik en
0: Heel bijzonder. Ik ga je heel veel plezier wensen, Jinte.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot en met zondag het Europees kampioenschap Rubik's Cube in Arnhem. En dan is het een kwestie van de goede kant op draaien en weer terug. Zolang maar niet in the wrong direction. Daarover zingt Passenger. Ik ga het meteen thuis weer uitproberen. Doe je mee?

Dat kan langer. Wie heeft de langste adem tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Tuurlijk, die wandelaars. Maar de echte langste adem, daarvoor moet je hier zijn, op Radio Gelderland. Want wie kan er in de week van de Vierdaagse het langste meezingen met deze hit? Meld je aan op radio@gld.nl of via de Omroep Gelderland app.

0: Passenger met The Wrong Direction had ik je beloofd. Het is bijna 10 voor 1. Ja, factor 50 zit standaard in mijn tas. Of dat vandaag overbodige luxe is, dat vraag ik aan Jeroen van Weerplaza. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag. Hoe dat staat is nu wel bijna overbodige luxe. Want ja, het is inmiddels overal even bewolkt geraakt.
0: Ja, dat zien we hier in Arnhem ook inderdaad. Een beetje koelte is ook welkom, hè?
1: Zeker, maar de temperatuur gaat nog wel omhoog, hoor.
0: Kijk.
1: Vanmiddag kunnen we nog bijna de 30 graden aantikken in het rivierengebied. De zon komt er vanmiddag weer wat beter bij. Op dit moment wat meer bewolking en in de Achterhoek zelfs lokaal een spatje regen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat trekt door, komt het zonnetje er weer bij en dan wordt het vanmiddag nog best wel warm.
0: En is dit wat ons de komende dagen ook te wachten staat, die 30 graden?
1: Nee, het wordt echt wel een stuk koeler. Die bewolking die komt wel vaker terug, maar het wordt allemaal wat minder heet.
0: Ja.
1: Vanavond eerst nog zonneschijn, temperatuur nog lang boven de 20 graden. Uiteindelijk komen een dag minima van 14 graden. En morgen schijnt dan eerst het zonnetje volop. In de middag komt er wat meer bewolking voor en kan er heel lokaal een bui vallen.
0: Mm-hmm.
1: Daarbij loopt de temperatuur op naar 25 tot 27 graden. Wel iets minder warm dan vandaag. En vanaf het weekend is het echt wel duidelijk frisser.
0: Ja, ja, je weet, de zomervakantie gaande in Gelderland. De festivals zijn lopende, de Vierdaagse komt eraan. Iedereen kijkt toch iets met meer spanning naar de weersverwachting uit, hè?
1: Ja, ja, voor het Zwarte Cross is het echt heel ideaal dit weekend. Sorry, temperaturen tussen 20 en 23 graden met wolken en zon. Dus dat is eigenlijk perfect.
0: Ja.
1: Ook voor de Nijmeegse Vierdaagse ziet het er heel goed uit. Komende week temperaturen zo rond de 21 à 22 graden met veel wolkenvelden. En zeker die ochtenden verlopen nog wat frisser. Dus ja, voor ieder ziet het er best wel goed uit. Alleen voor de natuur niet. Want ja, regen ontbreekt wel een beetje.
0: Ja, dat is nog inderdaad eventjes wachten. Zullen we maar zeggen, het best voor laatst, hoop ik. Hoop dat de plantjes nog even volhouden. Maar ja, je noemt de Zwarte Cross, je noemt de Vierdaagse lopers. Jij gaat zelf verhuizen. Ook ideale omstandigheden, hè? Niet al te veel zon.
1: Ja, nee, klopt. Ik ben er heel blij mee. Komende week ga ik verhuizen naar Apeldoorn.
0: Ja, en welkom vast in Gelderland.
1: Ja, dankjewel. Korte Gelderlander.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja.
1: Ik ben heel blij met die lagere temperaturen. Want ik hield mijn hart ook wel vast, hoor.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Dan zwoegen met die dozen. Auto in, auto uit. Maar goed nieuws, Jeroen, ook voor jou. Ik wens je vast sterkte en wij gaan lekker rock'n'rollen. Met Rocky Sharp en...

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Uniek Slapen, altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.

0: Stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Je gaat ervan meezingen en meedijnen. Huey Lewis en de News met If Is This Is It. Ja, je struikelt er ook nog over. En daarvoor Teach In met Dingedong. Die Songfestivalhit uit 1975. En dat is zeker de tijd ook dat we kinderliedjes van binnen en buiten kenden. Ik zag twee broodjes smeren. Ik zag twee beren broodjes smeren toen onze mop een mopje was. We kennen ze allemaal wel en bij nadere beschouwing zijn ze niet allemaal even vriendelijk. Daar heeft muziekcollectief Ram iets creatiefs mee gedaan. Ze zijn nu in de studio. En bewaar je siesta voor na kwart voor twee, want dan spelen we ons tot drie radiozomerspel. Tot alles, ja, deze sunny afternoon, dit zijn de Kings.

0: de Kinks op Radio Gelderland. Het is 1:15. Mijn, Rosa en Mette vormen samen het Arnhems collectief RAM. Het zijn muzikale talenten met een eigen kijk op zaken, en dat hoor je ook terug in hun werk. Het trio is hier. Heel leuk en welkom, dames.
1: Hallo.
2: Leuk om hier te zijn.
0: Nou, een trio word je niet zomaar. Mijn, hoe hebben jullie elkaar gevonden?
2: We hebben elkaar leren kennen bij Artes Muziektheater op de opleiding. Omdat we per ongeluk in een les van regie bij elkaar terechtkwamen. En begonnen samen een scène te maken, samen te zingen. En toen dachten we, wauw, dit klinkt echt heel vet.
0: Ja.
2: En zo begon het.
0: Nou, Rosa, en toen moest er een naam komen. Dat werd RAM. Was dat een spontane ingeving?
3: Het was inderdaad redelijk spontaan. Het kwam van onze namen. En het was van toch een mythische figuur dat de RAM is.
0: Ja.
3: Het sterrenbeeld ook. En een beetje de vurige kwaliteit van dat dier. Die we in onze muziek graag naar voren brengen.
0: Ja, want RAM staat ook best voor een strijdbare instelling. Oud-Hollandse liedjes bijvoorbeeld, daar vindt RAM wel iets van. Kun jij daar iets over zeggen, Mette?
4: Nou, wij kwamen op dat archief en dat was in een tijd dat wij eigenlijk het heel erg belangrijk vonden om weer met elkaar te zingen. En toen dachten we, er zijn heel veel landen waar heel veel samen wordt gezongen en waar die cultuur heel erg samen is. Waarom hebben wij dat niet? En toen kwamen we erachter dat er een enorm archief is, wat van ons allemaal is. En die liedjes zijn nu een beetje stoffig, dus die wilden we samen gaan zingen.
0: Ja.
4: En ja, daar zitten soms ook boodschappen in dat je denkt, waar gaat dit over en kan het wat liever?
0: Ja.
4: Maar uiteindelijk is de essentie dat we met elkaar die muziek weer tot leven willen brengen. Dat we die mooie verhalen weer willen zingen,
0: ja,
4: met elkaar.
0: Want ik ben een kind van de jaren 70, op Marianneke Stroop in het Kanneke. Drie schuimtamboers kreeg ik op de basisschool. Ja. Hebben jullie die liedjes ook nog gehad?
2: Ja, wel hoor.
0: Ja?
4: Ja.
0: Want daar hebben we het over, hè, die oud-Hollandse liedjes, ja. Rosa.
3: Ja, ja. Ja, die oud-Hollandse liedjes. En jij noemt nu inderdaad de kinderliedjes. Daarvan zijn er nog wel een aantal redelijk bekend. Zoals Kortjakje of Daar was laatst een meisje loos. Maar er zijn ook een heleboel liedjes die niet alleen voor kinderen zijn, maar ook echt voor volwassenen die tijdens het werk werden gezongen vroeger. Of tijdens bruiloft of feest. Of eigenlijk, ja, overal.
0: Ja.
3: En werden doorgegeven van vader op zoon, op dochter, et cetera. En die zijn eigenlijk bij niemand meer bekend.
0: Nee, maar die liedjes waar we net over hadden, die titels, die zingen we allemaal een beetje gedachteloos, hè? Je zingt zonder er echt bij na te denken wat de werkelijke betekenis is. En daar hebben jullie best wat in gevonden. Laten we even het voorbeeld noemen wat jij al noemde, Rosa. Daar was laatst een meisje loos. Het is een liedje wat jullie echt hebben aangepakt. We luisteren even naar een fragment.

0: je hoort het al, het is een van de liedjes mijn. Ja, die had vroeger wel gewoon een vrolijke toon. Bij jullie klinkt het al meteen wat dreigender, niet voor niets, hè? Leg eens uit.
1: Nee, nou ja, dat komt omdat het verhaal is, of een van de vele verhalen, want er zijn heel veel versies van, is dat zij zich verkleedt als man en op die schepen gaat werken. Iets wat ook echt in de 17e eeuw gebeurde, wat ontzettend vet is en bijzonder. Maar ze komen erachter dat zij een vrouw is. En in het eigenlijke verhaal wordt zij dan gestraft. En de kapitein komt erachter, het is een vrouw, dus ze moet bij hem komen. En dan ineens krijgt ze zijn kind en dan gaat ze aan land. En dan zegt ze, nu ben ik echt gelukkig, want ik heb een man en een kind. Kijk, daar is op zich niks mis mee, maar ik vind het een beetje een ouderwetse boodschap. Dus we hebben haar een ander einde gegeven, wat voor mij heel erg past bij het begin van het liedje. Mm-hmm. Waarin je ook, we zingen van, zij vreesde voor geen gevaar. Dus in onze versie wordt zij de kapitein, ja, want dat past bij haar.
0: Dat meisje inderdaad, dat daar laatst loos was, die wilde op een mooie zeereis en daar iets avontuurlijks beleven. En ze kwam in die kajuit en dat hebben jullie heel sterk uitgelicht.

0: Dat is niet mis te verstaan, Mette.
1: Nee.
0: Wij daar nog een beetje verbloemd overheen zingen, zeg maar. Maken jullie duidelijk wat daar daadwerkelijk gebeurde. Ja. Daar gaan jullie ook best wel weer creatief mee om, hè? Het is niet zo dat jullie het liedje afbranden.
2: Nee, het is, het slaat nergens om te doen alsof dat niet bestond. Want dat is bestaan en we willen niet iets wegmaken. Maar we vinden dus, als je het dan gaat zingen, want dat is wat we wilden, dan is wel belangrijk dat we weten wat we aan het zingen zijn. Mm-hmm. En mijn heeft hier een geweldig arrangement van gemaakt. En die de klanken die er samenkomen en de kracht die we eruit halen, dat is gewoon iets wat we heel vet vinden. Maar waar we ook bewust van zijn. Dus dat is een soort tweesplitsing die we proberen om altijd in die liedjes weer terug te brengen. We willen het niet wegmaken.
3: Spanning en de woede ook te laten horen over wat er gebeurt.
2: Ja.
0: Nou, in de oorspronkelijke versie loopt het niet zo heel goed met haar af. Jullie geven het een verrassende wending.
4: Op de plank gevallen kapitein, het diepe water zal je einde zijn. Zwem kapitein, zwem kapitein, zwem. Zwem kapitein, zwem kapitein, zwem.
0: Ja, mijn, dat is een mooi creatief antwoord eigenlijk, hè, wat je geeft. Gaan jullie het hele Oud-Hollandse repertoire herzien?
5: Oeh, dat zou wel heel leuk zijn. Maar de bron die wij hebben gevonden van Ate Doornbos, die had een radioprogramma in de jaren 60 tot 80 onder de Groene Linden. Nou, dat staat allemaal op de Nederlandse Liederenbank. Dat zijn zo'n 6.000-7.000 liedjes. Ik weet niet of we daar aan toekomen. Maar het is wel onze missie om die muziek weer terug te brengen en die liedjes met elkaar weer te zingen. Dus we gaan echt wel heel erg ons best doen om zoveel mogelijk te zingen, hoor.
2: We zijn nog niet klaar met dit repertoire.
5: Nee.
0: En ik hoorde net, heel leuk, jullie kennen elkaar van Artis. Jullie hebben dit eigenlijk al teruggegeven aan studenten daar. Tot slot, Rosa, vertel even, hoe ging dat?
3: Ja, we hebben een heel leuk project gedaan op Artes met de vooropleiding muziek. Dat we in 2 dagen met hun gingen kijken naar die Nederlandse volksmuziek. En we hadden dus liedjes voor ze uitgezocht. Heel erg uiteenlopende oude Nederlandse volksliedjes. En zij gingen daar zelf mee aan de slag om daar nieuwe arrangementen van te maken. Eigenlijk wat wij dus doen, maar dan op een eigen manier. Dus ze hadden helemaal vrijheid om zelf te kiezen wat voor stijlen ze daarin gingen uitproberen.
0: Ja.
3: En dat gaf echt superleuke uitkomsten. En ze waren super enthousiast. En wij waren een beetje bang van, misschien vinden ze het oudbollig of saai of zo. Maar ze gingen echt als een gek ermee aan de slag. Dus we waren daar echt heel erg blij mee om zoiets al op onze manier te kunnen doorgeven aan een nieuwe generatie.
0: Ja, en zo blijven deze liedjes, die ik dus nog ken van mijn lagere schooltijd, en onze luisteraars ook van veel langer terug, die blijven dus gewoon overeind. Weliswaar in een andere gedaante. Heel leuk dat jullie hier waren. We kunnen van jullie genieten in Wageningen, hè? Waar staan jullie na de zomer?
5: Ja, 6 september staan wij op Wageningen Folkfest.
0: En horen we dan ook deze liedjes terug?
5: Ja, zeker wel.
0: Goeie kans.
5: En meer.
0: Ram, muziekcollectief uit Arnhem.

Chaka Tak op Radio Gelderland met Dark is the Night en daarvoor Bruno Mars met Risk It All. Gelderlanders die de zee opzoeken, ja, daar gaan er genoeg de kant op nu. Dan kun je te maken krijgen met kwallen. Een kwallenbeet is ongevaarlijk, maar wel echt heel pijnlijk. Nou is er een kwallenfanaat in Nederland, Lex van Hees, en die heeft een kwallenradar in het leven geroepen. Daarop is te lezen waar en wanneer kwallen actief zijn en wanneer je dus beter op het strand kunt blijven. Ik vond dat wel een goeie. Op de wadden laten de kwallen zich weinig zien, maar in Zuid-Holland des te meer. Goed om te checken, kwallenradar.nl.

0: Uit 1974, David Bowie met Rebel Rebel. In Zuid-Europese landen is het heel normaal, de siesta. Als jij van plan was om nu lekker even te dutten op de stretcher of in een koele kamer, wacht er nog even mee, want het zomerspel Ik ga op vakantie en neem mee komt eraan en daar valt wat leuks mee te winnen. Ook een aardige weggeven voor de vakantie trouwens, aan je kind, je dochter, de buurvrouw, wie ook maar de hort op gaat.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow met All I Wanna Do op Radio Gelderland. Het is 2:50.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de paspoorten?
1: En ik neem mee.
0: We gaan het weer spelen, ons inmiddels welbekende zomerspel. Ik ga op vakantie en neem mee. Kennen we allemaal wel vanaf de achterbank van de auto of nog van school. De prijspakker is een leuke omslagdoek. Hip op het strand, handig voor erbij. Lucie die hem onlangs won, die appte net al. Hij is binnen, hartstikke leuk, dankjewel. Het is een leuke weggever van Radio Gelderland. Wat moet je doen? Ik laat je zo een stukje van een nummer horen en daarin is een voorwerp weggedraaid. Erger nog, er wordt hard overheen gekucht. Dat voorwerp moet wel mee op vakantie. Als jij denkt te weten om welk attribuut het gaat, mail of app dan xandra@gld.nl of app 06 22 22 13 42. We gaan op vakantie, maar wat nemen we mee? Let op, daar komt-ie.
3: Kom ik

Ja, weet jij welk attribuut hier is weggekucht? Mail dan of app 06 22 22 13 42. Ik ben benieuwd. Twee platen bedenktijd. En één daarvan is Boney M met Rasputin.

0: Joe Buck op Radio Gelderland, The Way You Take Time. En daarvoor Rasputin van Boney M. Het is bijna 2:50. We spelen ons zomerspel. Ik ga op vakantie en ik neem mee. En ik heb aan de lijn Edine uit Terborg. Goedemiddag, Edine. Ja, sorry, ik had je nog niet openstaan. Goedemiddag, Edine uit Terborg. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Jij was heel snel, hè? Jij hoorde dat liedje over snel gesproken van Snelle en Maan. Blijven slapen. Welk woord ontbrak daarin?
1: Tandenborstel.
0: Ja, dat heb je helemaal goed. Zullen we hem eventjes gaan luisteren, het fragment?

0: Nou, dat was wel heel kort. Daar komt het hele woord tandenborstel niet in voor. Maar nee, dat geeft helemaal niks aan. En in die opsomming inderdaad ontbrak de tandenborstel. Ja. Hoe belangrijk is om die om mee te nemen, Edine, op vakantie?
1: Ja, voor mij erg belangrijk.
0: Ja? Ja?
1: Zeker, ja.
0: Ben je hem wel eens vergeten?
1: Nee, gelukkig. Nee, eigenlijk nog nooit.
0: Nee, ga je nog op vakantie?
1: We zijn al op vakantie geweest.
0: Oh, en maar wat was de bestemming?
1: We zijn naar Drenthe geweest.
0: Nou, dat is natuurlijk ook fantastisch. Leuke tijd gehad.
1: Zeker, heerlijk. Ja. Ja?
0: Nou, je hebt dit zomerspel gewonnen. Eigenlijk had iedereen het wel goed. Een paar mensen die zeggen rugzak, ondergoed. Dat wordt wel genoemd, dat laatste woord. Maar dat is het niet. Het is toch echt je tandenborstel.
1: Ja.
0: Die schuiven we erbij in dit vakantiespel. Ik ga mee op vakantie. En zo wordt de rij alleen maar langer. Het is een omslagdoek die naar jou toe komt. Hoe welkom is die, Edine?
1: Ja, nou, heel welkom. Ja? Zeker.
0: Nou, leuk presentje. Ga je hem zelf gebruiken, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Zullen we dan maar even het hele lied gaan luisteren? Gaan we doen. Blijven slapen van Snelle en Maan. Een hele mooie zomer, Edine.
1: Dank je.
0: Dag.
1: Dag.
0: En morgen weer het zomerspel, hoor.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg-Ravenstein 11 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem bij de Duitse grens knooppunt Velpenbroek knooppunt Oudijk 8 minuten oponthoud.
11: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
12: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
13: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Top 3 met

Twee grote achter elkaar op Radio Gelderland. The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. En daarvoor ABBA met Knowing Me, Knowing You. Nog een uur tot drie te gaan met lekker veel muziek. Waaronder de 3 voor 3 straks. 3 platen waar vaarwel, tot ziens, auf wiedersehen, goodbye centraal staan. Uit welke musical was dat ook alweer? En we buigen ons over schoon water in de vaas. Vaak heb je prachtige bloemen staan en is het water in een wiptroebel. Hoe komt dat nou en hoe houden we het helder? Denk er vast over na tijdens Ilse de Lange, Something So Good.

0: Ilse de Lange op Radio Gelderland.
1: De klok.
0: Ja, en op een dag met het kwik tegen de 30 kunnen we best een boost gebruiken. En die boost komt vandaag van Suzy Quattro. Voluit Susan K. Quattro Chio. Klinkt Italiaans, maar ze is geboren Amerikaanse. Daar vond ze niet het muzikale succes. Dat kreeg ze onder meer in Engeland, waar ze tot de dag van vandaag nog woont. Ze is meer dan een rockmuzikante. Ze speelde in de serie Happy Days als rockster, dat wel. Ze had eigen radioshows en ze speelde op West End Annie. En dan niet het roodharige meisje dat naar een weeshuis moest, maar de stoere Annie Oakley in Annie Get Your Gun. Dit is Suzy Quattro met 48 Crash.

0: Rob de Nijs, prachtig, het werd zomer. Het is 2:55 op Radio Gelderland. En dat betekent dat het weer tijd is voor onze dagelijkse hoofdbreker. En de uitdaging van de dag, die ga ik aan met Karsten. Fijn dat je erbij bent, Karsten.
1: Ja, dankjewel. Leuk om dit een keer te doen.
0: Nou toch, hoef ik niet helemaal alleen het wiel uit te vinden. Maar we hebben onze luisteraars ook nog. Hey, ken jij dat? Krijg je een mooi boeket? Ja. Heb je vervolgens vies vaaswater?
1: Ja, en wat doe je dan?
0: Ja,
1: nou, hoe doe je het best? Dat is het ook vooral.
0: Klopt, ja. En hoe kan dat toch? We kunnen wel een krant om die vaas heen wikkelen. Maar ja, het is toch wel mooi, hè? Zo in glas en die stelen om te zien.
1: Ja, en dan zie je van het vieze, blubberige water. En dan krijg je er altijd wel zo'n wit poederzakje bij, hè? Maar waarom? Ja. Helpt dat eigenlijk?
0: Jij krijgt regelmatig een bosboeket.
1: Ja, ik ben ook in een ander leven ben ik trouwambtenaar.
0: Oh,
1: en
0: leuk.
1: Dan worden er bij bruiloften altijd een vers boeketje bloemen neergezet. En die mag ik altijd meenemen naar huis. Soms geef ik ze natuurlijk aan collega's. Dus de volgende keer zal ik ze voor je meenemen, hoor. Maar ik geef ze wel eens aan collega's en noem het maar op. Maar meestal kom ik thuis en dan zegt mijn vrouw: oh, leuk, je hebt weer gewerkt. Maar dat is gewoon...
0: Ja, dat zijn niet de minste boeketten, hè? Dat zijn niet twee stelen.
1: Nee, dat zijn hartstikke mooie bloemetjes. En je wil niet dat boeket binnen een week natuurlijk helemaal...
0: Zo is
1: om
0: het.
1: Die vaas heen hangt.
0: Maar zie jij dat dan ook, dat vies, dat water eigenlijk al heel snel smerig wordt?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En dat extra zakje helpt niet per se?
1: Nee, niet altijd.
0: Nee.
1: Ik vraag me ook af wat het doet. Maar ik ga ze achteraan wat dat zakje überhaupt doet. En wat je eigenlijk kunt doen om die bossen lang mogelijk natuurlijk goed te houden.
0: Dat is het leukste, met mooi helder water waar je doorheen kan kijken.
1: Precies.
0: Dat is wel wat we willen, hè?
1: Niet die blubber.
0: Nee, en in reclames en films gebeurt dat nooit. Dat is ook altijd weer de valkuil.
1: Nee, dat klopt.
0: Daar blijft dat water ontzettend mooi helder. Heb jij tips thuis? Weet je meer? Denk mee, laat het weten via de app 06 22 22 13 42. En dan komen we er zo bij je op terug.

De Nijmeegse Vierdaagse komt eraan. Radio Gelderland is er de hele week bij. Net als 47.000 bikkels die hem lopen. Maar wij laten de thuisblijvers ook niet zitten. Die zoon of moeder die zo graag meegegaan was, maar waarvoor het niet meer lukte. Of de vriendin of neef die zijn huis beschikbaar stelt voor extra slapers deze week. Ook zij verdienen een prachtige onderscheiding. Wie nomineer jij voor de Vierdaagse Thuismedaille? Mail naar radio@gld.nl.

0: Volgens mij destijds 14 jaar op het Eurovisie Songfestival. Sandra Kim met J'aime la vie, maar nu ook een grote meid. Ja, we gaan even terug naar de hoofdbreker van vandaag. Schoon water in je vaas, hoe hou je die? Ja, Karsten, we hebben er even overheen en weer gekeuveld.
1: Ja, het is eigenlijk is het heel makkelijk, hè? Om de 2-3 dagen je water verversen. Ja,
0: yes.
1: Konden we zelf ook wel opkomen.
0: Klopt, want... maar nou krijg jij inderdaad vanuit je werk als Babs... Ja. Af en toe een prachtig boeket. Dat
1: Zeker.
0: Zijn niet de minste stelen. Vergt ook een grote vaas. Dat hele handeltje moet er dan weer uit.
1: Ja. Ja, zeker. En een glazen vaas is daarin wel te adviseren ook. Want bij glas kun je tenminste zien of er veel bacteriën al in het water zitten. En als die bacteriën er dus in zitten, verversen. En met het warme weer wat we nu hebben gehad, echt gewoon iedere dag eigenlijk het water verversen. En je boeketje op een koelere plek zetten. Een tip.
0: Het is dus een opgave, hè? Die bloemen een beetje goed houden. Het is niet zo op de vaas en dan ben je er. Nee, het is hard werken.
1: Het is bijna een huisdier.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Eigenlijk, ja.
0: Gewetensvraag. Doe jij glazen vaas in de afwasmachine?
1: Nee. Ik was ze wel af. Wel heb ik dat altijd op de verkeerde manier gedaan. Zie ik nu. Want ik heb het even opgezocht. En je moet het met lauw water schoonspoelen. Ook lauw water er weer in. En zeep een beetje. En chloor. Erin.
0: Dat is een goede tip.
1: Maar heb je hem schoon, je vaas, alles er weer goed uitspoelen. Want bloemen zijn wel echt... Die kunnen niet tegen zeep en chloor. Dan gaan ze nog eerder dood. Dus je moet het helemaal goed uitspoelen weer.
0: Dat is het, hè? Ja. Ik krijg hier ook een tip van Bert. Die zegt, die zakjes die zijn in het leven geroepen... omdat mensen te lui zijn om stelen goed schuin af te snijden. Het is niet per se zo dat die zakjes dus een goed alternatief zijn. Maar mensen moeten gewoon actief die bloemen goed een stukje eraf snijden. En dan ook nog een keer schuin. Dan nemen ze het vocht goed op.
1: Juist.
0: Zal het water ook zeker minder vervuilen. Nou, ik vind dat wel een poging waard, inderdaad.
1: Ja, en er zit blijkbaar in die zakjes een zuurteregelaar. Er zit wat suiker in. En er zit een middeltje in tegen bacteriën en schimmels. Zodat het dus nog beter opneemt.
0: Ja.
1: Maar ik denk dan altijd, dan moet je om de 2-3 dagen dat water verversen. Heb je dat zakje er eerste keer in gedaan. En dan, je hebt maar één zakje.
0: Klopt, ik doe altijd maar de helft erin. Omdat ik er sowieso over denk. Van werkt het wel?
1: Nog een tip.
0: Werkt het niet, dat is het een beetje. Ja, Hans Wildeboer zegt, volgens mij zit in dat zakje zitten goede voedingsstoffen voor de bloemen. Ja, ik gebruik het wel, ik gebruik het soms niet. Hij ligt soms ook gewoon nog ongebruikt onder in de tas.
1: Ja.
0: Herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen. Hè? Ja. We zullen het er toch mee moeten doen, Karsten.
1: Ja, nog een kleine tip. Altijd, als je het water ververst, die stelen ook goed afspoelen. Want daar zit altijd zo'n laagje blubber nog op die stelen. En dat zijn dus die bacteriën, dus er afspoelen. Heb je hier allemaal geen zin in en wil je gewoon altijd vers water? Kunstbloemen. Kan natuurlijk ook altijd nog.
0: Ja.
1: Het is wat duurder, maar je hebt altijd een mooie bos.
0: Zo is dat. Of droogbloemen gaan we even terug zeg maar naar de 70's. Dat was toen een trend. Mag best wel weer terugkomen. Zeker heel duurzaam ook.
1: Ook nog.
0: Net bloemen ook. Ze worden volgens mij gewoon nu ook verkocht naast echte bloemen.
1: Ja, zeker.
0: Dus ja, kijk en vergelijk zeggen wij dan van Radio Gelderland. Ivar zegt ook nog, wat jij net aangaf, Karsten. Die blaadjes moeten niet het water raken. Want zodra de blaadjes het water raken, ja, dan raken ze rot. Dan wordt het vies en ook dat heeft effect op het water. Het is allemaal het proberen waard, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En verversen dus, dat is het beste.
0: Dat is het. Jij neemt er niet minder een bos om aan, toch?
1: Nee, ik neem ze gewoon allemaal mee naar huis.
0: Ja. Hoeveel bossen heb jij wel eens max in de kamer staan? Dat vind ik toch even leuk om te weten. Is dat een hele bloemenzee?
1: Ik denk serieus 3. En dan staan ze ook allemaal op dezelfde eettafel. Dus ik ga ze ook niet eens verplaatsen in mijn huis, want dan vergeet ik ze. Dan vergeet ik het water te verversen. Dus dan staan ze allemaal op tafel, inderdaad.
0: Laten we ook niet vergeten om ons heen te kijken. In de tuinen, in de parken, in de bossen toch. Daar staan vaak ook gewoon mooie bloemen in het wild. We stoppen hier de research over vers water bij de bloemen. Morgen weer een nieuwe lifehack.

0: Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe op Radio Gelderland.
1: 3 voor 3.
0: Vandaag in de 3 voor 3, 3 keer afscheid. Dat doen we een keer in de jaren 50, een keer in de jaren 80 en in de zero's. In alle 3 de tijdzones valt het afscheid niet makkelijk. En wat wil je ook, het gaat om een afscheid in de liefde. En dat betekent meestal een vaarwel. Met muziek is het allemaal wat beter te behappen. Ook al klinkt Adieu Chérie nog altijd dramatischer dan Bye Bye Love. Die hoor je als eerste, dit zijn de Everly Brothers.

0: Annie Schilder, adieu Sherry. En afscheid nam ze midden jaren 80 van BZN. Dat gebeurde in de vereniging in Nijmegen. En ja, dit was dan haar solo-succes. En midden in dit afscheidsrondje is hier ook Desiree. Goedemiddag, Desiree.
1: Ja, ik ga nog geen afscheid nemen.
0: Nee, ik zou zeggen, ben je goed in afscheid nemen?
1: Nee, kan ik niet zo goed. Nee, dat vind ik altijd een beetje verdrietig. Dus dan, ja...
0: Gaan we ook inderdaad niet doen, dat zeg jij ook. Wat zit er voor ons in, thuis in Gelderland?
1: Zometeen natuurlijk de Gouden Wissellijst, zometeen weer. Dus we hebben weer een paar mooie opties. En wel met Elvis Presley, omdat hij op deze dag voor het eerst ooit in de hitlijsten kwam.
0: Oh, wauw, dat is bijzonder inderdaad.
1: Ja, als 19-jarige jongen.
0: Ja, daar krijg je de luisteraar wel in mee, hè?
1: Dat dacht ik ook. Nou. Dus we hebben vier mooie keuzes van Elvis Presley. Waaronder dus dat liedje wat ik denk weinig mensen kennen. Wat dus toen eigenlijk het allereerste liedje was. Wat dus ooit in de hitlijst is beland.
0: Nou, de kenners die gaan zich nu melden. Dat weet
1: die
0: ik zeker, toch?
1: Die gaan zich nu melden in de Radio Gelderland app. Jazeker.
0: Leuk, lekker blijven luisteren. Thuis in Gelderland tot 6 uur met Desiree. Ik sluit af met Crazip, Sweet Goodbye. Nog een hele mooie donderdag.

0: je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan kijken wij heel even naar het verkeer in onze provincie. Het valt allemaal reuze mee, hoor. Ik heb de 2 langste files voor je. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel staat 9 kilometer. Heb je 9 minuten vertraging. Dan nog de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 5 kilometer. En heb je ook 9 minuten vertraging.
13: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
14: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
13: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
15: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
16: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
15: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl. Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
10: Thuis in Gelderland. Met Desiree.

Wist je dat Rod Stewart vaak 2 hotelkamers boekte tijdens het tournee? Ja, dan denk je natuurlijk, oh, seks, drank, drugs en rock and roll voor die man. Daar had hij misschien wel een extra kamer voor nodig. Ja, het lijkt mij toch een beetje zo'n man die een wild leven heeft gehad. Nou, dat heeft hij misschien ook wel, maar niet op die 2e hotelkamer. Nee, die gebruikte hij voor heel wat anders. Hij is namelijk, ik wist het ook niet, een enthousiast modeltreinbouwer. En hij heeft dus jarenlang gebouwd aan zo'n gigantische modeltreinbaan. Als je het even opzoekt op YouTube, Rod Stewart en dan Trains, nou, dan kom je er vanzelf. En op tour wilde hij daar dus mee doorgaan. Dus dat deed hij dan in die 2e kamer. Was hij lekker een beetje aan het prutsen aan zijn treintjes. Jawel. Rod Stewart hoorde je met Baby Jane hier op Radio Gelderland. En het is inmiddels bijna 3:15. Je luistert naar Thuis in Gelderland met mij, Desiree. Een hele goede middag. En het is weer tijd voor de Gouden Wissellijst. Je ziet hem hangen hier bij Omroep Gelderland als je binnenkomt. En elke

0: Elke dag hangt daar wat anders in wat met die dag te maken heeft. En vandaag zie ik daar een foto hangen van Elvis Presley. Want vandaag in 1955 was Elvis Presley voor het eerst in de hitlijsten in Amerika beland. Hij was toen echt nog zo'n 19-jarige jongen. Hij wilde het echt gaan maken in de muziek en hij was nog helemaal niet die grote ster die we later van hem kenden. Moet je wel zeggen, het was weliswaar nog wel in de country hitlijsten. Dus de grote hitlijsten die kwamen pas een jaar later. Maar ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Hè? De man heeft meer dan 100 liedjes. Het is te bizar voor woorden als je het zegt. Meer dan 100 liedjes gescoord in de hitlijsten in Amerika. Is toch niet slecht, hè? Voor iemand die ooit is gezakt voor het vak muziek op school. Kan je je bijna niet voorstellen. Ik heb 4 keuzes voor je. Welk liedje wil je horen? Laat het me maar weten via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin staat dan app ons. En dan kan je me een WhatsAppje sturen. Dus doe dat vooral. Wat is jouw keuze voor vandaag voor de Gouden Wissellijst? Laat het me maar weten.
1: 1. Kom op.

0: Dit is dus dat allereerste liedje waarmee hij dus in die country hitlijsten kwam. Misschien denk je nou wel leuk, ken ik eigenlijk niet. Dus laten we die gewoon kiezen. Baby Let's Play House, dat is keuze nummer 1 voor de Gouden Wissellijst. Of ga je toch voor een klassieker zoals deze?
1: 2.
2: Wise men say, only fools run.
0: Ja, en al die meisjes in katzwijm natuurlijk als hij daar dan stond te zingen dit liedje. Can't Help Falling in Love is keuze nummer 2 voor de Gouden Wissellijst. Of ga je voor wat meer upbeat, dan kan je misschien kiezen voor deze.
1: 3.
3: You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise.
0: Om even een extra boost te geven aan je middag, kan je ook gaan voor Devil in Disguise. Of ga je voor de laatste? Laat het me maar weten.
1: 4.
4: We can go on together with suspicious minds.
0: Keuze nummer 4 is Suspicious Minds van Elvis Presley. App me even via de Omroep Gelderland app. Ga je voor 1 Baby Let's Play House. Voor 2 Can't Help Falling in Love. Voor 3 Devil in Disguise. Of toch voor deze. Suspicious Minds. Laat het me maar weten en dan draai ik hem zo meteen voor je.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, hoort hier op Radio Gelderland. En wij kijken weer naar de Gouden Wissellijst. Dat doen we altijd in Thuis in Gelderland. En we hebben vandaag Elvis Presley daar centraal staan. Want vandaag in 1955 kwam hij voor het allereerst in de hitlijst in Amerika. In de country hitlijsten. Toen was hij echt nog een 19-jarig jochie. Helemaal nog niet die ster die we later kenden. En ik dacht, nou, misschien wel leuk om dan een liedje van hem te draaien. Dus ik had vier keuzes. De eerste keuze was Baby Let's Play House. Dat was dus dat allereerste liedje waarmee hij in de hitlijsten kwam. Dan hadden we de klassieker Can't Help Falling in Love voor een stukje romantiek op de radio. Dan nog even wat upbeat, zoals je denkt, nou, ik kan wel even wat gebruiken. Een beetje oemf in mijn dag. Dan heb je bijvoorbeeld Devil in Disguise. En dan had ik nog als laatste Suspicious Minds. En aan de lijn heb ik Lucy. Lucy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Wat heb jij met Elvis Presley?
1: Nou ja, mooie muziek, hè. Echt iets van vroeger. Ja, goede zanger.
0: Had je ook posters van hem? Want ja, laten we wel wezen, het was wel een knappe man, toch?
1: Nou, ik had geen posters. Ik denk dat ik daar misschien net te jong voor was toen hij net begon. Maar ja, het is gewoon wel een lekker ding, ja.
0: Ja, dat kunnen we wel stellen, toch? Het is gewoon wel een lekker ding om te zien. Dan moet ik wel zeggen, ben jij dan team bakkenbaarden bij Elvis Presley of niet? Want dat vind ik nogal een groot verschil maken in zijn looks.
1: Nou, niet hoor.
0: Nee, het is toch mooier zonder. Ja, misschien het was toen hip waarschijnlijk, maar toch, ik vind het ook mooier zonder. Welk liedje gaan we voor?
1: Graag The Devil in Disguise.
0: Even wat upbeats voor je middag.
1: Ja, eventjes een oppepper.
0: Laten we dat doen.
1: Even gebruiken.
0: Lekker even een oppepper. Lucy, dankjewel.
1: Jij ook bedankt. Fijne uitzending.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar
5: die je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Bij NAMA altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van geld.

0: Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
1: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
0: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Buslo is het 25,3 graden en in Tricht is het 28,1 graden. En verder schijnt de zon later vanmiddag geregeld. De temperatuur stijgt naar 25 tot lokaal 30 graden bij een matige noordenwind. En vanavond en komende nacht is het droog met opklaringen en het koelt dan af naar 15 graden. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. Bij Nestlé in Nunspeet is donderdagochtend salpeterzuur vrijgekomen tijdens een spoelproces, waardoor een medewerker naar het ziekenhuis moest. Het zuur vermengde zich met water en kwam in het riool terecht, maar volgens de hulpdiensten zijn er geen gevolgen voor de omgeving. En dan nog de Zwarte Cross. Die is van start gegaan met bizarre stunts en grote artiesten op het festivalterrein. Je kan alle bijzondere verhalen en hoogtepunten volgen op gld.nl/zwartecross. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan kijken we nog heel even naar de situatie op de weg. Je krijgt de belangrijkste verkeersinformatie van de ANWB. Het valt nog steeds allemaal reuze mee. De langste file is slechts 9 minuten. En die staat op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat daar 9 kilometer. En heb je dus 9 minuten vertraging.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Voor Cuperusbedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl. Thuis in Gelderland.

doornemen, brommers kieken, modder happen en ondertussen van alles uitspoken. Het is weer Zwarte Cross. Volg alles via gld.nl/zwartecross.

0: komt-ie. Let op.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, zeker. Gare du Nord hoorde je met Beautiful Day hier op Omroep Gelderland. En ik wil je heel even mee terugnemen naar 1993, naar dezezelfde dag, 16 juli. Toen kwam de film Free Willy uit. Nou, een klassieker natuurlijk. Ik was toen zelf 3, dus ik ben hem pas later gaan kijken. Maar ik kan me nog zo goed herinneren dat ik dan samen met mijn broer voor de televisie zat. Dan hadden wij de videoband en die is daar zo vaak in die videorecorder gegaan om Free Willy te kijken. Dat was een iconische film. Zijn later natuurlijk ook nog deel 2, deel 3 van uitgekomen. En ik was zelfs zo enthousiast over de orka dat ik daarna nog, ik geloof in groep 6, heb ik nog een werkstuk gemaakt over de orka. Zo obsessed was ik met Free Willy. En nou, ik ben blijkbaar niet de enige, want het werd dus heel veel bekeken in de bioscopen. Nou, de videobanden, de dvd's waren er natuurlijk nog niet. En het is zelfs weer zo populair dat vorige week het nieuws kwam dat er weer een nieuwe versie van Free Willy wordt gemaakt. Om dus weer een nieuwe generatie kennis te laten maken met deze film. Ik moet je zeggen, ik vind het altijd een beetje risicovol gedoetje als ik dat denk. Want dan denk ik, ja, ik weet het niet. Het origineel is toch vaak niet te overtreffen. En dan vraag ik me ook af, ken je de soundtrack nog van de film? Is dus gemaakt door Michael Jackson. Ze hadden eigenlijk graag gewild dat hij een nieuw liedje voor de film zou schrijven. Maar daar had hij geen tijd meer voordat die film uit moest komen. Dus dan dachten ze, nou weet je wat, doen we gewoon een liedje van zijn album. En dat was het liedje Will You Be There van het album Dangerous. En als ik dit hoor, ja, dan zit ik gewoon weer heel even samen met mijn broer voor de televisie. En dan gaat die videoband van Free Willy er weer in. Michael Jackson hoor je nu op Radio Gelderland.

0: Alan Foley, What's the Matter Baby, hoorde hier op Radio Gelderland. En het is weer tijd voor een spelletje. Dat doen we elke werkdag hier en thuis in Gelderland. Het spelletje Memory, dat ken je natuurlijk vast nog wel. Dat deed je dan altijd met van die kaartjes. Zoveel mogelijk onthouden welke twee horen bij elkaar. En bij dit spelletje werkt het eigenlijk bijna hetzelfde. Alleen doen we het dan niet met kaartjes, maar met muziekfragmenten. Zometeen laat ik je een aantal fragmenten horen. En de vraag is, welke twee zijn van dezelfde artiest? Dat kan je me laten weten door me te appen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin staat daar een tekentje app ons. En dan kan je me een WhatsAppje sturen. Dus doe dat vooral. Want misschien maak jij dan wel kans op de attentie van de week. En dat zou toch leuk zijn als je dat even meepakt vandaag op deze donderdag. Dus ik zou zeggen, let goed op. Hier komt-ie.
1: 1.

0: 4. Zes.
1: Ja, jij mag het zeggen via de Omroep Gelderland-app. Welke twee liedjes horen bij elkaar? Welke zijn van dezelfde artiest? Laat het me weten, app de twee nummertjes. En misschien maak jij dan wel kans op de attentie van de week voor het spelletje Memory. En dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again hier op Radio Gelderland.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En ik heb de verkeersinformatie voor je in de provincie Gelderland van de ANWB. Je krijgt de 3 langste files van me. De A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 8 kilometer. Heb je 16 minuten vertraging. Dan nog de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Leerdam staat 5 kilometer. 15 minuten vertraging. En als laatste nog de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar staat 3 kilometer. En heb je 14 minuten vertraging. Ja, nog even één keer de opgave voor als je het net gemist hebt. We spelen een spelletje Memory. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als zoals je dat kent. Maar dan niet met kaartjes. Nee, we spelen het met fragmentjes. En ik ben heel benieuwd, welke twee zijn van dezelfde artiest? Dat kan je me laten weten door me te appen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin staat app ons. Doe dat vooral. Waar gewoon een gokje kan je natuurlijk ook gewoon doen. Hè? Gewoon twee random nummers sturen tussen de 1 en de 6. Wie weet is het wel goed. Zou toch leuk zijn? Want dan krijg je de attentie van de week. Dus ik ben zeer benieuwd. Let goed op. En als je het weet, heb ik me.
7: 1.

0: Dave. This.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo!
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: The Traveling Wilburys, Handle with Care. En ervoor nog de Tramps met Shout, hoorde hier op Radio Gelderland. Jazeker, we spelen weer het spelletje Memory. Ik ben eigenlijk op zoek naar twee dezelfde fragmentjes van dezelfde artiesten. De vraag aan jou was, welke fragmentjes zijn dat? Ik laat nog een keertje horen, de opgave.
1: 1.
2: I can pretend it's time.

0: Dave. This. Ja, en aan de lijn heb ik Gerrie. Gerrie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar was je naartoe onderweg?
1: Ik was van naar de winkel onderweg.
0: Ah, even boodschapjes doen voor de week.
1: Ja, klopt.
0: Voor het weekend.
1: Ja.
0: Kijk eens aan. En welke fragmentjes denk jij dat van dezelfde artiest zijn?
1: Ja, ik heb het nou de tweede keer gehoord. Nou begin ik te twijfelen. Maar ik dacht 1 en 4.
0: 1 en 4. Zullen we even luisteren?
1: Ja, ja, goed.
0: Weet je van wie die is?
1: Ja, Celine Dion.
0: Celine Dion, dat is niet goed. Maar ja, dat wil niks zeggen. Het kan natuurlijk zijn dat die vierde dan toch nog ook van haar is. Laten we even luisteren. 4. Ja, en dat is Ricky Martin met Live La Vida Loca. En dat betekent helaas dat deze memory dit keer fout is.
1: Ja,
0: welke bij elkaar horen was Gloria en Stefan. Dat klopte wel, dus je had er eentje goed.
1: Ja,
0: en deze hoorde er ook bij. 1. Oh, heb ik de verkeerde? Moet ik de volgende? Sorry, deze had ik erbij moeten doen. 2.
1: Ja,
0: want dat was Rhythm Is Gonna Get You. En de andere was Anything For You. Ken je de liedjes?
1: Ja, ik ken ze wel. Ja, ik weet niet zo de uitvoeren en zo, maar ik ken ze allebei, ja.

0: Ja, Rhythm Is Gonna Get You is natuurlijk heel swingend. En Anything For You is eigenlijk wel een van haar grootste ballads geweest. Die toch ook wel een mooie hit is geworden. Ja, het enige wat ik dan nu voor jou kan doen is beslissen welke gaan we dan draaien.
1: Doe die eerste maar.
0: Ja, die Anything For You even. Lekker een beetje rustmomentje. Ja, dat is prachtig. Ja. Mooi, hoor je niet zo vaak. Ben ik wel met je eens. Laten we dat doen. Okay. Geri, dankjewel voor het meespelen. En probeer het vooral nog een keertje.
1: Ga ik zeker doen, dankjewel.
0: Oké, doeg. Fijne middag.
1: Doeg.
0: Ja, ik vind dit zo onwijs mooi. En je hoort hem niet zo vaak. Vind ik eigenlijk altijd een beetje jammer. Want ja, we kennen natuurlijk Gloria Estefan van dat ritmische, van een beetje dat tropische gevoel. Maar je kan hier horen hoe mooi zij kan zingen op deze prachtige ballad. En dat is ook een hit geworden. En laten wij hem dan nog een keertje draaien hier op Radio Gelderland. Dankzij Geri. Anything For You.

0: Madlibs op Radio Gelderland met The Boy from New York City. Ja, en als je dit hoort, dan denk je natuurlijk aan de Tour de France. Er deden tot vorige week 2 Gelderlanders mee in de Tour de France. En één ervan moest helaas precies een week geleden afstappen. Arvid de Klein uit Herveld van het Tudor Pro Cycling Team. Ja, hij kampte al sinds de ploegentijdrit in Barcelona met wat spierscheurtjes. Dus ja, dan kan het soms net eventjes wat lastiger gaan. Maar wij hebben hem toch aan de lijn, want wij zijn natuurlijk trots als Gelderland op hem. Arvid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het nu met je?
1: Ja, het gaat eigenlijk nu wat beter. De spierscheurtjes zijn weer hersteld. Ik was ook voor de Tour op het allerlaatste moment opgeroepen en nog ziek geworden. Dus er waren geen ideale omstandigheden. Maar ja, helaas moest ik afstappen, maar nu ben ik wel weer hersteld.
0: En wat was het dan toch dat je dacht, ja, ik ga toch meedoen aan die Tour, ondanks dat ik misschien niet helemaal fit ben? Is dat dan toch dat iconische dat je denkt, ja, wil ik toch een keertje aan meegedaan hebben?
1: Ja, nou ja, het is zo, als je gevraagd wordt, dan zeg je meteen niet zomaar nee. En er is ook natuurlijk een hele organisatie achter mijn team. En die vonden het ook de gok waard om mij gewoon mee te nemen en te kijken of ik er doorheen zou komen. En dat is helaas niet gebeurd. Maar stel dat het wel gebeurd, had ik misschien 4-5 keer mee kunnen sprinten.
0: Ja, dat is dan toch wel weer heel bijzonder. Hoe bereid je dan voor even als je dan zo gebeld wordt van, hey, kan je toch nog meegaan?
1: Ja, op dat moment kun je natuurlijk qua training niet zo heel veel meer doen. Dus dan is het vooral voorbereiden in de zin van de etappes goed bekijken. En ik zag er wel meteen dat het mij iets minder zou liggen. Maar wat ik al zeg, het is de Tour. Dus dan zeg je altijd ja.
0: Het is de Tour en dan zeg je altijd ja. Was jij dan als klein jongetje al zo'n type dat dan zat te kijken en dacht, nou, als ik daar toch ooit eens een keertje aan mee kan doen?
1: Ja, tuurlijk. Zoals elke kleine wielerliefhebber zit je de Tour te kijken en doe je de Tour na op je mountainbike bijvoorbeeld, zoals ik dat deed. En dan waan je jezelf natuurlijk in het peloton. En dat het dan uiteindelijk ook uitkomt. Niet op de manier waarop ik zou willen, maar ja, dat je er toch aan meedoet is wel heel speciaal.
0: Ja, meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze dan altijd. En dat geldt dan volgens mij in dit geval zeker. Je hebt het 6 etappes volgehouden volgens mij, toch? Dat was wat ik even begreep.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat was de mooiste of de leukste? De meest bijzondere? Nou, een momentje uit de Tour dat je denkt, nou, dat gaat mij nog bij mijn 80ste nog steeds bijstaan.
1: Nou, de meest bijzondere was de derde etappe waar ik heel lang in mijn eentje heb moeten rijden en net op tijd, 7 minuten voor het einde binnenkom. En waarin ik heel hard heb moeten vechten om op tijd binnen te komen. En daar kom je jezelf wel heel erg tegen. Dus die zal wel even bijblijven.
0: Ja, het is echt ook een bepaalde tijd dat je natuurlijk binnen moet zijn. En ja, als je dan niet binnen bent, dan lig je er sowieso uit.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus dat heeft te maken met een tijdslimiet. Anders kunnen we heel rustig die etappen afwerken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: En zeg jij nou van, nou ja, weet je, nu ik eruit lig, die hele Tour, het kan mij gestolen worden. Ik kijk er ook niet meer aan. Naar de televisie gaat uit. Alles op zwart. Of ga je toch nog een beetje volgen?
1: Ja, ik volg het nog wel. Ik zat gisteren nog bij de avondetappe. Dus dan moet je ook analyse geven over de sprint. Dus dan volg je het wel op de voet.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En wat hoop je?
1: Ah, ik hoop vooral dat de jongens van Tudor het goed gaan doen. Ze zijn nu 1x60 geworden met Rick Pluimers.
0: Ja.
1: Die overigens ook op dit moment in Gelderland woont.
0: Kijk eens, nou, iedereen pakken we erbij hier. Hè?
1: Ja,
0: daar gaan we allemaal voor staan.
1: Maar,
0: ja,
1: want,
0: je zegt het maar. Kijk, dat bedoel ik. Dit zijn de informatiestukken die wij willen hebben.
1: Ja.
0: Dus die maakt nog een goede kans.
1: In Arnhem-Zuid. Dus,
0: nou, we kunnen hem bijna onthalen als hij terugkomt eigenlijk. Het is wel bij de studio.
1: Ja, dus... die is al een keer 60 geworden. En ik hoop dat we nog wat kunnen doen met de jongens daar. Zoals Julien Alaphilippe en Mark Hirschi. Hoop ik dat we daar nog mooie uitslagen kunnen rijden.
0: En wat staat er verder nog voor jou op de planning? De Tour is er dus nu voorbij. Wat komt er nog voor jouw planning voorbij?
1: De volgende is over 4 weken. Dat is de Renewy Tour. Dat was voorheen de Eneco Tour. En vanaf daar ga ik nog het tweede deel van het seizoen rijden tot aan Guangxi in China eind oktober.
0: Wauw, je komt dan wel op allerlei plekken met zo'n fietsen.
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik er niet naartoe ga fietsen.
0: Snap ik. Maar toch, je komt op zoveel plekken waar je misschien normaal niet zomaar bent.
1: Dus het is dat is eigenlijk wel heel erg gaaf. Aan de andere kant, als ik er ben, dan is het niet zo dat ik de toerist uit aan het hangen ben.
0: Nee,
1: dus
0: dat snap ik ook wel.
1: Dan ben ik vooral ook met de wedstrijd bezig.
0: Je ziet er eigenlijk, dus een beetje wat heel veel mensen hebben die dan voor werk ergens naartoe gaan. Dan zeggen ze dat, oh leuk, kan je dit en dit zien, maar vervolgens zie je helemaal niks. Zit je of in een kantoor of in jouw geval op een fiets gewoon de route te rijden.
1: Ja,
0: ja, ja, klopt. Ik snap het helemaal.
1: Van alles langs, maar ja, je moet ook opletten. En ik ben meer bezig met de wedstrijd te winnen dan dat ik om me heen aan het kijken ben naar hoe mooi het wel niet is. En ja, soms is er tijd voor, maar niet vaak.
0: Begrijp ik helemaal. Hey Arvid, wij zijn in ieder geval hartstikke trots dat je mee hebt gedaan. En wij wensen jou in ieder geval weer veel succes bij de volgende rit.
1: Ja, dank u wel.
0: Dank je wel, hè.
1: Oké, fijne middag. Dag.

0: Spekenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Het is 4:55. Fijn dat je luistert naar Radio Gelderland. In Giesbeek is het 25,6 graden en in Ede 27,6 graden. De zon die schijnt vanmiddag geregeld in onze provincie. De temperatuur stijgt naar 25 tot lokaal 30 graden bij een matige noordenwind. En vanavond en komende nacht is het droog met opklaringen en koelt het af naar 15 graden. Dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Ex-rijschoolhouder Henry Kams, bekend als de CBR-stalker, riskeert maximaal 5 dagen cel als hij opnieuw rijexamens verstoort of CBR-medewerkers lastigvalt. De rechter heeft dit besloten omdat Kams zich niet aan eerdere verboden hield en dwangsommen niet betaalde. En dan nog Erik van Kaathoven. Hij is opgestapt als voorzitter van de Gelderse SP vanwege de samenwerking van de partij met de PVV in Pekela in Groningen. Hij vindt dat hiermee een rode lijn is overschreden en herkent zich niet meer in de partij. Meer Gelders nieuws lees je op GLD en in de Omroep Gelderland-app. En we kijken ook nog heel even naar de situatie op de weg. Er staan inmiddels wat meer files in de provincie, maar het valt allemaal nog wel mee hoor, qua duur. Je krijgt de 3 langste files van me. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer, heb je 14 minuten vertraging. Dan nog de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven staat 7 kilometer, 12 minuten vertraging. En dan nog de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Leerdam. 7 kilometer staat daar en heb je 12 minuten vertraging.
0: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

0: Coldplay met Viva La Vida. En daarvoor nog Boudewijn de Groot met Jimmy hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons aangeschoven is Karsten voor het nieuws. Karsten, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen trouwens nieuws over een play. Dus dat is leuk.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Aarde. Ja.
0: Nou, wat is mooi.
1: Eerst nog even over de warme dagen. Want waar ging het allemaal over tijdens die warme dagen?
0: Water, water, water.
1: Precies. Het waterspiegel. Het is één groot drama. Zelfs in de Gelderlandse plassen is die te laag. En in Noord-Holland ook. Maar hoe komt dat eigenlijk?
2: De kans dat het code rood wordt is groter dan het teruggaat naar code geel. En dat heeft alles te maken met het feit dat ons water krijgen we uit de Rijn. En de Rijn komt helemaal uit Zwitserland en Duitsland. Daar is nog steeds het droog. Dus we weten nu al dat de aankomende 2 weken er weinig extra water komt. Er is ook geen regen voorspeld. En het is heel erg warm, dus er verdampt heel veel water. Die 3 factoren bij elkaar zorgen ervoor dat we echt een acuut watertekort hebben.
1: Ja, verdampt nogmaals. Dus.
0: Voorlopig hebben we even niks. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja.
1: Nee, en het lastige is natuurlijk ook, het water komt vanaf die sneeuwtoppen. Ja. Alleen, er was niet zoveel sneeuw ook gevallen afgelopen winter. Waarschijnlijk. Dus dat moet dan normaal smelten. En dat gaat dan via de rivier, komt het hierheen. Maar ja, als er niet zoveel sneeuw ligt, ja, dan zijn we hier natuurlijk ook de klos.
0: Het wordt voorlopig nog niet beter, helaas.
1: Nee, en toch zoeken natuurlijk mensen wel verkoeling op. Ze gaan massaal het water op, in ieder geval. Ook bij de grote zeesluis. In Muiden. Bootjes varen af en aan. En dat ziet de sluismeester ook, want die heeft het enorm druk.
3: Ik voel me net een telefoonreceptioniste.
4: De belletjes zijn vooral gebaseerd op van, klopt het? Is het echt code oranje? Wat betekent dat? Wat betekent code oranje? En wanneer kunnen we geschud worden? Want dat is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag.
1: Daar bedoelt hij mee, wanneer zijn we aan de beurt?
0: Oh dus ja, dankjewel voor de ondertiteling.
1: Dan
0: ja.
1: Zijn ze in de sluis en dan denken ze, wanneer mag ik er doorheen? Dus vandaar.
0: Aha, kijk eens aan.
1: Jij bent zo meteen vrij, hè? Om 6 uur?
0: Ja, zeker. Om 6 uur ben ik klaar, ja.
1: Weet je al wat je gaat doen?
0: Nee, eigenlijk nog niet. Ik heb nog geen plannen, nee.
1: Nou, het is nog warm. Wat veel mensen dan doen, verkoeling zoeken in de bioscoop.
0: Oh ja, ja, die hadden het laatst toen ook heel druk met die enorme hittegolf met het code rood. Ja, ik. Ja.
1: Klopt. Slim, hè? En er is een verhaal van bijna 3000 jaar oud. Die wordt verfilmd door de succesvolste regisseur van dit moment. The Odyssey van Christopher Nolan. Vandaag in de bioscoop. Er is een enorme hype rond en de regisseur en de film. Dat zegt ook een filmwetenschapper.
5: Christopher Nolan is eigenlijk de enige regisseur nog in Hollywood die als filmmaker aan de ene kant echt wel heel veel technische skills in huis heeft. En aan de andere kant een gigantisch publiek weet te boeien. Hij is de enige die grote films kan maken met budgetten van $300 tot $500 miljoen. Die ook tegelijkertijd echt wel filmtechnisch artistiek zijn. En dat is wel echt bijzonder te noemen.
1: Hij is ook van Inception bijvoorbeeld.
0: Ah ja, dat is inderdaad wel een hele bekende, ja.
1: En zelfs mijn... NS.
0: Ja, NS. NS-bericht. Ja,
1: wat doe je als je in de trein zit, nummer 2 moet doen en er is geen wc-papier?
0: Oh ja, nou dan hoop ik maar dat je van tevoren hebt gekeken voordat je gaat zitten. Dat zou anders
1: dat
0: heel erg baden zijn.
1: En anders kun je altijd de treinconducteur gewoon de trein stil laten zetten en wc-papier laten halen. Dat hebben ze in Duitsland gedaan. Afgelopen weekend was er een Duitse ijstrein. En de conducteur die dacht van, hey, het wc-papier is op, de nood is hoog bij heel veel mensen. Ik zet de trein gewoon stil. Dat deed hij. De trein reed trouwens van Westerland naar Berlijn. En bij Hamburg-Bergedorf heeft hij hem stilgezet. Dat is grappig, er circuleert nu een filmpje op het internet. En dan zie je hem dus echt met 3 pakken wc-papier het perron op rennen om de mensen weer van hun behoefte te kunnen voorzien.
0: Nou kijk, dat is nog een service.
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Is toch weer mooi meegenomen. Ik vind het ook wel fijn dat als je daar zit, dat je dan nog ergens kan roepen, hallo, hallo, ik moet naar de wc en ik heb wc-papier nodig.
1: Ja, het enige probleem was, de trein had wel 3 kwartier vertraging daardoor.
0: Ja, het was een grote boodschap, hè?
1: Het was een hele grote boodschap. 3 pakken.

0: When Your Heart Is Weak van Cock Robin hoorde je op Radio Gelderland. En daarmee is het inmiddels 16:52 geworden. En dat betekent tijd voor het weer. En dat doe ik samen met Floris van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: of nou ja, eigenlijk moet ik zeggen, jij doet het. Want ik kan er niks over vertellen. Behalve dat ik dan denk, nou, het ziet er nu een beetje bewolkt uit. Tenminste bij mij dan, hè?
1: Ja, in grote delen van Gelderland is er wat bewolking aanwezig. Tussendoor ook wat zon. En het is nog steeds zomers warm in de regio met 25 tot lokaal 27 graden. En daarbij staat er een zwak briesje uit het noordoosten. Dus ja, al met al een prachtige zomeravond hebben we voor de boeg. Want de bewolking gaat op steeds meer plaatsen oplossen en plaatsmaken voor wat zonneschijn. En de nacht verloopt dan overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 14. En dat is een prima slaaptemperatuur, denk ik.
0: Een prima slaaptemperatuur? Wat is een prima slaaptemperatuur? Vanaf wanneer zeg je, ja, dat is goed bij Weerplaza?
1: Nou, ik denk als het onder de 15 graden komt, is het best wel aangenaam. Er is ook niet veel vocht aanwezig. Dus een broeierige nacht krijgen we vannacht sowieso niet. Dus ik denk dat het een prima nacht is om te slapen vanavond.
0: Nou, kijk eens aan. Ben jij een goede slaper, Floris?
1: Een hele goede slaper.
0: Ja, wat is het geheim, Floris, van jou?
1: Ja, redelijk op tijd naar bed gaan. En ja, ik hou ook wel van uitslapen.
0: Ja, dus, als je werkt, dan kan dat niet altijd, hè?
1: Niet altijd, dus daar neem ik het weekend voor.
0: Ja, dat snap ik ook wel. En ben jij dan zo'n type wat gewoon meteen gaat liggen en weg?
1: Nou ja, niet altijd hoor. Ik moet zeggen dat de dagen nu wel heel lang zijn. En dan duurt het wel eventjes voordat ik helemaal weg ben. Zeker als er ook voetbal op tv is.
0: Aha,
1: dan
0: ja.
1: Duurt het wat langer. Maar in de wintermaanden lig ik al om 9 uur in bed ongeveer.
0: Oh jeetje, hoe oud ben je, Floris, als ik vragen mag?
1: 29.
0: Oh zo, nou dan zit je al wel in het ritme van, de gemiddelde luisteraar van ons, denk ik wel.
1: Dat denk ik ook wel,
0: ja. Ja, goh, maar is dat altijd zo geweest, Floris? Of is dat er ontstaan?
1: Nee, dat is echt pas sinds de laatste jaren, sinds dat ik werk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat je toch denkt, vroeg het nestje in en dan 's ochtends vroeg op, eventjes kijken wat het weer doet.
1: Precies, maar 's ochtends vroeg sta ik ook wel aardig vroeg op, moet ik zeggen, als ik de radiodienst heb en ook op Gelderland het weer mag vertellen.
0: Ja, dat radio dat gaat natuurlijk altijd door, hè? Dat is dan een beetje het nadeel ervan.
1: Dat begint al om 6:45, maar ik hou ervan.
0: Ja, hou je ervan van radio?
1: Ik vind het fantastisch.
0: Ja, ja, had je ook misschien wel hier op mijn plek willen zitten dan?
1: Ja, we kunnen wel een keertje wisselen.
0: Ja, dat is goed. Nou ja, we kunnen wel even kijken, dus misschien wel een mooie test of jij een beetje de volgende artiest een beetje mooi kan aankondigen dan. Want kijk, weet je, misschien is dat je eerste sollicitatie hier gewoon. Dat kan, hè?
1: Kijk. Nou,
0: ik heb Casey in de Sunshine Band staan met... Nee, ja, volgende keer gewoon hop meteen, hè? Dat is gewoon een beetje hoe het werkt, hè? Gewoon meteen voor de leeuwen. Je moet ook goed kunnen improviseren hier bij de radio. Dus ik heb Casey in de Sunshine Band staan met Please Don't Go. Radio is van jou, zeg het maar.
1: Zo, ik ben nu al even kwijt. Kan ik nog een keer opnieuw?
0: Ja, oké, kijk, daar ga je al. Casey in the Sunshine Band, Please Don't Go.
1: Casey in the Sunshine Band, Please Don't Go.
0: Ja, en dan even op je allerbeste presentatie, hè?
1: Zo, nou, doen we volgende keer nog een keer.
0: Nee, kom op, je kan het, ik
1: Casey
0: geloof in jou.
1: Casey in the Sunshine
0: Band,
1: Please Don't Go.
0: Please Don't Go. Op?
1: Radio Gelderland natuurlijk.
0: Hé, hey, dankjewel Floris, tot volgende keer.
1: Jij bedankt, tot de volgende.

0: Dat kan langer. Wie heeft de langste adem tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Tuurlijk, die wandelaars. Maar de echte langste adem, daarvoor moet je hier zijn, op Radio Gelderland. Want wie kan er in de week van de Vierdaagse het langste meezingen met deze hit? Meld je aan op radio@gld.nl of via de Omroep Gelderland app.
1: Nee, nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
3: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. De 2 langste files die heb ik voor je. De A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer. Heb je 15 minuten vertraging. Dan nog de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss Oost en knooppunt Bankhoef staat 10 kilometer. Heb je 14 minuten vertraging. En de N786 Beekbergen richting Dieren tussen Laagsoeren en Dieren en ook de andere kant op is dicht door een ongeluk. Succes daar!
8: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd.
11: Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar
17: uit.
16: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
20: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Willy de Veel met Hey Joe hoorde hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons aangeschoven is Karsten voor het Gelderse Nieuws. Karsten, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Waar gaat het de komende dagen allemaal over? Zwarte Cross en...
0: De Vierdaagse, gok ik
1: zo. De Vierdaagse, inderdaad. Ja. Hij begint aanstaande dinsdag. Ik begreep dat je er ook naartoe gaat.
0: Jazeker. Ik doe de middagshow vanuit Nijmegen.
1: Wat leuk zeg. Dan moet je op tijd komen, want anders kom je niet eens terug.
0: Nee, dat denk ik ook. Nee, ja. Ik zal zorgen dat ik er al in de ochtend ben, denk ik.
1: En als je meeloopt, dan hoop ik dat je een beetje getraind hebt. Want ja, er komen dan natuurlijk veel mensen bij de EHBO terecht met heupklachten, knieën kapot, voeten kapot, ruggen versleten, noem het allemaal maar op. En je komt ook een beetje je lichaam, hè? Want je hebt last van je linkervoet, je gaat meer op je rechtervoet lopen. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Fysiotherapeut Elke, die heeft nog goede tips wat je kunt gebruiken.
2: Een balletje kan je beste vriend zijn. Zeker bij herstelondersteuning of het losmaken van bindweefsel, fascia, kan het inderdaad helpen. Dus mijn aanrader is eigenlijk altijd om te blijven zitten, maar even te zoeken van oké, waar vind ik nou echt die belasting op mijn scheen? Oké, daar... Dan hou ik hem daar vast. Dit levert op dat de spieren soepeler kunnen worden. Dus beter door bloeding. Dus als het bijvoorbeeld eerst een 10 is, moet het afzakken naar een 8 of naar een 6.
1: Natuurlijk, na een 8 of een 6 moet het afzakken. De pijn heeft
0: dat
1: het dan over.
0: Dat zou wel prettig zijn, ja.
1: Dus het is een balletje over je scheenbenen bijvoorbeeld rollen, waar je dan pijn hebt en dan wordt het vanzelf minder. Dat is de tip.
0: Zeggen ze dan.
1: Ja, dat is de tip van Elke. Volgende week weer een tip van Elke. Elke keer een nieuwe tip. De voorbereidingen voor de Zwarte Cross zijn natuurlijk in volle gang. Deelnemers van de cross doen mee aan de cross en parades en noem het allemaal maar op. Maar ze komen niet alleen uit Gelderland. Ze komen van heden en verre, ook uit Zeeland. Met zelfgebouwde voertuigen komen ze dit weekend naar de crossbaan. Zo ook vereniging ZCV Schuddebeurs doet voor de derde keer mee. En hoe ziet hun voertuig eruit?
3: Stoma-zakken. Dat mag ik niet vertellen. Ja, er zitten wat 7 liter vodka in.
1: Dit is iets anders.
4: Mannen, goed voorbereid?
5: Ja, zeker. Maar dat moet ook, hè?
4: Ja? Wat hebben jullie allemaal mee?
5: Ja, slaapspullen. Lekker bierbankje.
4: Lukt het allemaal?
6: Ja, nee, niet echt.
1: Dit waren een paar festivalbezoekers die juist spullen meesmokkelden het festivalterrein op.
0: Ja, kijk eens aan. Ja, dat wordt natuurlijk ook veel gedaan.
1: Ja, dat ging met die truck ging dat niet, want die was nogal groot en je hoorde eigenlijk alleen
0: maar
1: brom, brom, brom, brom. Dus zo bijzonder was het ook niet. Opsporing verzocht, we zoeken een kale man. Ik liep hier net door het pand heen en toen dacht ik, nou, het kan ongeveer iedereen zijn die ik hier zie. Maar het is nogal een opvallend bericht. Iemand had een pinpas gestolen en iets mee gekocht. Nou, de beelden staan op.

0: Gelderland en zo klinkt het.
1: Wie is deze kale man met het Puma trainingsvestje? Hij rekent op 15 mei bij de slijterijafdeling van een supermarkt in Tiel een fles whisky en blikjes drank af met een gestolen bankpas. De pas zat in een tas die per ongeluk werd achtergelaten bij een andere supermarkt. En daar heeft deze meneer blijkbaar geen enkel probleem mee. Wie is deze man en waar verblijft hij?
2: Nou, trainingspak, kaal hoofd en heeft dus gewoon een pasje gejat. Ja, dat is het nadeel tegenwoordig, dat je natuurlijk gewoon betaalloos kan pinnen.
3: Ja, dan gaat het best wel snel.
2: De tegenaan kan houden, daarna is hij ook nog bij een drogist geweest. Dus hij heeft zijn tasje vol zitten. Laten we het hierbij of gaan we nog even naar de insecten toe?
3: Ach ja, laten we dat maar doen, want je hebt ze veel momenteel.
2: Oh, mieren, wespen, zilvervlies, visjes. Weet ik het wat je allemaal hebt voor viezig ongedierte wat nou bij je naar binnen kruipt in huis dan, hè, bedoel ik.
3: Ja, dat snap ik. Dat is fijn wat je erbij zegt.
2: Ik word ongeveer elk uur geroepen door mijn vrouw. Er zit weer een spin! En dan kan ik weer opdraven. Nou, de ongedierte bestrijders die hebben het er maar druk mee. Maar let goed op, want heel veel dingen worden ook wel verkeerd gebruikt.
4: Vaak doen ze het met de verkeerde gedachtes. En dan kom ik op adres. Daar staan er al 20 van die mierenlokdozen. Nou, het staat er al op. Een lokdoos. Die moeten buiten geplaatst worden en niet binnen. Die zijn gemaakt van plastic en van blik, zodat dat ze buiten kunnen staan. Anders had die leverancier ze wel van karton gemaakt. En dan zetten ze dat binnen, dan wordt het alleen maar drukker.
2: Dat vind ik toch ook mooi. Het heet inderdaad een mierenlokdoos. En duizenden mensen
3: zetten hem dan binnen. Dus eigenlijk de tip is...
2: Ja, buiten zetten dat
3: buiten zetten en even goed de verpakking lezen. Wat moet je ermee doen?
2: Juist.

0: Alex Warren, Fever Dream, hoorde hier op Radio Gelderland. En ja, het kan je niet ontgaan zijn. De Zwarte Cross, en het heeft als slogan, ja, op mijn beste Achterhoeks hoor, het gaat hier spoken. Elk jaar hebben ze eigenlijk wel een Achterhoekse spreuk of zin. En nu schijnt het dat streektaal, zoals je dat dan in ieder geval weer noemt, weer helemaal hip is onder de jongeren. Nou ja, de vraag is natuurlijk, hoe kan dat toch? En kunnen we misschien nog wel een klein cursusje krijgen? Aan de telefoon heb ik Marije Stoms. Zij is streektaalfunctionaris bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Marije, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Ik begrijp dat streektaal geen accent is en zelfs ouder dan het Nederlands. Is dat ook zo?
1: Ja, dat klopt. Het is een variant van het Neder-Saksisch. En dat is voortgekomen uit de taal van de Olde Saxen. Dus dat besteedt al sinds de 6e eeuw ongeveer.
0: Kijk eens aan. En ik hoor de streektaal er al lekker in zitten, Marije.
1: Ja, tuurlijk.
0: En hoe komt het dat het weer zo populair is? Want ik bedoel, dat gaat toch altijd een beetje in golven volgens mij. Het was een tijdje wat minder. En nu zie je dat dus weer, dat de jongeren dat helemaal weer omarmen, die streektaal.
1: Ja, nou dat heeft denk ik met een aantal dingen te maken. Het Neder-Saksisch is officieel erkend door de staat. En daardoor is er wat meer subsidies gekomen om het te stimuleren. Dat helpt. Maar ik denk ook dat het... het is een manier van... Mensen hebben weer hun eigen streek herontdekt. Ook in coronatijd. En de eigen identiteit en cultuur en taal. Die dat vindt ze belangrijk. Dat zegt wat over wie punt. En jongeren vinden het ook gewoon hartstikke stoer om in de keet. En piratenzenders weer vol streektaalmuziek. Ja, om dat te praten. En liedjes erin te horen, hè? Een beetje het boerenrockgevoel en motocrossen en echt een beetje plattelandscultuur, zeg maar.
0: Ja, dat je echt zo'n groep hebt van wij zijn dit groepje, wij komen uit de Achterhoek. En als je er niet vandaan komt, ja, dan hoor je er eigenlijk al niet bij, omdat je de streektaal in dat opzicht niet spreekt.
1: Nou, ik zal niet zeggen dat alle jongeren nog plat praat, dat niet. Maar het wordt wel een beetje ook gebruikt, ook kreten bijvoorbeeld. Een beetje als een soort straattaal soms.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk hartstikke goed. Want als het er op die manier in blijft, dan is dat super. Ik ken best wel veel jongeren die naar de keet gaat. En wie gewoon gezellige, leuke jongerengroepen. Wie gewoon ook nog plat praat met elkaar. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke tof.
0: En kan jij mij, ik moet zeggen, so far kan ik het nog best wel goed verstaan. Maar kan jij mij misschien even een klein mini-cursusje Achterhoeks geven? Zijn er misschien wel bepaalde uitspraken of zinnetjes waarvan je denkt, nou, dat moet je wel echt even kennen. Zeker nu de Zwarte Cross eraan komt. Wel handig als je die woorden of dat zinnetje even kent. Nou, misschien beginnen we al met het gaat hier spoken. Ja, het gaat hier spoken, denk ik dan.
1: Ja, dat klopt. Hè. Het is ook een liedje van Jovink, hè, de oprichters van de Zwarte Cross. Het gaat hier spoken in de keert vandaag. Is ook het liedje van de Graafschap wat in het stadion vaak wordt het draait. Maar I zegt geet, maar het is meer geet. Met een harde G-klank. Het geet hier spoken.
0: Het is niet gate, maar het geet hier spoken. Oké, dus wat ik doe, dat is niet goed. Dus zeg maar
1: nee,
0: zo die
1: nou, niet goed. Het is hartstikke goed dat je het probeert. En fouten maken is niet erg, maar je moet een beetje die...
0: Maar het geet nog beter, zeg maar, wil jij zeggen.
1: Ja, geet.
0: Ja, en zijn er andere zinnetjes of woorden waarvan je denkt... Ja, dat is wel een eentje die je echt moet weten.
1: Nou, het Achterhoeks heeft veel meer klanken dan het Nederlands. Okay. En daarom is het ook best moeilijk, hè, om te leren praten. Maar die o-klank zit er bijvoorbeeld in, hè, praten.
0: Praten?
1: Praten, ja. En je moet een beetje het laatste stukje van het woord maar vaak inslikken. Dus niet praten, maar praten.
0: Oh ja, dat kan ik wel. Praten.
1: Ja, praten.
0: Zo, ja, precies. En heb je nou misschien nog een woord of zo? Dat is misschien wel een leuk soort... Een raadspelletje voor de mensen die niet uit de Achterhoek komen, maar wel ook in de provincie Gelderland wonen. Een bepaald woord waarvan we kunnen raden van wat het misschien is. Echt een Achterhoeks woord of zo.
1: Nou, wat ik een prachtig woord vind is nusdulleke.
0: Nusdulleke. Nou, die gaan we uitzetten. Nusdulleke. Dan vertel jij zo meteen eventjes, terwijl de muziek draait, wat het betekent. En dan kan je even appen via de Omroep Gelderland app. Wat is nusdulleke? Dus als je niet uit de Achterhoek komt. Hè, dat is misschien wel even leuk om te raden. En dan ben ik heel benieuwd. Nusdulleke. Marije, dank je wel. En veel plezier alvast op de Zwarte Cross. Het geet hier spoken. En hoe zou je veel plezier zeggen op het Achterhoeks?
1: Vallen willen.
0: Volle willen. En dan ga je dus nu zijn we nog heel benieuwd. Wat betekent nou dat nusdulleke? Laat het even weten via de Omroep Gelderland app. Kunnen we samen raden? Ik heb eigenlijk zelf ook geen idee. Nusdulleke, het klinkt als een voorwerp.

0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
3: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Goessen is het 25,2 graden en in Meulunteren is het 27,2. Vanavond en komende nacht blijft het droog met opklaringen en koelt het af naar 15 graden. Morgen begint zonnig, maar er kunnen stapelwolken en lokaal een onweersbui ontstaan met temperaturen van 27 tot 29 graden en een matige noordwestenwind. En dan nog een greep uit het Gelders nieuws. Op de Kanaalweg in Dieren is een fietser zwaar gewond geraakt na een botsing met een motorrijder. De traumahelikopter en meerdere hulpdiensten waren ter plaatse en de weg is afgesloten voor onderzoek. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En we kijken nog heel even naar de situatie op de weg in onze provincie. Je krijgt de drie langste files van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg staat 14 kilometer, heb je 16 minuten vertraging. Dan nog de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer, 15 minuten vertraging. En dan nog ook de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Leerdam staat 9 kilometer en heb je 11 minuten vertraging. Ja, en ik had het er net al heel even over. De N786 Beekbergen richting Dieren tussen Laagsoeren en Dieren is een ongeluk gebeurd en die is dicht en andersom dus ook. De verwachte eindtijd is daarvan vanavond om 7 uur.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
7: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Maar mee?
7: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: het in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

0: Bluff met Dichterbij dan ooit. En daarvoor nog The Doors met Light My Fire hier op Radio Gelderland. En wij hadden het natuurlijk net heel even over het Achterhoeks. De Zwarte Cross is momenteel gaande. En ja, de streektaal is weer populair. En toen had zij, degene die wij hadden geïnterviewd, de streektaalfunctionaris bij het erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers gevraagd. Nou, misschien wel leuk om een soort quizje te doen. Wat betekent dan het woord nusdulleke? Nusdulleke. Ja, Karsten, had jij enig idee?
1: Nee, echt helemaal geen idee.
0: Ik ook niet.
1: Ik wist alleen wat brommerskieken was. En ja. Nusdulleke, geen idee.
0: Het ging bij mij ook geen lampje branden.
1: Het
0: en ik was wel benieuwd.
1: Gezellig.
0: Van, goh, wat zou het zijn? Je kan een beetje raden als je niet uit de Achterhoek komt. Nou, Frans denkt bijvoorbeeld een kleine neus. Jeannette zegt misschien neusfluiten.
1: Oh.
0: Ja, het zou ook nog kunnen. En ja, het neus is wel het thema, want Rika zegt bijvoorbeeld, nou ja, neuspeuteren, dat had misschien ook wel gekund.
1: Maar dat is het dus niet.
0: Maar dat is het allemaal niet. Nee, maar we hebben wel een paar goede antwoorden. Die zijn dan toch best wel goed onderlegd, ook nog in de Achterhoek, terwijl ze er niet vandaan komen. Wilma bijvoorbeeld, André en Harmy, die hadden het goed. Het is namelijk, de nus betekent eigenlijk het nest. En het
1: ja?
0: is eigenlijk de jongste uit het nest. Dus ze bedoelen daarmee het jongste kind.
1: Ah, de Benjamin.
0: Ja. Ah, ik ben een nusdulleke.
1: Ik ook.
0: Ben jij ook een nusdulleke?
1: Ja, dat is toch leuk?
0: Kijk eens.
1: Twee nusdulkes bij elkaar.
0: Twee nusdulkes.
1: Toch nou, klinkt meteen... het als iets heel anders.
0: Het klinkt een beetje alsof het niet goed is. Maar ze bedoelen het eigenlijk heel lief. Dat zeiden ze in ieder geval.
1: Leuk.
0: Nou, tot zover de cursus Achterhoeks. Wil je die verder verbeteren, dan zou ik zeggen, ga nog lekker even naar de Zwarte Cross dit weekend. Karsten, wat heb jij verder nog qua nieuws?
1: Ja, met al die warme dagen denk je, dat is niet goed voor de waterstanden en noem het allemaal maar op. Maar het heeft ook voordelen, want op sommige plekken in Gelderland dan groeien de druiven die 20 jaar geleden nog niet konden rijpen, groeien hier dus heel goed. In Groeslo, bij Ermelo, op landgoed Oude Groevebeek in Dieren. Daar staan de druiventrossen eigenlijk lekker in het zonnetje en dat gaat hartstikke prima.
2: Dit is Pinot Noir, een soort die eigenlijk voor 20 jaar geleden nog niet kon aanplanten in Nederland. En de afgelopen jaren wel iets meer wordt aangeplant. En er komt ook puur de klimaatverandering. Dus hoe meer zon er is, wat voor andere soorten je kunt aanplanten. Waaronder is Pinot Noir, wat eigenlijk voor 20 jaar geleden alleen maar in Noord-Frankrijk kon.
1: Goed nieuws, de wijn wordt misschien wel goedkoper.
0: Dat is toch bijzonder ook wel, hè?
1: We moeten zonnebrand smeren als een gek, maar de wijn wordt goedkoper. En over alcohol gesproken, het bier vloeit natuurlijk op de Zwarte Cross, hè? En wat moet je doen tegen een kater? Dat staat op onze site, gld.nl. Allerlei tips. Het beste is natuurlijk niet te veel drinken.
0: Maar dat is een goede tip.
1: Maar ook bijvoorbeeld stevig ontbijten of een vitamine C-pil nemen. Dat wist ik ook niet eens.
0: Dat wist ik ook niet, nee.
1: En veel sinaasappels, dat helpt ook. Maar er zijn natuurlijk ook feiten en fabels. Wat is een feit en wat is een fabel? Ben je er klaar voor?
0: Laat maar komen.
1: Koffie helpt tegen een kater.
0: Ja, ik zou denken van wel. Cafeïne, toch even, ja.
1: Nou, dat klopt enigszins wat je zegt, maar het is toch fout. Het is een fabel, want koffie helpt een beetje bij wakker worden. Maar je lever breekt de alcohol geen minuut sneller af.
0: Dus dat heeft het niet.
1: Ja, nee. Water drinken voordat je gaat slapen als je alcohol hebt gedronken.
0: Ja, dat lijkt mij wel, dat het een beetje lekker doorvloeit.
1: Ja, klopt. Dat helpt zeker, want alcohol droogt uit. Dus het is goed om nog een paar glazen water te drinken voordat je gaat slapen. Of ORS-poeder nemen.
0: Oh,
1: dat gebruik je ook wel eens.
0: Ja, als je echt niet goed bent en aan het diarree bent en zo.
1: Juist.
0: Ja, maar dus ook goed voor een kater.
1: Ja, en iedereen heeft het in Thailand bij zich, bijvoorbeeld. Oh. Nou, nog eentje dan.
0: Ja.
1: Je kunt het zo lekker uitzweten, die alcohol. Dus als je hebt gezopen, een kater hebt, hup, naar de sportschool. Feit of fabel?
0: Ja, nou, misschien wel, denk ik.
1: Nee, helaas. Het is een fabel, want hardsporten helpt totaal niet. Je verliest een heel klein beetje alcohol via het zweet. Maar bovendien droogt sporten je nog verder uit. Dus je moet nog meer bijdrinken.
0: Oké, dus niet te veel dansen dan als je een kater hebt op de Zwarte Cross.
1: Niet
0: te veel.
1: Gewoon
0: heel
1: ochtend.
0: Erg rustig stil blijven staan. Een beetje zitten bij je tentje misschien nog even.
1: En als je wil drinken, een watertje erbij.
0: Een
1: af
0: watertje.
1: En toe. Of een frisje, kan ook.
0: Dat is ook een goed idee. Meer tips dus op onze site gld.nl. En dit is Bob Marley op Radio Gelderland.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die hier op Radio Gelderland.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Elke dag draaien we een hit uit onze alle 1300 goedlijst. En in oktober kan je hem natuurlijk weer horen hier op Radio Gelderland. En vandaag heb ik een band voor je die er afgelopen jaar 11 keer in stond. En het liedje wat ik ga draaien is eigenlijk de ene laatste notering van de mannen uit Ierland. En dan heb ik het natuurlijk over U2. Ze waren behoorlijk grote fans van Amerikaanse bluesmuzikanten, waaronder ook B.B. King. En toen U2 dus een keertje in de zaal zat bij een concert van B.B. King, was hij echt doodnerveus. Want ja, U2 had net een uitgebracht album gemaakt en dat was The Joshua Tree. Razend populair album en hij dacht, oh mijn god, de grote U2 komt bij mij kijken. Nou, hij durfde bijna niet meer te zingen, maar het is toch allemaal goed gekomen. En na de show hebben ze zelfs elkaar ontmoet, U2 en B.B. King. En toen hoorde hij dus dat ze grote fans van hem waren. En toen zei hij, ja, nou hallo, schrijf dan gewoon een keertje een liedje voor me. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En dat werd dit duet, When Love Comes to Town, hoor je nu hier op Radio Gelderland. Fijne avond gewenst.

0: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
0: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
6: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
11: Verwennen? dit comfort heb ik verdiend, hè?
12: Waar mee?
11: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer van minder. Simpel.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa.
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: De Nijmeegse Vierdaagse komt eraan. Radio Gelderland is er de hele week bij. Net als 47.000 bikkels die hem lopen. Maar wij laten de thuisblijvers ook niet zitten. Die zoon of moeder die zo graag meegegaan was, maar waarvoor het niet meer lukte. Of de vriendin of neef die zijn huis beschikbaar stelt voor extra slapers deze week. Ook zij verdienen een prachtige onderscheiding. Wie nomineer jij voor de Vierdaagse Thuismedaille? Mail naar radio@gld.nl. De Vierdaagse volg je niet alleen via Radio Gelderland, hier beleef je hem ook.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Vierdaagse. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.
1: Waar kan ik heen? Ik heb zin in een feestje.
2: Zin in?

0: Isolatiecheck, nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
1: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden. Die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

Bril, check. Modder, check. Trekken, check. Er wordt weer wat uitgesproken op de Zwarte Cross. Volg het dagelijks via gld.nl/zwarte.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

shoulder. She said, tell me all your trouble.

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf 8 uur 's morgens nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap de Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting een paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Omdat college met het CDA en de SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder PVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers om het leven kwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek iets zachter is gezet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard bekende eerder al dat hij haar had vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jaren bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Het weer, vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn later ook stapelwolken en lokaal kan er een onweersbui vallen. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
7: geeft ruimte.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Erde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een opmerkelijk bericht vanaf Schiphol vandaag. Een Canadese vrouw probeerde het vliegtuig in te stappen met een koningspython in haar BH. Deze slang is gemiddeld 1 meter lang. En wat was ik er graag bij geweest toen security haar controleerde. Want hoe ging dat? Staken er opeens 2 oogjes uit een décolleté? Zagen ze borsten op en neer gaan? Was er gesis te horen? Goedenavond, welkom bij het Oog. De Britse regering reageerde vandaag op het spandoek waarmee Argentijnse voetballers het bereiken van de WK-finale vierden, waar ze de Falkland-eilanden opeisten. Daarover straks hoogleraar internationaal publiekrecht Kiki Brulman. We hebben ook aandacht voor de vraag wat gewapende Chinese mannen deze week in het oosten van Suriname deden. Sorry. En de testosterontest, u hoorde het net in het nieuws al, die het Amerikaanse leger bij de militairen wil gaan uitvoeren. En historicus Vic Meijer zat als een van de eerste bezoekers in de bioscoop vandaag om The Odyssey te zien. De film van regisseur Christopher Nolan die vandaag in Nederland in première ging. Hij komt zo vertellen wat hij ervan vond. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 16 juli.
3: We hebben besloten om op te gaan schalen naar een feitelijk watertekort.
2: We zijn 1 niveau verwijderd van een watercrisis, zegt de Rijkswaterstaat. Niet iedereen neemt dat serieus.
4: Watertekort? Nou, ik denk dat het wel meevalt.
2: Er is nog genoeg drink- en douchewater, maar er wordt wel opgeroepen daar zuinig mee om te gaan. En dat roept wat weerstand op.
4: Wij moeten minder douchen, maar de datacentrum gebruikt zoveel water dat ik denk van ja, doch.
2: Maar er wordt ook flink meegedacht.
5: Ik douche altijd heel kort. Ik wil gewoon zorgen maken dat ik schoon ben en gewoon zo snel mogelijk.
2: Volgens sommigen kan het efficiënter.
4: Ik raad iedereen aan 1 keer per week douchen en de rest bij de wasbak.
2: En het kan zelfs nog soberder.
6: Ik doe dat gewoon niet. Dus ik douche dan niet. Ik ben zo zuinig op drinkwater.
2: Om af te koelen zonder water te verspillen is er een oplossing.
7: Misschien wel even ergens het water inspringen. Zou ik alleen niet in het Delftse hout doen.
8: Waarom niet?
7: Blauw oog.
2: Je mag trouwens niet in iedere rivier springen. Dat kan gevaarlijk zijn.
9: Ik heb wel eens gehoord dat er onderstroom is en zo. En dat je daar niet in terecht moet komen. Maar uiteindelijk doe ik het toch.
2: Ook mag je niet zomaar van bruggen en sluizen duiken. Daar kan je een boete van €170 voor krijgen.
9: Oh, dat is wel veel, maar toevallig reed er net handhaving langs en die gaf geen kick.
2: Gemeenten onderzoeken intussen of ze een aantal verboden zwemplekken toch legaal en veilig kunnen maken.
10: Stel, het blijft verboden, houdt dat jullie dan tegen?
11: Nee,
9: niet echt.
2: En dan de bosbrand in de buurt van Parijs. Daar zit de brandweer ook al om water te springen.
12: It's still burning actually. So the problem is that you need a lot of water actually to stop the fire.
2: Het bos is heel populair bij boom- en rotsklimmers. Deze klimmer is aangeslagen vanwege de brand.
13: Ik probeer een beetje zakelijk te blijven, maar van binnen heb ik echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet.
2: Hij legt uit waarom.
13: Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Het is echt liefdesverdriet, zo voelt het.
2: Aan klimmen kan hij nu even niet denken.
13: Als je zoveel liefde voor dit bos voelt, dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om, komt dit bos weer terug zoals het was.
2: Nog meer liefde, maar dan voor slangen op deze Wereldslangendag. Dan kun je maar bij 1 iemand uitkomen.
14: Van elke slang gaat mijn hart ietsje sneller kloppen. Ik ben echt verliefd op ze.
2: Bioloog Freek Vonk houdt van deze dieren, dat is duidelijk. Hij krijgt alleen weinig liefde terug.
14: Want deze jongen heeft me net al flink te pakken genomen. Hier in mijn neus. Stoute jongen.
2: Freek snapt heel goed dat ze hem niet moeten.
14: Hij zegt eigenlijk, pas jij maar op jongetje. Want als je ook maar iets te dichtbij komt, dan tuf ik je recht in je bakkes.
2: Maar dat geeft niks. Freek blijft toch wel verliefd.
14: Wat een gave slang is dit. Hoe gaaf is dat?
8: Kijk dan, dit is toch mooi, jongens. Wat een unit.
14: Wat een beauty. Dit is toch net een kunstwerk.
8: Ga maar, meisje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan Sid van der Linde met de krant van morgen.
11: Nog nooit was het in de Noordzee zo vroeg in het jaar zo warm. Dat tekent Trouw op uit de mond van het KNMI. Deze week was het zeewater voor de kust 20,2 graden. Als zoiets al gebeurt, is het pas in augustus. De afgelopen tijd ging er veel aandacht naar de gevolgen van hitte op land. Maar op zee zijn die ook groot.
2: Zo ontstaan er meer wolken door warm water, wat kan leiden tot zwaardere regenbuien. Ook blijft water langer warm dan lucht. Dat wil zeggen dat een hittegolf op zee wel weken of zelfs maanden kan aanhouden. Voor vissers heeft het ook gevolgen, schrijft de krant, want haring en kabeljauw zullen naar het noorden trekken.
11: Bij de volgende pandemie moet het RIVM meer afstand houden tot de politiek. Dat zegt Menno de Jong in een interview met NRC. Hij is de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. De nieuwe Jaap van Dissel, zeg maar. Hij stoort zich niet aan die benaming. Want zolang mensen dat zeggen, is er tenminste nog geen nieuwe crisis, zegt hij.
2: Over de coronacrisis zegt de Jong dat hij onder dezelfde omstandigheden waarschijnlijk hetzelfde gedaan had als Van Dissel. Maar hij zou niet steeds naast de premier gaan staan bij persconferenties. De samenleving ziet het verschil dan niet meer tussen de wetenschap en de politiek. En dat heeft volgens hem schade berokkend aan het RIVM als instituut.
11: De Volkskrant is op pad geweest met onderzoekers die de geuren van Friesland proberen te archiveren. Dat is nog nooit gedaan, terwijl geur echt een onderdeel van erfgoed is, zegt een van hen. Het is een fundamentele manier waarop mensen ergens betekenis aan geven. Een paar honderd Friezen hebben een vragenlijst ingevuld over wat voor hen de typische Friese geur is.
2: Gras, mest, het wat, de zee kwamen daar zo al uit. En de onderzoekers hebben allerlei spullen verzameld. Plukjes schapenvacht, plantjes, onkruid en modder. Alles is in plastic zakjes gestopt. En een bedrijf dat geurstoffen maakt zal later proberen deze geuren na te bootsen, zodat ze bewaard kunnen blijven.
11: En de Telegraaf duikt in de kosten van sociale mediakanalen van ministers en staatssecretarissen. De filmpjes, foto's en uitlegvideo's op verschillende kanalen zijn steeds professioneler geworden en ook steeds duurder. Sinds 2020 is er zeker 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe inhuur. Daarnaast zijn er zeker 33 voltijdsbanen bezig met het promoten van het kabinet op sociale media.
2: Ja, Defensie en Economische Zaken geven het meeste geld uit aan content. Ministeries zeggen het belangrijk te vinden om direct te communiceren met burgers en om beleid toegankelijk uit te leggen. Ik weet niet of dat altijd gebeurt in die filmpjes, maar goed. En ook niet alle berichten bereiken een groot publiek, weet de krant. Zo worden flitsende montages van een drukke dag van minister Sjoerdsma bijvoorbeeld maar een paar duizend keer bekeken.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Vanessa Paradis met Les Épines du Cœur. Argentinië won gisteravond de halve finale op het WK van Engeland. En een aantal Argentijnse spelers vierden dat met een spandoek. Daarop de tekst Las Malvinas son Argentinas. De Falklandeilanden, zoals wij ze noemen, zijn van ons. Deze eilanden vallen onder Groot-Brittannië en er woedde een korte oorlog om in 1982. Nou, de Britse regering noemt het rondlopen met dat spandoek ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Ik ga praten met Kiki Brulman. Zij is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is de waarde van zo'n spandoek op het wereldtoneel?
1: In termen van politieke druk en opwinding is de waarde aanzienlijk. Dat zie je ook in de pers overal vandaag. En in het politieke spel tussen Argentinië en Engeland. Maar het is niet meteen een omslag in wie er soevereiniteit heeft over de Falkland Islands of de Malvinas. Maar het is wel stug, inderdaad.
0: En het staat weer op de agenda, hè, hiermee. Ieder geval in de pers, zoals u zegt, en bij het publiek. Nu is er aardig wat politiek bij dit toernooi. De Falklandeilanden, zoals we noemen, is een onderwerp dat Argentinië bezighoudt. Zijn de gemoederen daar nog steeds wat verhit? Of was het eigenlijk verrassend dat dit nu opeens het voetbalveld opkwam?
1: Nee, dit is een terugkerend iets. En de oorlog, dus de Falkland-oorlog in 1982... Dat is toch nog wel iets wat in Argentinië een enorme trauma kennelijk heeft veroorzaakt. Een blijvend trauma. Toen heeft destijds de militaire junta, die sinds 1976 aan de macht was, die heeft toen de Falkland Islands bezet, of de Malvinas, vanuit de gedachte dat ze eigenlijk gewoon bij Argentinië horen. En de VK, voor de oudere luisteraars, die weten nog hoe Margaret Thatcher en Prins Andrew voorop op een schip opstoomden naar de Falkland Islands. En Engeland heeft inderdaad in 10 weken of zo hebben ze de controle teruggekregen. En dat is echt, dat is ervaren als een grote nederlaag in Argentinië. En heeft ook bijgedragen aan de val van de militaire junta, aan die regering later in 82. Dus het is een soort scharniermoment geweest. En toch met een zware koloniale wijsmaak voor Argentinië. En het leeft nog steeds, zoals we dus ook weer zagen gisteren of eergisteren.
0: En doet Argentinië nog pogingen, als je het hebt over internationaal recht, om ze terug te krijgen? Of tenminste terug te krijgen, dat is maar even de vraag, hè, want ze leggen allebei een claim erop. Maar speelt het nog steeds, deze kwestie, diplomatiek?
1: Ja, zeker. Ook eigenlijk heel recent weer. Dus er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK

0: mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost, niet voor een rechter of zoiets dergelijks. En nu is dat net eigenlijk weer opgeleid. Dus rondom het WK was er ook een ruzie ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd, ja, je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
1: Nee.
0: Dus het speelt nog wel. En toen ging het VK ook nog, een Brits schip ging ook nog toen voor onderzoek aan de Zuidpool, gingen ze met een soort onhandige vaarroute van Chili, van de Falklands naar Chili en weer terug of zoiets, waarmee ze Argentijnse wateren raakten. En daar is ook weer een grote diplomatieke rel, dat is een week geleden of zo, van gekomen. En dan zie je de Engelse kranten schrijven dan allemaal, we lost the World Cup, but we still have the Falklands en zo.
1: En als
0: dus er is opwinding.
1: En als we nog even teruggaan naar, daar hebben we natuurlijk destijds, is daar heel veel aandacht aan besteed, maar naar de claim die ze allebei leggen op de eilanden. Waar komt de claim van Argentinië vandaan?
0: Dat zijn van die typische, ja, echt oude verhalen. En het wordt ook steeds lastiger om er juridisch, om er handen en voeten aan te geven. Maar Argentinië zegt dat het de rechtsopvolger is van Spanje. Gezag uitoefende over dat hele gebied. En Argentinië heeft zich in 1816 met een onafhankelijkheidsverklaring, dat wordt meestal als pijldatum genomen, hebben ze zich losgemaakt. Intussen had Engeland al sinds halverwege de 18e eeuw een soort handelspost op de Falklands en hebben dat, 1833 of zoiets, hebben ze dat weer eens eventjes ferm ter hand genomen, dat gezag, en sindsdien altijd ononderbroken uitgeoefend, zoals ze bij elke gelegenheid zeggen. En er is dus een claim van Argentinië dat zegt dat ze het van Spanje hebben overgenomen, en van Engeland dat zegt dat het aanhoudend en ononderbroken gezag heeft uitgeoefend. En dat is, ja, dat zijn gewoon twee stellingnames over de feiten. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger om dat goed vast te stellen.
1: En er wonen mensen. In 2013 stemden bijna alle inwoners tijdens een referendum voor het blijven onder Brits gezag. Hoe belangrijk, of Engels gezag, hoe belangrijk is dat voor de juridische zeggenschap over het gebied? Vanuit internationaal rechtsperspectief?
0: Ja, dat op zichzelf is natuurlijk het recht op zelfbeschikking. Dat was toen iets minder spannend, behalve als grondslag voor decolonisatie trouwens, in Latijns-Amerika al. Maar het recht op zelfbeschikking van bewoners is natuurlijk tegenwoordig wel echt een belangrijke factor. En dat zegt dus iets over wat de bewoners willen. Maar nou moet je wel, en ze hebben inderdaad zich uitgesproken om bij Engeland te blijven of te zijn. Maar je moet je wel realiseren dat die bevolking, dat zijn 3000 mensen plus nog 1000 tijdelijke werkkrachten en militairen. En die 3000 mensen zijn afstammelingen van eigenlijk Engelse settlers, zou je kunnen zeggen, maar wel in 1833 en vlak daarna. Dus wel al een hele lang levende eigen gemeenschap intussen. Maar Argentinië zegt dus, ja, dit is niet het recht op zelfbeschikking van een inheems volk wat al sinds mensenheugenis ergens woont. Dit is een kolonisator die
1: de familie laat stemmen, bij wijze van spreken.
0: Ja, zoals in de Donbass wat men zegt over Rusland. Maar dat is, zo is het natuurlijk toch niet zo simpel.
1: En tot slot, zondag is de finale tussen Argentinië en Spanje. Kan dat nou ook nog tot politieke spandoeken leiden, of laten ze dat koloniale verleden inmiddels rusten?
0: Ik denk dat ze er zijn allerlei spanningsvelden misschien nog, maar niet. Er zijn geen heftige ruzies op dit moment. Dus ik kan me voorstellen dat Argentinië een zekere aardigheid erin heeft om die partij te winnen. Zoals dat tussen allerlei grote en kleine landen en voormalige kolonisatoren en voormalige koloniën is. Maar ik denk niet die spanningen en die identity politics nu. Tussen Engeland en Argentinië, dat zie ik niet helemaal gebeuren bij de finale.
1: Nee.
0: Maar wie weet, wat voor spandoeken
1: we nog... Het was wel weer genoeg politiek, zou ik zeggen, hoor, dit toernooi.
0: Ja.
1: Ja, mevrouw Brulman, hartelijk dank. Kiki Brulman, hoogleraar internationaal publiekrecht.
0: Oké, dank.

0: Changes coming around the band Jet Rebel. Het Amerikaanse minister van Defensie wil militairen jaarlijks gaan testen op de hoeveelheid testosteron in hun lichaam. Als er sprake blijkt van een tekort, dan zou een behandeling kunnen volgen met als doel militairen beter te laten presteren. Nou, heeft dat zin? Wat zijn de gevolgen voor de mensen om wie het gaat? Dat vraag ik aan Meliante Nicolai. Zij is uroloog en medisch seksuoloog. Van harte welkom.
1: Dank.
0: Gespecialiseerd in de invloed van testosteron ook op het lichaam. Dus helemaal de juiste persoon om hierover te praten. Wat dacht u toen u het voor het eerst hoorde?
1: Nou, ik was even gechoqueerd. Ik dacht, gaan ze dat nou gewoon zomaar aan iedereen geven? Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Dat is echt niet goed voor iedereen natuurlijk. Je geeft het alleen als iemand klachten heeft en de waarde is te laag. En dan meet je het liefst 2 keer op een rij. Dus ja. Dat moet je niet klakkeloos doen.
0: En bestaat er zoiets als een optimaal testosteronniveau dat voor alle mannen gelijk is?
1: Nee, ook niet. Nee, er is altijd een range. En de een heeft meer nodig dan de ander. En het is ook maar net weet je waar je aan gewend bent. Dus je kunt ook niet iedereen over een kam scheren, nee.
0: En hoe meet je dan of iemand voldoende testosteron heeft? Kijk je dan naar lichaamsgewicht, lengte? Waar moet je dan naar kijken om dat vast te stellen?
1: Nou, je kunt gewoon in het bloed het meten. En er is wel een bepaalde afkapwaarde waaronder je dan kan zeggen van nou, dit is echt wel laag. En meestal gaat dat ook gepaard met klachten. Dus als je onder een bepaalde waarde komt, merk je dat je bijvoorbeeld minder spierkracht hebt of minder vitaliteit. En minder seksuele functies, dus minder zin in seks of minder erecties. Kijk, dan zijn mannen dus wel vaak geneigd om naar de dokter te gaan om dan te laten meten. Maar als je geen klachten hebt, zit je bijna altijd ook gewoon in een normale range.
0: En stel nou dat Defensie in Amerika zegt, dit is te laag. Heeft het dan zin om iets toe te dienen zodat je meer spieren opbouwt? Is dat dan ook het effect?
1: Nou ja, het is wel heel belangrijk voor het lijf, testosteron. Het is echt een gezondheidsparameter ook. Dus mensen met bijvoorbeeld veel overgewicht of bijvoorbeeld hart- en vaatziekte, diabetes, op andere manieren ziek, hè, die kunnen ook vaak een te laag testosteron hebben. En daardoor hebben ze vaak ook dan weer minder veerkracht en moeite om weer een conditie op te bouwen bijvoorbeeld. Dus het is zeker zo dat als je te laag zit, dat het nuttig is om er wat aan te doen.
0: En wat doe je dan? Dan dien je testosteron toe? Kan dat? Of wat gebeurt er dan?
1: Ja, dus je kunt het smeren. Je kunt het ook prikken. We doen het niet slikken. Dat is niet de goede weg. Met name smeren is heel, heel simpel. En dan bouwt het ook gewoon heel netjes op. En dan krijg je elke ochtend, als je het smeert in de ochtend, een level zoals in de natuur ook. Heb je 's ochtends een piek. En dan bood je eigenlijk gewoon de natuur na, omdat je dan zelf te weinig aanmaakt. En bijvoorbeeld mensen met overgewicht, die hebben in hun vetweefsel het aromatase-enzym. Dat zet de testosteron om in oestrogeen, dus een vrouwelijk hormoon. En daardoor krijgen ze dus eigenlijk een visuele cirkel, waardoor ze steeds minder testosteron hebben en ook weer minder goede stofwisseling krijgen. En dus ook weer moeilijker afvallen bijvoorbeeld. En minder makkelijk spiermassa opbouwen. En dan is het nog moeilijker om je stofwisseling op gang te helpen. Dus ja, dan kom je in een visuele cirkel. En in dat geval is het natuurlijk wel heel nuttig om testosteron te geven.
0: En critici in Amerika nu met dit plan van de Amerikaanse Defensie zeggen, ja, je kan dat wel 1 keer per jaar prikken, maar u zei net ook al in de ochtend, hè, heb je weer andere waardes volgens mij dan in de middag of de avond. En misschien verschilt dat ook per dag. Dus heeft het zin om dat 1 keer te prikken bij
1: iemand? Nee, want als je bijvoorbeeld slecht hebt geslapen is het lager. Als je net griep hebt gehad is het lager. Als je heel veel stress hebt continu dan is het lager. Dus het is echt een momentopname. Maar je kan wel zeggen als die onder die bepaalde waarde is, dan is het wel een reden om er naar te kijken nog een keer. En zeker als iemand dus ook klachten heeft.
0: En kan je het, is het logisch om het direct te relateren aan hoe je het werk als militair doet?
1: Nou, ik snap wel waar het vandaan komt. We hebben natuurlijk al die influencers op social media die teammaxing doen en zeggen dat je dan de betere man bent, de sterker bent.
0: Ja, dat zit vooral in de hoek van de menno-sfeer ook.
1: Ja, precies. En testosteron in de sportschool, hè, grote spieren pompen. Dus ik denk dat dat een beetje is waar dat vandaan komt. Het is natuurlijk zo dat als je heel hoog testosteron hebt, kan je beter spiermassa kweken. En het is ook daarom verboden om dat te doen in de sportwereld. Hè? Maar ja, dit is waarom het dus een hype is. Maar het is gevaarlijk om het zomaar toe te dienen aan mensen die geen problemen hebben. Want je onderdrukt dan ook je eigen aanmaak.
0: En de aanname is ook dat er toch ook wel iets mis is met veel mannen. Hè? Tenminste, anders ga je dit niet testen, lijkt me, over de hele breedte. Of neem je dat niet voor? Is de hoeveelheid testosteron bij mannen over de jaren veranderd? Zou het zo kunnen zijn dat een heleboel mannen echt onder die belangrijke waarden voor de gezondheid zitten?
1: Nou, dat zijn dan wel vaak de minder vitale mannen. Maar over het algemeen is het inderdaad zo dat we sinds de jaren 70 zien dat ongeveer een punt testosteron minder wordt gemeten, gemiddeld genomen. Dus dat het wel echt afneemt. En dat wijten we eerst aan leefstijl. Hè? Meer zitten, dus zwaarder worden, veel meer stress. Maar er zijn toch ook andere factoren, dus vanuit het milieu. Dus weekmakers, verlaten, pesticiden. Die hebben ook een disruptive effect.
0: En u zei net, je moet niet zomaar dat gaan toedienen. Hè? Ook bij de sportschool, het is niet voor niks verboden. Want wat zijn de risico's als je testosteron onnodig wellicht toevoegt?
1: Nou ja, je voegt iets toe waardoor het lijf denkt van nou, er is al genoeg. Dus het aanmaakmechanisme gaat uit eigenlijk. Waardoor je op de langere termijn ook daadwerkelijk dat helemaal kunt blokkeren of zodanig kunt stagneren dat het niet meer vanzelf terugkomt. Dus als je te veel geeft, zeker een te hoge dosering, daar kan je echt schade mee berokkenen aan de testikels die dat dan moeten produceren. En dat ze dus, als je stopt, niet meer genoeg zelf kunnen aanmaken. Dus dan moet iemand het levenslang blijven gebruiken. En als het een jonge man is, je onderdrukt ook de spermaproductie. Dus vaak onvruchtbaarheid, of in ieder geval een heel lang traject wordt het dan, om dat dan weer op gang te helpen.
0: Dus de mensen die u begeleidt om medische redenen, dat is een enorme fijne afstelling als ik het zo hoor. En je moet het ook niet te lang doen.
1: Nou ja, als iemand natuurlijk 65 is en er geen kinderen meer wil en duidelijk een gezondheidsrisico heeft waardoor hij baat zou hebben bij testosteron, maakt het niet uit als hij dat levenslang moet gebruiken. Maar als het vanuit je werk wordt opgelegd omdat je dan grotere spieren kan trainen en meer focus hebt en het is om een soort van meer een vechtpoppetje te worden. Dus ja, dat is wel een bizarre keuze natuurlijk.
0: En ik zat ook te denken, ook bij het leger, bij de luchtmacht testen ze je ogen. Dus er worden best wel op verschillende lichaamsdelen vast voor banen lichaamstesten gedaan. Toch bij deze krijg je ook een beetje het gevoel, kan dat ook een vervelend psychologisch effect hebben als je dat tussen mannen onderling testosteron gaat meten? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, dat is een beetje net als met erecties en mannelijkheid. En mannen voelen zich vaak heel onzeker, maar ze doen heel stoer. En ik denk dat ze zeker onderling zouden gaan kunnen vergelijken. En dat het ook, dus als het dan te laag zou zijn, dat je dan daar weer over gepakt kan worden. Dus ik denk niet dat het per se heel goed is voor de psyche van die mannen, nee.
0: Nee. Goed, nou, we hebben er een heleboel over besproken. Ja. Heel interessant, van veel kanten bekeken. Dit plan dus vanuit Amerika om militairen jaarlijks te gaan testen op de hoeveelheid testosteron. Meliante Nicolai, hartelijk dank.
1: Heel graag gedaan.

0: De laatste trein naar huis, John Mayer. In het oosten van Suriname stuitten politie en leger deze week op 14 gewapende mannen uit China. Zij werden aangehouden en in verband gebracht met de vaak illegale goudwinning in de binnenlanden van Suriname. Iwan Brave is correspondent voor Trouw in Paramaribo. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: 14 gewapende Chinezen in uniform in het oosten van Suriname. Was dat een verrassing?
1: Ja, even een kleine correctie. Is niet helemaal in het oosten, maar een beetje meer in het centrale gedeelte van Suriname.
0: Ja, centrum-oost, noordoost.
1: Ja, richting naar het oosten. Ja. Wat was je vraag?
0: Of het een verrassing was dat ze daar 14 gewapende Chinezen in uniform aantroffen.
1: Kijk, dat slaat natuurlijk altijd wel in als een bom. Maar een verrassing is natuurlijk ook weer niet. Omdat er gebeuren zoveel mistige zaken in het binnenland van Suriname. En zeker als het gaat om gewapende gevallen. Sowieso zijn er veel roofovervallen. Maar ook allemaal van die mistige ondernemingen die hun eigen beveiliging hebben. Dus het staat er eigenlijk aan te komen, zou je kunnen zeggen. Het was een verrassing, maar we stonden niet zo te kijken van waar komt dat opeens vandaan?
0: En waarom werden ze gearresteerd?
1: Nou, waarschijnlijk, en dat is voor zelf voor Surinaamse begrippen iets te ver. Kijk, dat bedrijven hun eigen bewaking hebben, dat zie je ook in de stad. Hè. Het is een normaal beeld hier, dat je mensen met zware wapens ziet bij cambio's. En in het binnenland kan je het begrijpen. Want de handhaving van de politie en het leger is niet zo sterk. Dus ja, moet je alsnog je eigen bewaking hebben. Maar daar heb je vergunningen voor nodig, voor elk wapen. Maar de bedoeling is niet dat je een legertje opbouwt in uniform en dan met semi-automatische wapens uitrust. Dat gaat net, denk ik, een beetje een stap te ver voor Surinaamse begrippen.
0: En wat is het voor gebied waar dit zich afspeelde?
1: Nou, het is vooral zo'n beetje waar het stuwmeer is. Dat is een soort hotspot van kleinschalige goudwinning. Met heel veel vervuiling gaat het gepaard. Heldere water, het normaal als drinkwater geldt, of elk water voor de binnenlandse gemeenschappen. Dat wordt al vertroebeld door het omwoelen al door die activiteiten. Maar er wordt ook al heel veel kwik gebruikt. En de laatste tijd wat je hebt, steeds meer Chinese ondernemers zijn zich gaan bemoeien met de kleinschalige goudwinning. Maar die gebruiken ook een soort vorm van cyanide. En dat is een hele gevaarlijke stof. Als dat in het milieu komt, dan is dat gewoon dodelijk. Wij zijn ook geconfronteerd 2 geleden met een grote vissterfte in een van de rivieren. En waar het vandaan komt, weet niemand. Maar er zijn wel sporen van cyanide gevonden en kwik. En dat is wat er nu wel gaande is in Suriname. Dus heel, heel verontrustend.
0: Ja, en bij de aanhouding was ook trouwens Ronnie Brunswijk aanwezig. Tot vorig jaar vicepresident, voorheen rebellenleider. Wat was zijn rol hierbij?
1: Ja, en nu natuurlijk partijleider van een belangrijke coalitiepartij. Mm-hmm. Nou, Brunswijk heeft gewoon heel veel belangen in goud. En hij heeft goudconcessies. Ook in die omgeving heeft hij goudconcessies. En hij heeft ook belangen in veiligheid en handhaving vanwege zijn business. En hij hangt altijd een beetje de reddende engel uit. Het leger heeft, zoals gezegd, nauwelijks slagkracht. De politie al helemaal niet. Die hebben niet eens dus middelen om dan uit te rukken. En Brunswijk die regelt dan wel even dat een helikopter of een vliegtuig wordt geregeld. En dan, en zo wordt hij bij betrokken. En het is een beetje een dubieus geval, maar ja, dat is zijn rol dus.
0: En je beschreef net al, hè, weinig veiligheidsmensen in bepaalde gebieden. En als er zoveel goud wordt gewonnen met veel financiële belangen, dan zorgt dat, neem ik aan, ook wel voor meer criminaliteit.
1: Absoluut. Dat is wat dingen wat we wel met de regelmaat van de klok mee te maken krijgen. Dat er gewapende overvallen zijn onlangs weer. Dat toch een groep mannen gemaskerd en gewapend dan zo'n goudonderneming of concessie overvallen. Ja, het is redelijk Wild West in het binnenland van Suriname. Dat kan je wel stellen. En ik denk dat dit ook een ontwikkeling is. We zijn het niet zo groot als Colombia, als Venezuela. Dus dat betreft is het wel overzichtelijk, het land. Maar je zal maar onschuldig zijn en daar gewoon lopen. En je komt zo'n legertje nep-militairen tegen. En die menen dan te kunnen optreden tegen je. En dat is wel het verontrustende, hè? En laten we hopen dat dit geval toch een beetje de boel wakker heeft geschud.
0: Van, ja, hey, dat dat ook een waarschuwing is voor andere landen en andere bedrijven om niet zomaar eigen veiligheidseenheden daarin te zetten.
1: Ik denk ook dat dit is boven komen borrelen. Ik weet zeker dat er meerdere van dit soort gewapende groepen in het binnenland bezig zijn. Het gaat voornamelijk nog om het bewaken van hun belangen. Maar ja, het kan zo escaleren in kleine oorlogjes natuurlijk.
0: En dan heb je dus in feite dat thema. Dan heb je de illegale goudzoekers. En dan heb je de criminaliteit en dan heb je de milieuproblemen. Dus het is voor de regering in Suriname echt al met al een enorme uitdaging die jij beschrijft.
1: Ja, het is een grote uitdaging voor heel Suriname hoe je dat gaat doen. En die vervuiling, dat is echt iets heel ernstig. En hoe ze dat onder de knie gaan krijgen, dat weten we niet. Maar het is vooral namelijk ook een werkgelegenheidsprobleem. Er is weinig werkgelegenheid voor veel, met name binnenlandse jonge mannen. Ja, en goud is dan toch zo'n stille droom dat je eventueel rijk kan worden. De kleine jongens worden helemaal niet rijk daarvan natuurlijk. Het zijn oude mensen zoals Bronnie Brunswijk die grote belangen hebben. Die zorgen ook voor de grote machines. Die strijken toch het meeste op. Maar die kleine goudzoekers, ja, die verdienen wat. En meestal, het eerste wat ze uitgeven zijn dan weer aan die lokale bordelen die daar worden bestuurd door buitenlandse vrouwen voornamelijk. Ja, het is allemaal niet vrij.
0: Ivan Braven, dankjewel voor jouw verhaal vanuit Paramaribo.

0: De Beatles met Eleanor Rigby. De Odyssee, of de Odyssee, dat is een van de beroemdste Griekse epische dichtwerken van Homerus. En regisseur Christopher Nolan heeft nu een spectaculaire verfilming van het verhaal gemaakt. Die is vandaag in Nederland in première gegaan. En historicus Fik Meijer, kenner van boeken uit de klassieke oudheid, die ging vanmiddag voor ons programma naar de bioscoop. Van harte welkom.
1: Dank u wel.
0: Een hele zit was het, hè? Ruim 3 uur.
1: Ruim
0: 3 uur. En het boek, eigenlijk een lang gedicht, is ongeveer 800 jaar voor Christus geschreven. Kent u het van binnen en van buiten?
1: Ik ken het vrij goed, want in onze studietijd moesten we het helemaal lezen. In het Grieks. Maar daar is het grootste gedeelte van weggezakt. Maar ik kan het nog goed lezen. Laatste keer was er nog iemand op bezoek, ook een klassicus. En toen hebben we nog wat Homerus gelezen, dus ik kan het nog lezen, ja.
0: En voor de luisteraar die het verhaal niet kent, hè, kunt u in een paar zinnen vertellen waar het over
1: Homerus
0: gaat?
1: Homerus schreef 2 grote boeken.
0: De Ilias.
1: Het eerste is de Ilias, het tweede de Odyssee. De Ilias begint dan met Menen naar IJzertea, Peleria, Dio, Achilleos. Bezing onze muze de wrok van Peleus' zoon Achilles. En daarop de Odyssee. En die begint dan met het verroemde verhaal Andra Moyenne Pemusa Polytrop en Osma Apolla. Bezing mij om muze de man die rondzwierf, et cetera, et cetera. En wat nou het aardige is, Homerus heeft een heel duidelijk verhaal geschreven met verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen. En in de film vandaag gebeurt dat ook. Er wordt herhaaldelijk geschakeld naar de Trooien, dat omgekomen is, dat vergaan is, naar de vrouw van Odysseus en naar Odysseus zelf. Dus er wordt heel mooi geschakeld. En dat vind ik wel erg mooi.
0: En de kern van het verhaal?
1: De kern van het verhaal is, Odysseus heeft Troje verwoest met de list van het houten paard. En Poseidon wil hem dan straffen.
0: De god van de zee?
1: Ja, en die kan niet voorkomen dat hij dus ooit thuis zou komen. Maar al zijn manschappen, en dat speelt ook in het verhaal een grote rol, die komen allemaal, komen die eigenlijk om. En uiteindelijk komt hij dan terug in Ithaca, en dan treft hij daar natuurlijk zijn huis aan, vol met vrijers die zijn vrouw het hof willen maken. En die maakt hij dan allemaal af. En dan is hij met zijn vrouw weer gelukkig. En dan is het weer allemaal goed.
0: En de Odyssee is vaker verfilmd. Er zijn ook series van gemaakt. Dat is volgens mij nooit zo gelukkig geweest.
1: Nee.
0: Hoe is deze verfilming? Is het nu wel gelukt?
1: Nou, wat dat betreft had ik vandaag gelukkige omstandigheid. Want toen ik net hier naartoe gebracht werd, toen draaide de film Troy met Brad Pitt. En als je die twee nou vergelijkt, is het een wereld van verschil. De eerste is echt van Troy met Brad Pitt, is echt eendimensionaal. Heel simpel. En dit is verhaal. Dat speelt zich af. Hij heeft echt die Christopher Nolan in de Odyssee zitten vroeten. En heeft ook zitten kijken van de gruwelijke passages, de emotionele passages. En hoe pas ik dat allemaal in elkaar? Hij heeft dus de grote lijn van het verhaal gevolgd. Maar hij heeft ook wijzigingen aangebracht die het verhaal, denk ik, ook voor de lezer ten goede doen komen.
0: En hij houdt niet zo van digitale effecten. Hij wil vooral veel fysieke decors. Ja. Daar stopt hij enorm veel in. Heel veel investeringen doet hij daarin. Loont dat?
1: Ja, dat loont zeker. En dat camerawerk ook is ook werkelijk geweldig.
0: Van een Nederlander, hè?
1: Nederlander, Hoyte van Hoytema. Die heeft dat echt voortreffelijk gedaan. Die schijnt ook speciale camera's gemaakt te hebben. En dat is mooi, want als je alleen al ziet, op een gegeven ogenblik komen ze dan aan, eerst bij de Laistrygonen, grote reuzen maakt hij daarvan. Dan komt hij aan bij Polyphemus, de man met het ene oog, die hij het oog uitprikt. En dan komen ze bij Kirke. Dat vond ik een van de mooiste passages. Kirke, een tovenares, en die verandert de mannen van Odysseus, verandert die in varkens. En dat zie je ook bijna gebeuren. Je ziet ook bijna, eerst zie je dan een mensen, en dan zie je ze langzaam ook in varkens ook veranderen. En zo zijn er meer effecten die werkelijk echt ook geweldig zijn. En misschien wel de mooiste passage is, als hij naar de onderwereld gaat, dan denkt iedereen, hij zakt af. Maar die Christopher Nolan heeft die mensen naar boven laten komen om met hem te praten. Dus hij daalt niet af naar beneden, maar ze komen uit de aarde komen ze op en gaan daar dan met hem ook in debat.
0: Dat is ook best bedreigend, denk ik, als de onderwereld uit zichzelf naar boven komt. Hè?
1: Ja.
0: Als je afdaalt, dan doe je er zelf nog iets aan, zeg maar. Lijkt mij dan tenminste. Hij heeft voor deze film niet Brad Pitt gekozen, die in Troy speelde, maar Matt Damon. Andere acteur Tom Holland. Dat zijn acteurs die heel veel andere beroemde rollen hebben gespeeld.
1: Die werd ook zeer goed gespeeld.
0: En associeer je die misschien niet heel erg met andere rollen als je ernaar kijkt? Of
1: nee,
0: stoorde dat niet?
1: Nee, terwijl ik wel een redelijk fanatieke filmbezoeker ben. Ik heb zo'n Cineville abonnement. Maar dat had ik helemaal niet. En ik was iedere keer weer verbaasd hoe hij een goede methode vond om iets duidelijk te maken. En je kon precies herkennen wat hij letterlijk uit Homerus heeft overgenomen en wat hij zelf als interpretatie heeft gegeven. Het mooie is ook, het verhaal wordt verteld als hij is op het eiland van Calypso, waar hij dan 7 jaar gezeten zou hebben. Maar in het boek vertelt het verhaal dat hij komt bij de Verjaken. En dat stuk hebben ze eruit gelaten.
0: En stoort u dat?
1: Nou, het stoort mij niet, nee. Het stoort me niet, maar het is wel een mooie passage. Want dan komt hij aan en dan krijg je die beroemde passage die vaak gelezen wordt als hij dan komt en hij spoelt aan, naakt, en dan komt hij daar de koningsdochter tegen en hij spreekt daartoe. Dat had ik ook wel mooi gevonden.
0: En Nolan die benadrukt dat Homerus het verhaal opschreef dat honderden jaren voor zijn leven had plaatsgevonden. Dus dat ook Homerus aan interpretatie van geschiedenis heeft gedaan. En dat hij dat in feite ook doet.
1: Ook
0: en aan goed geïnformeerde speculatie doet, zoals hij het zegt.
1: Ja.
0: Is dat een goede basishouding wat u betreft voor zo'n film?
1: Dat vind ik wel. Kijk, er komen ook voortdurend voor de zeevolken. Als de paleizen verwoest worden, dan lijkt het net of de zeevolken komen. En het is, kijk, het verhaal speelt aan het einde van de bronstijd. Dus zo rond 1200, maar Homerus leeft rond 800. Dus er zijn een hele hoop dingen die niet meer zo zijn als in die tijd daarvoor.
0: Nee.
1: En dat heeft hij op zijn manier prachtig gedaan. En ook de boodschap aan het eind van het verhaal. Ik zal het verder niet verklappen, allemaal voor de mensen. We moeten er naartoe gaan. En dat doet hij ook op een hele mooie manier. Hij wil ook toch iets laten zien aan de toekomstige mens van wat er kan gebeuren en hoe misdaad en andere zaken bestreden kunnen worden. En dat doet hij ook heel mooi.
0: En dit jaar zat een deel van de Odyssee in het eindexamen Grieks. Die hoeven leerlingen al lang niet meer helemaal te lezen. Wat dat betreft komt die film hier misschien net te laat uit voor de gymnasiasten. Hè?
1: Ja.
0: Dat is wel jammer eigenlijk.
1: Ik vond dat jammer.
0: Voor iedereen.
1: Maar het viel me op vanmiddag in de bioscoop in Leiden. Al die mensen zaten aandachtig te luisteren. Want het duurt 3 uur en 20 minuten, maar het verveelt geen moment. En er zaten ook 2 collega's van mij in de bioscoop van de Leidse Universiteit. En die zeiden ook dat die Christopher Nolan heeft het echt prachtig gedaan. En ik begrijp ook dat hij ook goede kritiek heeft gekregen.
0: In ieder geval ook van u. Hartelijk dank. En fijn dat u voor ons naar deze film wilde gaan. The Odyssey, dus vanaf vandaag in de bioscopen. Hartelijk dank, Fik Meijer.
1: Dank u wel.
0: Want het oog zit erop voor vandaag. Morgen dan zit Kees Grimbergen hier. U kunt luisteren nu naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel... Goedenacht.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met zondag in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië.
1: En hun strijd om de wereldtitel.
0: Wie pakt de overwinning?
1: Je hoort het zondagavond, 9 uur.
0: Natuurlijk.
2: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: NPO Radio.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Nacht van Gelderland.

waarnemen, brommers kieken, modder happen en ondertussen van alles uitspoken. Het is weer Zwarte Cross. Volg alles via gld.nl/zwartecross.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan, in de tweede voorronde van de Conference League, tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in bot